0: schoten hoorde en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. De politie is nog op zoek naar één of meerdere schutters. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de Israëlische aanvallen op Gaza dagelijks door. Waarnemend burgemeester Dornebal van Wijk bij Duurstede noemt de vernielingen aan het stadhuis en het afsteken van vuurwerk verschrikkelijk en intimiderend. Gisteravond stak een groep mannen bovenop het stadhuis vuurwerk af. Ook hadden ze spandoeken met beledigende teksten bij zich. De groep is tegen de geplande opvang van asielzoekers in Wijk bij Duurstede. Sinds bekend is dat de Noorse prinses Mette-Marit een longtransplantatie nodig heeft, hebben veel meer mensen zich aangemeld als orgaandonor. Dat zegt de Noorse Stichting voor Orgaandonatie. Zij noemen het waanzinnige aantallen. De prinses heeft longfibrose, waardoor haar longen steeds minder goed zuurstof kunnen opnemen. Het weer, vannacht regen op veel plekken. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst buien, later zon bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Nacht van Gelderland.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

0: Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Gazastad zijn 7 Palestijnen gedood door een aanval van Israël. De luchtaanval was volgens het Israëlische leger gericht op terroristen. Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, zeggen dat een vluchtelingenkamp werd geraakt. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 8 mensen gewond geraakt, dat zegt de burgemeester van Toledo. De schietpartij vond plaats tijdens een 2-daags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. De burgemeester denkt dat ze het allemaal gaan overleven. De politie is nog op zoek naar 1 of meerdere schutters. In Noorwegen hebben heel veel mensen zich aangemeld als orgaandonor. Het gebeurde nadat kroonprinses Mette Marit had verteld dat ze op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie. Ze heeft longfibrose, dat zorgt ervoor dat weefsel beschadigd raakt door littekens. Daardoor kunnen de longen steeds minder goed zuurstof opnemen. Alleen al vrijdag melden zich 2200 nieuwe donoren. De Noorse Stichting voor Orgaandonatie noemt het krankzinnige cijfers. Een Duitse ultrasporter heeft een rondje rond het Waddeneiland Helgoland gezwommen. André Bierzig deed ruim 3 uur over de tocht van 11 kilometer door heel koud water. Hij gebruikte daarvoor geen speciaal pak, maar had alleen een zwembroek aan. Helgoland ligt zo'n 50 kilometer uit de kust van Noord-Duitsland in de Noordzee. De watertemperatuur was op volle zee niet hoger dan 1 graad of 9. Vanwege de kou voelde Wierzig tijdelijk zijn armen niet meer. Toch deed hij 1 uur korter dan gedacht over de tocht. Het weer, veel regen vannacht. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Vandaag begint met buien, later zon bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: Kom je ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie woont er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan, buurt@gld.nl.
1: Hey buurman, fantastisch hè?
2: Nou, voor elkaar hoor, buurman. Aan je toe!

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. Dat zegt de politie. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Dat gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De politie is nog op zoek naar 1 of meerdere schutters. In Eindhoven is rond 2:30 vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Bij het huis ruikt het naar benzine, zegt een journalist ter plaatse. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Het huis heeft wel flinke schade. De woning van de buren moest ontruimd worden. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. In Gazastad zijn 7 Palestijnen gedood door een aanval van Israël. De luchtaanval was volgens het Israëlische leger gericht op terroristen. Palestijnse autoriteiten die onder controle staan van Hamas zeggen dat een vluchtelingenkamp geraakt werd. Bernadette Chirac is overleden. Ze was ruim 60 jaar samen met Jacques Chirac, de oud-president van Frankrijk. Ze was de enige Franse presidentsvrouw die zelf een politiek ambt bekleedde. Ze was onder meer raadslid in een departement en loco-burgemeester van een gemeente. Chirac adviseerde ook haar man gedurende zijn lange politieke carrière. De voormalige première dame van Frankrijk was populair bij het Franse volk. Haar man Jacques Chirac overleed in 2019 op 86-jarige leeftijd. Bernadette Chirac is 93 jaar geworden. Het weer, de dag begint met wat buien, later zon. Het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

Ben jij ook zo gek op de Gelderse natuur? Volg dan ons natuurplatform Buitengewoon. Wij praten je bij over het laatste natuurnieuws uit Gelderland. We delen indrukwekkende livestreams en verzamelen samen met jou de mooiste natuurfoto's. Je vindt het allemaal op buitengewoon.nl.

0: kiss.
1: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Dat gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht en 2 van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Eindhoven is rond 2:30 vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Bij het huis ruikt het naar benzine, zegt een journalist ter plaatse. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Het huis heeft wel flinke schade. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de aanvallen dagelijks door. De voormalige première dame van Frankrijk, Bernadette Chirac, is overleden. De vrouw van oud-president Jacques Chirac was de drijvende kracht achter zijn politieke opkomst. Ze adviseerde hem tijdens zijn carrière en werkte zelf ook in politieke functies. Bernadette Chirac was 93 jaar. Het weer, op veel plekken regen bij 11 tot 15 graden. Vandaag begint met buien, later zon bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Nacht van Gelderland.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht en 2 van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Eindhoven is rond 2:30 vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Bij het huis ruikt het naar benzine, zegt een journalist ter plaatse. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Het huis heeft wel flinke schade. De woning van de buren moest ontruimd worden. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Het officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de aanvallen dagelijks door. Sinds bekend is dat de Noorse prinses Mette-Marit een longtransplantatie nodig heeft, hebben veel meer mensen zich aangemeld als orgaandonor. Dat zegt de Noorse Stichting voor Orgaandonatie. Ze noemen het waanzinnige aantallen. De prinses heeft longfibrose, waardoor haar longen steeds minder goed zuurstof kunnen opnemen. Het weer, de ochtend begint met wat buien. Later vandaag zon, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Gelderland. De ochtend van Gelderland.

Hey, hoi, Frank hier. Begin je dag met mij op Radio Gelderland. En luister door de week iedere ochtend tussen 6 en 9 naar Goedemorgen Gelderland. Met een positief gevoel samen de dag beginnen. Het nieuws van die dag, weer en verkeer en vooral lekkere muziek. Goedemorgen Gelderland, met Frank. Dat ben ik dus.

0: Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er toen paniek uitbrak. Dat gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. Twee van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen het doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de aanvallen dagelijks door. In Eindhoven is vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. Bernadette Chirac is overleden. Ze was ruim 60 jaar samen met Jacques Chirac, de oud-president van Frankrijk. Ze was de enige Franse presidentsvrouw die zelf ook een politiek ambt bekleedde. Ze was onder meer raadslid in een departement en lokaal burgemeester van een gemeente. Chirac adviseerde ook haar man gedurende zijn lange politieke carrière. De voormalige premierdame was populair bij het Franse volk. Haar man Jacques Chirac overleed in 2019 op 86-jarige leeftijd. Bernadette Chirac is 93 jaar geworden. En het weer, de ochtend begint met wat buien, later vandaag zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. En dit was het NOS Journaal.
0: Gelderland. Zin in Zondag. Met Hans van den Hoorn.

0: Concerto Grosso van Corelli, gespeeld door The English Concert. Goedemorgen, we laten het grijze wolkendek, waar af en toe een spatje regen uitvalt, vanochtend achter ons en gaan naar het zuiden.
1: Mediterranee, zo blauw, zo blauw.
0: Ja, dat is vandaag de rode lijn door het programma. De Middellandse Zee, we gaan van Spanje naar Griekenland en van Italië naar de Franse zuidkust. Italiaanse barok en Franse chansons kun je vanochtend verwachten, met na 9 uur meer nadruk op licht populaire muziek en de eerste uren meer licht klassieke werken. Straks Hélène Grimaud op de piano met Claire de Lune, nu een deel van een gitaarconcert van Vivaldi, met prominent op de gitaar John Williams.

Ja, sfeervolle klanken uit Frankrijk. Hélène Grimaud op de piano, Claire de Lune was dat. Merit René, zo blauw, dat is zo'n beetje de rode draad vandaag in Zin in Zondag. We kijken natuurlijk ook zo links en rechts naar wat er gebeurt in Gelderland. Oldtimers bijvoorbeeld zijn in Sinderen te zien. En mensen zonder kleren, die kunnen vandaag zien hoe dat is. Naakt recreëren, dat gebeurt in Varssen. Daar hoor je later vanochtend veel meer over. Laten we nu verder gaan met muziek uit Frankrijk.

Vuurwerk uit de Provence. Een stuk van Bizet was dat. Het is 8:10. In Zin in Zondag op Radio Gelderland. Elst bestaat 1300 jaar. En dat wordt het hele jaar op verschillende manieren gevierd. Gisteren was een wel heel bijzondere gebeurtenis. Toen keerde het bordje van Werenfried terug naar Elst. Het gaat om een stukje van de bovenarm van de heilige Sint Werifridus. Was een belangrijk man. Hij bracht in de 8e eeuw het christendom naar de Betuwe en bouwde op de resten van een Romeinse tempel de eerste kerk van de regio. De reliquie was na oorlogen en plunderingen verdwenen, maar werd vorig jaar herontdekt in Utrecht door een koster en een journaliste. Die journaliste, Anne Rut Groen, maakte er een podcast van, te horen geweest op de podcast-site van Omroep Gelderland. En dankzij de medewerking van het oud-katholieke aartsbisdom Utrecht keerde de reliquie terug naar Elst. Dat was gisteren, toen was de overdag. En vandaag kan iedereen dat reliquie bekijken, tussen 12 en 4. En dat is in de kerk die vernoemd is naar de heilige, de Sint-Werifriduskerk in Elst.

Pianosonate nummer 8, Pathetiek van Beethoven. Heel bekend uit films, maar ook in huiskamers, waar veel beginnende pianisten daarop oefenen. Dit was geen beginner. Daniël Barenboim hoorde je op de zondagochtend. Zin in Zondag is het op Radio Gelderland. Het blijft voorlopig wisselvallig in onze provincie. De dag is regionaal grijs begonnen, met verspreid enkele buien, waaruit lokaal ook een aantal millimeters regen kan vallen. Tijdens de middaguren wordt het droog, met vanuit het westen zonnige periode, maximaal rond 20 graden. Daarbij waait een zwakke westenwind. Na het weekend zien we voorlopig aanhoudend licht wisselvallig weer. Van tijd tot tijd schijnt de zon, maar ook dagelijks wat regen of een bui. Morgenmiddag wordt het maximaal 22 graden. De dagen erna moeten we doen met maximaal 17 graden. Daarmee wordt het koel voor de tijd van het jaar.

Joopje Watschneeman en het Radio Kamerorkest waren dat om 8:13. Op zondagmorgen Zin in Zondag op Radio Gelderland. Het is de dag van Nijmegen Klinkt, meldt Marian de Breeën in een appje. Als je trouwens zelf ook een appje wil sturen aan de studio van Radio Gelderland, dat kan naar 06-22-22-1342. Ik hou ze allemaal in de gaten, de appjes die binnenkomen. 06-22-22-1342. Marjan zegt, op tientallen locaties in de stad zijn muziekoptredens. En zelf is ze ook te vinden daar in de stad. Ze gaat zingen met de zanggroep Makam. En net als gisteren dus, Nijmegen klinkt op heel veel locaties in en om de binnenstad van Nijmegen. En deze zondag is in Bemmel het evenement Bemmel on Wheels. Is totaal wat anders. In het Dorpsstraat staan diverse oldtimers, youngtimers, getunede auto's, klassieke motoren en oude vrachtwagens. Voor de echte petrolheads dus het een en ander te doen in Bemmel vandaag.

prachtig liefdesliedje. Mijn hart opent zich voor jouw stem. Maar dan gezongen in het Frans met orkest door Sissel. Muziek uit Frankrijk van Camille Saint-Saëns. Daarvoor twee Italiaanse gitaren. We sluiten dit uur ook af in Italië. Op de hobo Albert Mayer met muziek van Antonio Vivaldi.

0: Je zondag begint met Zin in Zondag op Radio Gelderland.
1: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
2: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Hondelink Kleur en Interieur geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
1: 20% korting?
2: Ja, ook bij Hondelink in Neede.
3: Voor sport, bad, beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
4: Bij Betting Racing vindt u sanitair, tegels en PVC altijd voor een scherpe prijs.
3: Bij Intersport Megastore Four Seasons de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
5: Uw dak vakkundig laten renoveren? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASPB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
6: Slaapspecialist Dremt. Uw adviseur voor beter slapen. Ruime keuze op 3000 vierkante meter. Alleen de beste merken onder één dak. Wij geven u persoonlijke aandacht en het beste advies op maat. Een grote collectie hooglaagbedden. Gratis afvoer van uw oude bed. En meer dan 100 testmatrassen. Gratis parkeren voor de deur. Bezoek slaapspecialistdremt.nl voor meer info.
5: Uw dak vakkundig laten renoveren? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
6: Voor Cuperusbedden bezoek slaapspecialist Dremt of slaapspecialistdremt.nl.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
7: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Kinderen kunnen in steeds meer plaatsen gratis naar het theater. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan, waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Er is wel kritiek op het initiatief. Commerciële theaterproducenten noemen het oneerlijke concurrentie. Ze zijn bang dat theaters die kinderen wel laten betalen nu minder jeugdvoorstellingen programmeren, omdat bezoekers naar gratis voorstellingen in de buurt gaan. De vereniging Vrije Theaterproducenten dreigt zelfs met een boycot van theaters die gratis kindervoorstellingen aanbieden. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er toen paniek uitbrak. Dat gebeurde aan het eind van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. Twee van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Gaza-stad zijn 7 Palestijnen gedood door een aanval van Israël. De luchtaanval was volgens het Israëlische leger gericht op terroristen. Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, zeggen dat een vluchtelingenkamp werd geraakt. De voormalige presidentsvrouw van Frankrijk, Bernadette Chirac, is overleden. De vrouw van oud-president Jacques Chirac was de drijvende kracht achter zijn politieke opkomst. Ze adviseerde hem tijdens zijn carrière en werkte zelf ook in de politieke functies. Bernadette Chirac was 93 jaar. Het weer, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen regenachtig en dan 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Van Dijk Tuinherstel uit Loenen. Voor tuinrenovatie en nieuwe aanleg. Al meer dan 40 jaar. Wij ontzorgen u en leveren alle materialen. Kijk op tuinherstel.nl of bel 055 23 40 079.
9: Exclusief wonen op de Veluwe vraagt volledige aandacht. Aurelis Makelaars begeleidt het hogere segment met vertrouwen, discretie en oog voor elk detail. Zoekt u begeleiding die echt bij u past? Aurelis Makelaars. Exclusief wonen met aandacht. Kijk op Aurelis Makelaars.
10: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Keukenstudio Stoof uit Zaltbommel alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
11: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
12: Tuinplannen? Rijmer Sierbestrating heeft een groot, scherp geprijsd assortiment. Kom langs in de overdekte showtuin of kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
13: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl. rijmer.nl.
12: Kom kijken voor diverse restpartijen. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
0: Zin in Zondag. Met Hans van den Hoorn.

0: was Goedemorgen. Bram Grandia begon een halve eeuw geleden als predikant in Westervoort. Dat was in 1976. Vandaag mag je een klein preekje houden op Radio Gelderland. Hij is vandaag de zingever. Zijn bijdrage in het draaiboek staat om 9:50 gepland. Dit uur veel muziek uit de landen rond de Middellandse Zee. Want de rode lijn vandaag is een blauwe.
1: Mediterranee, zo blauw, zo blauw.
0: We begonnen met Concerto Grosso, uitgevoerd door I Solisti di Zagreb, dit uur uit de hoofdstad van Kroatië dus. Spaanse klanken ga je dit uur horen, Italiaanse, maar ook een Frans jazzliedje. En nu een Spaanse dans.

uit de film Il Postino, die in Napels speelt in Italië. Met op de viool Jitzhak Perlman, die in de film De Postbode speelt. Hou je van muziek van diverse stijlen, dan is het leuk om vandaag door Nijmegen te wandelen. Verdeeld over tientallen locaties zijn er optredens onder de noemer Nijmegen Klinkt. En volgende week gebeurt er ook het een en ander in de Keizerstad. Want de stichting Bach Cantatas Nijmegen voert elke tweede zondag van de maand een cantata van Bach uit in de sfeervolle Peterskerk in de wijk Hees. De cantatas zijn inmiddels een vaste traditie geworden en telkens weer zit de kerk vol met luisteraars genietend van de ontroerende muziek van Johann Sebastian Bach. En het leuke is dat aan het begin van het concert het slotkoraal vierstemmig ingestudeerd wordt met alle aanwezigen, zodat iedereen actief betrokken kan worden bij de uitvoering. Voor blinden en slechtzienden is plaats op de eerste rij. Aanmelden voor de uitvoering van volgende week zondag, want dan is het weer de tweede zondag van de maand, kan via de site van de stichting Bach Cantatas Nijmegen.

thema van La Strada, film van Fellini uit 1954 was dat. Er is veel te doen in Gelderland vandaag. Wie altijd al eens wilde kijken op een natuuristenterrein kan dat vandaag doen in Varssel. Bij de Scharf aan de Zellendijk is een open dag voor iedereen die kennis wil maken met naaktrecreatie. Er worden rondleidingen verzorgd, pannenkoeken gebakken en er is een koffie- en theeschenkerij, lees ik hier in een persbericht. Ook kunnen bezoekers gebruik maken van de sauna en van het zwembad. De organisatie meldt dat bezoekers niet bloot hoeven te komen, al mag dat uiteraard wel. Het is van 11 tot 4 daar in Varssel. En over naakt gesproken, dat kun je ook een beetje zeggen van het volgende nummer, waarin de instrumenten ontbreken. Helemaal a cappella dus. De Kings zingers met Con Amores La Mi Madre. Mijn liefde, mijn moeder. Een zin die veel opduikt in Spaanse gedichten.

Pasteltinten uit de piano van Zeta Taniel. Vieux pastel was dat. Ik vertelde je net over de kennismaakjesdag naakt recreatie. Nou, ik weet niet of het vandaag het beste weer voor dat evenement is. Het is nogal wisselvallig. Vandaag is er eerst veel grijzigheid met verspreid over de provincie enkele buien, waaruit lokaal nog een aantal millimeters regen kan vallen. Tijdens de middaguren wordt het droog met vanuit het westen zonnige periode, maximaal rond 20 graden, en de westenwind zwakt geleidelijk wat af. Na het weekend zien we voorlopig aanhoudend licht wisselvallig weer. Van tijd tot tijd schijnt de zon, maar ook dagelijks wat regen of een bui. Morgenmiddag wordt het maximaal 22 graden. De dagen daarna moeten we doen met een graad of 17 maximaal. Daarna wordt het ook koel voor juni.

0: daar is de drums die we vanochtend horen. Digitale drums nog wel, hoor ik. Mediterraneo, uit die film draaiden we het thema. Ja, ik heb Bram Grandia aangekondigd vanochtend vroeg. Ik heb verkeerd op mijn schema gekeken, want Jan Marten Berghuis is vandaag de zingever. Goedemorgen, Jan Marten. Je ziet er een beetje uitgerust uit.
1: Ik ben redelijk uitgerust. Vakantie geweest, in ieder geval een paar weken rust gehad. Dus ik kan er weer tegenaan.
0: Wat een luxe, hè, vakantie af en toe.
1: Een noodzakelijke luxe, zou ik zeggen.
0: Ja, is het echt nodig?
1: Ja, ik denk dat het nodig is om soms even tijd apart te zetten om even uit je dagelijkse bubbel te stappen en fysiek, maar ook gewoon soms in je hoofd of geestelijk gewoon tot rust te komen.
0: Hoe kom jij dan tot rust in vakanties?
1: Door iets heel anders te doen. Ik moet echt van huis weg, want thuis liggen de stapels werk die voortdurend mij prikkelen. En ik ben naar een klooster geweest in België, een postel. En ik ben met mijn vrouw naar Friesland geweest. Gewoon heerlijk uitwaaien, gewoon lekker buiten. Eindeloze uitzicht op prachtige kerkjes aan de horizon. Het doet me goed.
0: En zo'n klooster, wat doe je dan in zo'n klooster?
1: Ik maak de gebedsdiensten mee. En er is gewoon tijd om soms te zitten of een boek te lezen of uit de Bijbel te lezen. Te bezinnen op waar leef ik voor, wie ben ik, hoe gaat het met me en hoe wil ik verder. Ja, die tijd gun je jezelf in de waan van de dag vaak niet. En daar is vakantie gewoon heel erg goed voor.
0: Rust is heel belangrijk. Zo.
1: Zeker.
0: Oké. Je hebt een boodschap voor de luisteraars?
1: Ja, het gaat over reclame. En ik viel me op vakantie. Als je terugkomt van vakantie. Ik reed hier op de Roosendaalseweg. En binnen een paar honderd meter zag ik inderdaad. Werd ik geprikkeld door 6-7 grote reclames. En ik ga het hebben over goede reclame. Het was een onschuldige en paginagrote reclame op de achterzijde van het dagblad. Hoewel, onschuldig, elke advertentie heeft het doel ons te verleiden tot een aankoop. Een BN'er kijkt mij aan en belooft mij een nieuwe badkamer in 1 dag. Wat? 1 dag? Dat kan toch niet? Maar onder de naam van deze bekende tv-ster staan geruststellende woorden geschreven. Het bedrijf is marktleider in Nederland. Dat moet toch wel goed zijn? De montage is in 1 dag, de levering binnen 4 weken en 10 jaar garantie. Dat is toch geweldig? Uitsluitend Duitse en Nederlandse producten. Toonbeeld van degelijkheid. Geen namaakrommel dus. En eigen monteurs. Dus geen loesje onderaannemers. En ze komen geheel vrijblijvend thuis advies geven. En korting is ook niet te versmaden. Tot wel €2000. Dit moet wel een cadeautje zijn. Welke vrijgevige filantroop zit hierachter? Het enige minpuntje is dat de actie geldig is tot en met 13 juni. Snel beslissen dus. Ik heb nog een weekje om dit cadeautje ook werkelijk uit te pakken. Ik vroeg me af, hoe zou dit product verkopen als er geen bekende Nederlander als boegbeeld gebruikt werd? We zouden gedachteloos doorbladeren of verder scrollen. Niet interessant. Je moet aandacht trekken met bekende koppen, verleidelijke lijven of onweerstaanbare aanbiedingen met... Als beste getest, de goedkoopste, de voordeligste, 1+1 gratis. Nee, sterker nog, 2+3 gratis. Ze schreeuwen in overtreffende trap om je aandacht. Jezus schreeuwt niet. Hij vraagt niet om aandacht. Lees de evangelie er maar op na. Hij trekt aandacht. Mensen komen naar hem toe. Hij heeft iets dat andere zogenaamde messiassen niet hebben. Hij wijst niet op zichzelf. Heeft geen enorm ego. Integendeel, hij is zelfs bereid te sterven aan het kruis om mensen weer in het reine te brengen met God en met zichzelf. Iemand die zijn leven over heeft voor jou? Ach, dat is toch onbegrijpelijke waanzin. Het is niet te volgen. Tenzij je overmand wordt door de liefde van deze vriend. Vriend met hoofdletter V. Jezus zegt in Johannes 15, vers 13: iemand die zijn leven over heeft voor zijn vrienden. Heeft de grootste liefde. Grotere liefde bestaat niet. En dan zegt hij, jullie zijn mijn vrienden als jullie doen wat ik tegen jullie zeg. Dat laatste klinkt misschien wat aanmatigend. En toch is het niets anders dan een uitnodiging om in het spoor van Jezus Christus te wandelen. Dat is kort samengevat, God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. Het begint dus met ontzag voor God. Omdat echt leven begint bij God en niet bij jezelf. En Jezus, ja, hij wijst op dat aanbod, op die aanbieding. En deze actie is onbeperkt geldig. Deze actie heeft zich al meer dan 2000 jaar bewezen als degelijk en levensveranderend. Levering? Onmiddellijk. Geen wachttijden. Zeg, Heer, hier ben ik. En wat krijg je ervoor? Een eeuwigdurende garantie van Gods nabijheid. Je ontvangt gratis de Heilige Geest erbij. Dat is de geest van God die in en door mensen werkt. En die liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing in een mens teweeg brengt. We noemen dat de vrucht van de geest. Zijn er monteurs die je kunnen helpen? Gods aardse personeel? Ik zou zeggen, beproef het vandaag nog. Bezoek eens Gods showroom. Ga eens naar een kerk en stel de vraag: ik wil kennis maken met jullie vriend Jezus. Ben ik hier aan het goede adres? En kijk wat er gebeurt. Proef wat werkelijk waar is. En zit je vandaag al in die kerk, of zeg je christen te zijn, dan wil ik je uitnodigen om je er permanent van bewust te zijn dat jij als beste getest wordt als vriend van Jezus. En zeg: Heer, hier ben ik, om zelf een goede reclame voor u te zijn. Wat heb jij in de aanbieding vandaag?

warme muziek, het is Franse muziek, want het thema is vandaag Mediterranee. Muziek uit de landen rond de Middellandse Zee.

buiten is het grijs, maar binnen draaien we lekkere warme muziek uit de Mediterranee. Er gebeurt er een en ander in Gelderland, in Sinderen bijvoorbeeld. Op de weide aan de Kasteelweg in Sinderen vindt deze zondag het zogeheten oldtimer treffen plaats. Deze editie staat in het teken van gras- en hooibouw met de hele dag demonstraties van historische landbouwmachines zoals maïs, schut, hark en laadmachines. Iedereen is welkom vanaf 10 uur al. De entree bedraagt €5, maar kinderen tot en met 12 jaar hebben daar gratis toegang. Aan de Kasteelweg in Sinderen dus.

0: De mooiste muziek hoor je in Zin in Zondag. Tussen 7 en 10 op Radio Gelderland.
1: Grote designmeubeloutlet in Zevenaar. Totale leegverkoop. Van banken, fauteuils, stoelen, kasten en veel meer. Topmerken. Super scherp geprijsd. Donderdag, vrijdag en zaterdag geopend. Wees er snel bij. Kijk op designmeubel-outlet.nl.
2: Keuken nodig? Kom inspiratie opdoen in onze showroom. Bezoek nu de keukenafdeling bij Venters Tegels en Vloeren in Winterswijk. Kijk op winterstegelsenvloeren.nl.
1: Designmeubel Outlet Zevenaar is ook aanstaande zondag geopend. Designmeubel-outlet.nl.
3: Eindelijk toe aan een echte goede leesbril?
4: Mijnleesbril.nl. Bij Woonboulevard Zutphen. Elke hoekbank is naar wens samen te stellen. Paulaan 50 in Zutphen.
5: Bloemen van Josmom. Dat is de reden dat ik naar Huissen kom. Alle zomerbloeiers, balkon- en terrasplanten. Slechts €1,20 per stuk. 10 plus 2 gratis. De beste kwaliteit uit eigen kwekerij. Bloemenkwekerij Josmom. In Huissen.
6: Wonen begint bij Woonboulevard Nijmegen. Meubels, woonaccessoires, vloeren, bedden en keukens. De Woonboulevard Nijmegen is 7 dagen per week geopend. Woonboulevardnijmegen.nl.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
7: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Kinderen kunnen in steeds meer plaatsen gratis naar het theater. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan, waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Er is wel kritiek op het initiatief. Commerciële theaterproducenten noemen het oneerlijke concurrentie. Ze zijn bang dat theaters die kinderen wel laten betalen nu minder jeugdvoorstellingen programmeren, omdat bezoekers naar gratis voorstellingen in de buurt gaan. De Vereniging Vrije Theaterproducenten dreigt zelfs met een boycott van theaters die gratis kindervoorstellingen aanbieden. Het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam is niet van plan om mee te werken aan een bezoek van de omstreden rapper Ye, voorheen Kanye West. Het museum zegt onaangenaam verrast te zijn door een uitnodiging van de Arnhemse burgemeester Marcouch aan de rapper. Die vroeg Ye om bij een bezoek onder meer een krans te leggen bij het Namenmonument in Amsterdam, samen met de opperrabijn. De rapper heeft nog niet gereageerd. Hij gaf gisteravond zijn eerste concert in de Gelredome in Arnhem. Er was vooral veel kritiek op zijn komst door antisemitische uitspraken die hij heeft gedaan. Morgen treedt hij nog een keer op. Op de Veluwe wordt vandaag gezocht naar een man van 73 die sinds donderdag wordt vermist. Gisteren werd ook al gezocht in het natuurgebied in de buurt van Epe. Reddingsorganisatie SAR besloot gisteravond de zoekactie af te breken vanwege de veiligheid. Onder meer omdat er wolven in het gebied rondlopen. De politie in de Amerikaanse staat Ohio denkt dat 2 mensen op elkaar schoten tijdens de schietpartij op een muziekfestival. 12 mensen raakten daar gewond, waarvan 2 ernstig. De vermoedelijke schutters zijn nog voortvluchtig. En het weer, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen regenachtig en dan 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
9: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Hamer Badkamers, Sanitair en Tegels in Brummen.
8: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Herwers in Arnhem, Apeldoorn of Tiel.
10: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
11: Hallo, mijn naam is Erik Dijkstra en in mijn boek Druk lees je de openhartige en soms verbijsterende verhalen van Nederlandse topsporters en coaches over de mentale druk die zij ervaren. Druk ligt nu in de boekhandel.
12: Genoeg. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
13: Druk van mij, Erik Dijkstra, ligt nu in de boekhandel.
14: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
15: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
16: Zin in Zondag. Met Hans van den Hoorn.

0: Opnieuw een Spaanse danser, John Williams op gitaar. Nogmaals goedemorgen en eet smakelijk voor wie aan het ontbijt zit. Het is grijs en soms een beetje nat buiten. Als we de weer mannen en vrouwen mogen geloven, blijft het nog wel even zo. In zin, in zondag ontsnappen we een beetje uit die grijzigheid. Want de rode lijn in het programma is een beetje een blauwe lijn.
1: Mediterranee, zo blauw, zo blauw.
0: Ja, muziek uit landen rond de Middellandse Zee, want het is al grijs genoeg hier in de Gelderland. En aan de Middellandse Zee is het best aardig weer. Monaco, zie ik vanochtend, heeft vandaag zon en een wolkje bij 22 graden maximaal. En in Rome wordt het zelfs 30 graden bij een strak blauwe hemel. Zulk weer is er nog niet in de stad waar we nu naartoe gaan. 14 graden nu in Parijs, daar wordt het 21 graden. In het liedje is het al 5 uur 's ochtends.
2: Ce style dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine.

Wat een grote, grote hit van Boudewijn Groot, Meisje van 16. Dit is het origineel, geschreven en gezongen door Charles Aznavour. Un enfant was dat. In Wichmond vindt vandaag de allereerste Prutteldag plaats. En pruttel schrijf je met een O met omlaut. Dus een beetje op de Duitse manier. In Wichmond zijn op meerdere plekken winkeltjes ingericht. Er zijn meer dan 40 deelnemers die van alles te koop aanbieden. Denk dan aan puzzels, handgemaakte woonaccessoires, planten, kleding, motoren. Maar er is bijvoorbeeld ook een koffiekraam met koffie en thee uit Noord-Thailand. De winkeltjes zijn zowel in garages, tuinen als opritten te vinden. Prutteldag is voor iedereen, meldt de organisatie, voor dorpsgenoten en bezoekers uit de hele regio. Toegang is gratis. Van 11 tot 3 dus in Wichmond.

Chip, Polakant was dat met Via Con Me. Het is 8:08. Zin in zondag op Radio Gelderland. Duurzame ontwikkelingsdoelen en hoe je die kunt gebruiken ter inspiratie voor een concert. Nou, daarover ga ik het hebben met Jelle Maas zometeen. Hij is van het symfonieconcert Sonante. En dat orkest organiseert op 12 en 13 juni in Wageningen een concert waarbij die duurzame ontwikkelingsdoelen centraal staan. Of dat samengaat, hoe dat werkt, wetenschap en muziek, dat hoor je zometeen hier in Zin in Zondag op Radio Gelderland. Goed, we waren gebleven in Italië. We gaan een stukje naar rechts, naar het oosten, naar Griekse klanken. Alhoewel, Grieks, hij komt uit Frankrijk. Georges Moustaki, maar van oorsprong uit Griekenland. Ma Solitude.

tu es pour moi la seule musique.

Ja, dus genieten inderdaad van muziek uit Frankrijk, uit Spanje, uit mediterrane landen. Parole, parole, parole van Dalida en Alain Delon in Zin in Zondag op Radio Gelderland. Het weer vandaag, nou niet echt mediterraan in Gelderland. De dag is grijs begonnen met verspreid over de provincie enkele buien. Waaruit lokaal nog een aantal millimeters regen kan vallen, ook de komende uren nog. Tijdens de middaguren wordt het droog met vanuit het westen zonnige periode, maximaal rond 20 graden. Daarbij zwakt de westenwind geleidelijk af. Na het weekend zien we voorlopig aanhoudend licht wisselvallig weer. Van tijd tot tijd schijnt de zon, maar ook dagelijks wat regen of een bui. Morgenmiddag wordt het maximaal 22 graden. De dag daarna moeten we doen met een graad of 17. Dat is dus koel voor de tijd van het jaar.

0: Edith Piaf, La Vie en Rose. Wetenschap en muziek, dat lijken twee gescheiden werelden. Toch ontmoeten ze elkaar deze week in Wageningen. Symfonieorkest Sonante organiseert twee concerten met de naam Muziek ontmoet wetenschap. En bijzondere aandacht is er voor SDG's, Sustainable Development Goals. Nou, ik praat erover met een man die muziek en wetenschap in zichzelf verenigt. Hij speelt contrabas in Sonante, klopt hè?
1: Ja, klopt helemaal.
0: En is wetenschappelijk geschoold en bezig op de Universiteit van Wageningen. Wat doe je daar precies?
1: Binnen Wageningen ben ik met een team verantwoordelijk voor de internationale contacten van de universiteit.
0: En wat betekent dat daar in het dagelijks werk?
1: In het dagelijks werk betekent dat we heel veel mail- en telefonisch contact hebben met tal van collega's over de hele wereld. Die zoeken de juiste wetenschapper of juist de wetenschapper zoekt de juiste connectie in het land zelf. En daar zijn we met een heel team elke dag druk mee.
0: Want Wageningse wetenschappers zitten overal, hè?
1: Ja, er zijn weinig landen in de wereld waar we niet zitten.
0: Ja, ja. Dat is de wetenschappelijke kant. Wat doe je muzikaal?
1: Muzikaal probeer ik op de contrabas te spelen. En dat mag ik doen bij Symfonieorkest Sonante.
0: Oh, probeer ik.
1: Ja, laten we maar bescheiden zijn.
0: Ja, ja. Maar het is wel een orkest met een beetje niveau.
1: Het orkest heeft zeker ambities. En is de laatste jaren ook zeker in niveau wel flink gescheiden. Of flink gestegen. En ik moet zeggen dat, zoals de dirigent dat zegt, we spelen gewoon een grote mensenmuziek. Dus de muziek zoals een concertgebouworkest dat speelt. Dezelfde muziek hebben wij ook op de standaard staan. En daar proberen wij ons uiterste best op te doen.
0: Ja, hoe is het niveau tegenwoordig van het orkest?
1: Ja, dat is best gevorderd. Gevorderde amateurs noemen we onszelf.
0: Ja. Waar komen de mensen vandaan in het orkest?
1: Eigenlijk uit de hele regio. Wageningen komen wel vrij veel mensen vandaan. Maar er zitten ook mensen uit Arnhem, uit de Betuwe, uit Ede, Amerongen. Dus ja, een beetje toch wel uit de hele regio.
0: Ja, ik denk dan van nou, een orkest uit Wageningen, daar zullen heel veel wetenschappers in zitten.
1: Er zitten inderdaad wel een aantal wetenschappers in. In ieder geval vrij veel mensen die een universitaire opleiding hebben. Maar dus komen niet allemaal noodzakelijkwijs uit Wageningen. We hebben ook mensen met een medische achtergrond. Ja, die komen uit Nijmegen of uit Utrecht. Maar het zijn wel allemaal mensen die in de loop der jaren hier in de buurt terechtgekomen zijn. Omdat ze in het ziekenhuis werken of omdat ze op een middelbare school werken. En een orkest zochten en Sonante gevonden hebben.
0: Ja. En jij zei net even, toen de microfoon uitstond, dat een deel van het orkest helemaal uit medici bestaat, hè?
1: Ja, de cello-hoek lijkt voor een groot deel een medische achtergrond te hebben. Dat is toeval, daar selecteren we niet op.
0: Nou, heel bijzonder. Een concert met daarin bijzonder aandacht voor SDG's. Ja. Dat is een Engelse afkorting. Leg eens uit, SDG's, wat zijn dat?
1: SDG's, Sustainable Development Goals, duurzaamheidsdoelen. Die zijn in 2015 door de Verenigde Naties afgesproken. Dus alle 193 landen van de Verenigde Naties hebben hun handtekening eronder gezet van dit zijn doelen die we nastreven. En dan moet je nagaan, dat zijn bijvoorbeeld doelen als klimaat. Dat geprobeerd wordt op de nul te laten zijn. Nou, dat lukt niet helemaal, maar het is in ieder geval een streven. Biodiversiteit, maar ook armoedebestrijding, hongerbestrijding. Dat zijn allemaal doelen die daarbij afgesproken zijn. Nou, SDG. En als je dat zo zegt, SDG, dan denkt de muzikant meteen, maar er zijn drie muzieknoten, een S, een D en een G. En zo is eigenlijk 2,5 jaar geleden het eerste idee ontstaan en hebben 2024 voor het eerst zo'n concert gegeven. En de rector vond het toen zo leuk, die zei meteen, wanneer komen jullie weer?
0: Maar hoe zoek je daar muziek dan bij dat, die SDD en de G?
1: Nou, we zijn eigenlijk eerst gaan praten met een aantal wetenschappers. Van, hebben jullie leuke verhalen te vertellen? Nou, die zijn er volop, zeker binnen Wageningen. Toen hadden we ook een wetenschapper van het orkest zelf die heel graag een verhaal wilde vertellen. En we hebben daar nog drie andere verhalen bij gezocht. En daar zijn we eigenlijk de muziek bij gaan zoeken. Dus je probeert een combinatie te vinden van onze eigen Nienke, die had een mooi verhaal over Schotland. En wij hebben daar muziek bij gezocht, Schotse symfonie. En ja, op zo'n manier probeer je daar een leuke combinatie in te vinden. En dat proberen we deze keer ook weer. Dus als het gaat over eten, proberen we een grappig stuk erbij te vinden. Wat gaat over eten?
0: Ja, geef eens wat voorbeelden wat we dit keer kunnen doen.
1: Nou, deze keer hadden we dus met het over eten hebben een muziekstuk gevonden van Erik Satie. Trois pièces comme une paire, drie stukjes als een peer. En Erik Satie had een commentaar gekregen dat hij te weinig deed met vorm. Nou, dacht hij, dan doe ik het zo. Dus hij had daar wat leuke stukjes bij elkaar gezet. En nou, dat geeft bij ons een grappige invulling van een lezingje over voeding.
0: Ja. Is het alleen muziek wat we horen of wordt er ook uitgelegd?
1: Nee, er worden vier wetenschappers zijn erbij. Die vertellen alle vier wat over hun eigen onderzoek. Dat gaat over voeding, dat gaat over vrouwenemancipatie, dat gaat over water, dat gaat over vuur. En daar hebben wij dus elke keer passende muziek bij gezocht.
0: Ja. Hoe zijn de reacties op dit concert, deze vorm?
1: Men is eigenlijk aangenaam verrast. We proberen twee publieksgroepen eigenlijk met elkaar te mengen. Dus de ene groep komt voor de muziek en die vindt het heel leuk om wat verhalen te horen. En de andere groep komt voor de wetenschap en die vindt het eigenlijk wel heel leuk om wat muziek te horen. Dus ja, het lijkt een leuke combinatie.
0: Wetenschap en muziek ontmoeten elkaar dus in Wageningen. Even de feiten op rij. Waar, wanneer, hoe laat?
1: Het is op vrijdagavond 12 en zaterdagavond 13 juni. In Omnia. Dat is op de Wageningen Campus, een van de gebouwen. En daar zijn nog kaarten verkrijgbaar. €15. En het concert begint om 8:00 s'avonds.
0: Jelle Maas, dankjewel. Wij gaan wat muziek draaien. Wat jullie ook gaan spelen van Frans Berbald.
1: Frans Berbald, ja.
0: Wat gaan we horen?
1: We gaan horen een overture van Frans Berbald, Ostrella di Ostellia. En een wat onbekende componist. En juist daarom extra leuk om te spelen, want het is prachtige muziek.
0: En wat heeft dit met SDG te maken?
1: Deze meneer is eigenlijk altijd wat vergeten geweest. En dat vonden wij wel een beetje symbolisch, ook voor de SDG. Ook die staan niet altijd in het middelpunt van de belangstelling.

Estrella, muziek van een bijna vergeten componist die te horen is op 12 en 13 juni in Wageningen. Bij het concert van sonante Frans Berwald heet de componist. Dan denk je misschien, nou, het zal een Duitser zijn. Hij is van Duitse oorsprong, hij leefde in Zweden, overleed in april 1868. Ja, SDG's, daar ging het over. Sustainable Development Goals. En als je dat laat vallen, die uitdrukking SDG, krijg ik meteen een mededeling van Lidie Bomhoff. Een appje van Lidie Bomhoff zegt: SDG doet me denken aan Soli Deo Gloria. En zo heten veel muziekverenigingen, inderdaad.

0: Carmina Burana, de O Fortuna was dat. Legendarisch nummer. Ook een nummer waar wat herinneringen aan zitten uit de jaren 90. Ik kan me... André Kuiper is aangeschoven.
1: Ja, goedemorgen Hans.
0: Goedemorgen André. Ik kan me herinneren dat dit werd uitgebracht door een house-formatie.
1: Ja.
0: En dat mocht niet. Moest de winkel uit. Wat was het verhaal ook?
1: Ja, het moest inderdaad de winkel uit. De nabestaanden van Carl Orff, die hebben daar nooit toestemming voor gegeven. En dat was wel grappig, want er waren al een heleboel cd's waren er geperst. Maar die moesten echt allemaal de winkel uit. En ik kan me nog herinneren, ik was toen werkte ik nog bij de lokale omroep. En toen kon je wat moeilijker aan muziek komen, dus kocht je een verzamelcd. En daar stond die op. En hij mag ook niet gedraaid worden meer. Daar hebben ze gewoon geen toestemming voor gegeven. En die cd die heb ik nog thuis liggen. Ja, en als je dat dan weet, ja, dan wordt het een soort voor jezelf een soort cultuurerfgoed. Zeg maar, dat je dat toch hebt.
0: Dus jij draait hem thuis wel natuurlijk. Op
1: nou ja,
0: elke dag kijk je hard op de buren mee kunnen genieten. Laat mij eens lekker stout zijn.
1: Ja, dat klopt. Maar de nabestaanden van Carl Orff, die hebben er toch wel wat moeite mee dat er goed, of in ieder geval dat zij vinden dat er goed met de muziek van deze man moet worden omgegaan.
0: Dat is natuurlijk wel belangrijk, ja.
1: Zeker.
0: Maar, ja. Maar het nummer was niet slecht, hè? Dat house nummer.
1: Nee.
0: Ik was niet echt een verliefhebber van house die tijd, maar dit nummer, dat was best lekker.
1: Ja, het was best lekker. Het was ook wel wat versneld. En ze hadden een paar noten eruit gehaald die ze hebben versampled, zeg maar. Ja, en dat vonden de nabestaanden toch echt even een brug te ver.
0: Zo had Carl Orff het niet.
1: Ja, maar nee.
0: André Kuiper zometeen op Radio Gelderland.
1: Ja.
0: Met natuurlijk de liedjes die aangevraagd worden.
1: Nou, zeker. Het wordt een leuke zondag. Ik heb al een aantal verzoeken binnen, maar uiteraard kunnen er nog veel meer bij. Dus als je nog een verzoekplaat wil aanvragen, ik zou zeggen, klim even in de pen. Nou ja, dat hoeft niet hoor. De computer gewoon even aanzetten. Of een tablet aanraken. Ga even naar onze site, gld.nl/muziekcadeau. Neem even een duik in een platenkast. Vraag een plaat voor jezelf aan, maar dat mag natuurlijk ook voor anderen. Familie, vrienden, kennissen, noem maar op. Kom maar door met dat muzikale cadeautje. En ook weer een countryklapper. We hebben een Duitsstalig liedje en een verjaardag. Dus dat komt helemaal goed.
0: Oké, nou, we gaan een mooie zondag ervan maken. Veel plezier deze zondag en nog een hele goede dag.

0: Elke zondag tussen 7 en 10. Zin in Zondag op Radio Gelderland.
1: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand Reis Specialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
2: Vierde zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
3: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
4: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
5: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
6: Een heel boek? En de kinderen dan?
7: Die zijn veel te druk met spelen.
6: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat of dat het...
5: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
6: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
5: Tuurlijk. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
6: Proost.
5: Op sunweb.nl.
8: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl.
9: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
10: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam is niet van plan om mee te werken aan een bezoek van de omstreden rapper Ye, voorheen Kanye West. Het museum zegt onaangenaam verrast te zijn door een uitnodiging van de Arnhemse burgemeester Marcouch aan de rapper. Die vroeg Ye om bij een bezoek onder meer een krans te leggen bij het Namenmonument in Amsterdam, samen met de opperrabijn. De rapper heeft nog niet gereageerd. Hij gaf gisteravond zijn eerste concert in de Gelredome in Arnhem. Er was vooraf veel kritiek op zijn komst door antisemitische uitspraken die hij heeft gedaan. Morgen treedt hij nog een keer op. Kinderen kunnen in steeds meer plaatsen gratis naar het theater. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Er is wel kritiek op het initiatief. Commerciële theaterproducenten noemen het oneerlijke concurrentie. Ze zijn bang dat theaters die kinderen wel laten betalen nu minder jeugdvoorstellingen programmeren, omdat bezoekers naar gratis voorstellingen in de buurt gaan. De vereniging Vrije Theaterproducenten dreigt zelfs met een boycot van theaters die gratis voorstellingen aanbieden. Op de Veluwe wordt vandaag gezocht naar een man van 73 die sinds donderdag wordt vermist. Gisteren werd er ook al gezocht in het natuurgebied in de buurt van Epe. Reddingsorganisatie SAR besloot gisteravond de zoekactie daar af te breken vanwege de veiligheid. Onder meer omdat er wolven in het gebied rondlopen. Bij een huis in Eindhoven is vannacht een explosie geweest. Daarna brak ook brand uit, onder meer in de hal. Het huis heeft flinke schade en er raakte niemand gewond. De politie heeft nog niemand aangehouden. Het weer, vooral in het noorden en oosten wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er meer ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen regenachtig en dan 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Jelle, dankjewel. Een hele goede morgen. Met welke muziek mag ik jou voor morgen en vanmiddag verblijden? De weg naar onze platenkast die wordt inmiddels goed gevonden en die is ook voor jou opengesteld. Je kan een mooi liedje aanvragen via onze site gld.nl/muziekcadeau. En dat cadeautje dat mag je dan uiteraard voor jezelf kiezen, maar ook aanvragen voor familie, vrienden en kennissen. En schrijf er dan meteen even een reden bij, dan brengen wij namens jou de mooie boodschap.
12: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
13: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
14: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, de Huismeesters in Bemmel geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
13: 20% korting?
14: Ja, ook bij de Huismeesters in Bemmel.
15: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
16: De bloemen van Jos Mom. De beste kwaliteit uit eigen kwekerij. Bloemenkwekerij Jos Mom. Kamervoort 60A in Huissen.
17: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
18: De mooiste keukens op onze inspirerende keukenafdeling. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
17: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Herwers in Aalten, Hengelo of Neede.
18: De mooiste keukens op onze inspirerende keukenafdeling bij Maron Meubels en Keukens in Terborg.
19: Muziekcadeau.

Ja, de jaren 60 was dit gewoon een zorm van harde popmuziek. Ja, The Trucks and With a Girl Like You. 10:12. Pak er nog een bak koffie bij, loop even naar de keuken en zet de radio gewoon aan op een standje die aangenaam is voor jou, zodat je lekker de dingen kan doen op deze zondag. Een rustig ontbijtje, misschien even een diamond painting. Ja, ik zou zeggen, of een boek erbij, puzzeltje. We zeggen, luister naar de muziek die we hebben. En je kunt ze zelf ook aanvragen. Heel simpel, via onze site gld.nl/muziekcadeau. En uiteraard, de Omroep Gelderland-app staat ook voor je open. Klik dan even rechtsboven op WhatsApp ons en dan komt het verzoek hier in de studio binnen. Zo simpel is het. En dan heb je zelf...

Nick Kooi die voelt zich gelukkig in zijn eigen huis daar in Ridderkerk en vroeg deze aan voor René Vroeger. En alles kan een mens gelukkig maken. Goedemorgen nogmaals. Verzoeken komen langzaam binnen. We kunnen ze goed gebruiken. Tot 2 uur zijn we bij je met de verzoekplaten die je kan aanvragen via gld.nl/muziekcadeau. En dat geldt ook voor de countryklapper. Straks om 11:15, dan gaan we een countryliedje op het podium zetten. En welke moet ik dan volgens jou draaien? Misschien omdat je er nu les op hebt en erop leert line dansen. Misschien heb je de goede herinneringen aan. Het mag bekend zijn. Het mag onbekend zijn als je de luisteraars, dus jou aan de andere kant van de radio, misschien iets wil laten horen waarvan je zoiets van, oh, dat vind ik mooi, daar wil ik iedereen van laten meegenieten. Laat het maar even weten via de Omroep Gelderland-app. Even rechtsboven op WhatsApp ons klikken. En anders dan mag je natuurlijk ook de mail gebruiken. Dat is andre@gld.nl. En dan komt het hier allemaal binnen. En die ogen verzoeken. gld.nl/muziekcadeau. We zijn dol op de verhalen achter de platen waarom je deze aanvraagt. Tot 2 uur vanmiddag. Dit is Teddy Swims op Radio Gelderland.

0: Je niet gehoord voelen door overheden of instanties.
1: Je ziet de gevangenis. Je ziet metershoge hekken, je ziet prikkeldraad, je ziet van alles en nog wat. En daar moet je een kind gaan bezoeken dat voor de jeugdbescherming daar geplaatst zit.
0: Of verstrikt raken in bureaucratie.
2: Ik had een hele andere hulp nodig, niet zoiets. Dit kan niet werken. Wij hadden gewoon behandeling nodig. En iemand die goed luisterde. En u moet ons niet opsluiten.
0: Inge de Jager luistert naar misstanden van Gelderlanders die in de knel zitten.
3: Ja, dat is schandalig natuurlijk. Als er eenmaal wordt geconstateerd dat het schadelijk is, en dat het dan nog zo lang duurt voordat er iets anders komt, wat dan ook nog niet goed blijkt te werken. Dat is natuurlijk eigenlijk onacceptabel.
0: Je ziet het in Het Vizier van de Jager op TV Gelderland.

0: Radio Gelderland.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
2: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: Verf, vloer en meer. Alles onder één dak. Kijk op nama.nl.
6: Wonen begint bij Woonboulevard Nijmegen. Meubels, woonaccessoires, vloeren, bedden en keukens. De Woonboulevard Nijmegen is 7 dagen per week geopend. Woonboulevardnijmegen.nl.
7: Nama. Van vloer tot muur, wij regelen het. Nama.nl.
8: Wentus Tegels en Vloeren uit Winterswijk is niet voor niets de tegelspecialist. Maar ook voor sanitair en keukens kunt u bij ons terecht. Toptegels rechtstreeks af fabriek voor de laagste prijs. En desgewenst vakkundig gelegd. Voor de goedkoopste tegels, sanitair en keukens hoef je echt de grens niet over. Kijk en vergelijk. Wentus Tegels en Vloeren.nl.
7: Nama. Van tapijt tot behang, wij hebben het. Bezoek Nama in Arnhem.
9: Het is 10:30 geworden, je luistert naar Radio Gelderland. In Epe is het nu 13,7 graden en in Braamt 15 graden. Het weer in Gelderland vandaag. De dag begint regionaal grijs met enkele buien. Maar in de middag wordt het droog met zonnige perioden vanuit het westen. En de maxima liggen rond 20 graden en de westenwind zwakt geleidelijk af. En dan het belangrijkste Gelderse nieuws. Bij een Pilatenstudio aan de Wevenstraat in Oosterbeek heeft afgelopen nacht een explosie plaatsgevonden. Buurtbewoners blusten een kleine brand en de politie onderzoekt de oorzaak van de explosie. Thomas Duivenvoorde is de nieuwe hoofdtrainer van de Graafschap en kijkt uit naar de uitdaging. Hij waardeert de emotie en de trouwe supporters van de club, maar erkent dat de druk om te promoveren groot is. Meer Gelders nieuws lees je op onze site gld.nl en uiteraard in de Omroep Gelderland app. Ja, het is toch wel lekker weer om buiten te vertoeven. Je hoorde het net, het weer wordt alleen maar beter. Lekker de oortjes in, hond uitlaten in het bos en luisteren naar de mooie muziek die we hebben. En je kunt de platenlijst beïnvloeden door even te gaan naar gld.nl/muziekcadeau en vraag voor jezelf of voor een ander een plaat aan. We zijn er dol op tot 2:00 vanmiddag. En met welk countryliedje kan ik je blij maken? Straks om 11:15 dan draai ik de countryklapper. Geef je keuze maar door via de Omroep Gelderland app.
10: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
11: Geraniums, €1,20 per stuk. 10 plus 2 gratis. Bloemenkwekerij Josmom.
12: Van 29 juni tot en met 3 juni voor de 13e keer de Veluwe Vierdaagse in Otterlo. Beleef de Veluwe, geniet van rust, de prachtige natuur en het Nationaal Park de Hoge Veluwe. Schrijf je in op veluwefiets4-daagseotterlo.nl.
13: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
14: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Helmink Wonen in Woerden geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
13: 20% korting?
14: Ja, ook bij Helmink Wonen in Woerden.
15: Voor sport.
0: Bad Beach en Outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
15: Uw dak vakkundig laten coaten? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
0: Bij Intersport Megastore Four Seasons de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
15: Uw dak vakkundig laten coaten? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
16: Muziek cadeau.

Het is opvallend dat er veel mensen op de camping staan in Varsseveld. Daar zit Dick bijvoorbeeld, die heeft een plaat aangevraagd. Kom straks nog voorbij hoor, Dick. En Ron, die zit ook op de camping, die vraagt iets voor de countryklapparaat. Nou, dan kan de dag niet meer stuk. Ik zou zeggen, doe die tent maar open hoor.

Ja, als je dan je partner tegenkomt, of je toekomstige partner, je hebt een date en dan gaat de zon toch weer een beetje schijnen op een regenachtige dag. Daar hebben ze het over, hè? Nou, of die zon inderdaad gaat schijnen, gaan we zo meteen horen van de mensen van Weerplaza. Eerst nog een verzoek van Aartje Rodemond. Dankjewel voor je verzoek, Aartje. Ja, je schrijft dat je 85 jaar wordt morgen. En straks vandaag dus komen de kinderen en de kleinkinderen om dit allemaal met jou te gaan vieren. Kijk, dat is mooi. En wil je iets van Celine Dion draaien? Als kan voor 11 uur, want daarna komen ze het huis bestormen en dan gaat de radio waarschijnlijk wat zachter. En ik wil dan genieten van de muziek. Nou, dat begrijp ik uiteraard. Deze van Celine Dion is speciaal voor jou, Aartje. Dit is I'm Alive.

Ik kreeg net een foto van Rob Gort. Vanuit zijn cabine is hij aan het luisteren naar Radio Gelderland. Ja, dat is tof, hè? Dat vind ik leuk. Dankjewel, Rob, voor je foto en veel luisterplezier uiteraard. Als je nog een plaatje wil aanvragen, dan kan dat. Hè? Dat is altijd leuk. Bijvoorbeeld de Country Klapper. Er komen al diverse suggesties binnen. Dat is altijd moeilijk om te kiezen. Wat gaan we dan doen? Iets bekends of wat minder bekends om je gewoon kennis te laten maken met iets. Maar goed, dat gaan we straks allemaal wel zien. Dien ze eerst maar even in en dan maken we daar een keuze uit. Heel simpel, gebruik de mail andre@gld.nl. En anders even de Omroep Gelderland app gebruiken. Dat is heel makkelijk. Dan klik je rechtsboven op WhatsApp ons. En dan komt het hier binnen. Nou, zo simpel is het. Cor de Vlieg, die heeft ook weer een appje gestuurd. Cor, dankjewel. En je hebt een mooie plaat voor de zondag aangevraagd. Ja, dat vind ik wel een hele fijne, hoor. Wat een artiest is dit, hè. Dit is een artiest die veel met andere artiesten heeft samengewerkt. En dit was zijn allergrootste hit. Het is heerlijk op de zondag. Lekker in je duster zo door de kamer. Lekker een broodje smeren. Kopje koffie erbij. En deze. Oh.

0: Kom je al helemaal in de countrystemming met het liedje van Gordon Lightfoot en Sundown bij Radio Gelderland. We gaan eens kijken in de weerkamer van Weerplaza. Floris Lavebe zit daar. Floris, goedemorgen.
1: Goedemorgen, André.
0: Goedemorgen. Nou, ik zit even naar buiten te kijken. Het waait een beetje. Er is geen zon. Maar dat gaat veranderen volgens mij.
1: Inderdaad. Ja, het zonnetje breekt de komende uren vaker door. Met name halverwege de middag. Dan kunnen we wat zonuren verwachten in de provincie. Maar tot die tijd is het overwegend grijs met veel bewolking. Valt ook af en toe wat lichte regen of motregen uit. En dat gebiedje met bewolking en regen trekt de komende uren naar het oosten weg. En dan volgt er een periode met droger weer, stapelwolken, zonnige periode. En temperaturen die behoorlijk omhoog gaan. Momenteel is het 13 of 14 graden in de provincie. En in de loop van de middag wordt het 20 graden maar liefst.
0: Oh, dat is lekker. Dus we kunnen er eigenlijk gewoon lekker op uit. Regenjas mag binnen blijven.
1: Inderdaad, ja, houd wel rekening met die stevige wind. Die waait momenteel ook behoorlijk krachtig. Met windkracht 4 of windkracht 5 in de open gebieden. En die wind neemt in de loop van de middag heel geleidelijk ietsjes af. En in de loop van de avond is het helemaal windstil. Dus het beste moment is eigenlijk weggelegd voor de avonduren.
0: Oké, nou dan houden we daar rekening mee. Hoe staan we morgen op?
1: Ja, morgen droog in de provincie. Wolkenvelden, wat hoge wolkenvelden en wat zonnige perioden. En op de meeste plaatsen is het een tijdje droger. Er wordt ook behoorlijk warme lucht aangevoerd. En morgenmiddag wordt het dan 20 tot 23 graden.
0: Oeh.
1: Dus dat is vrij aardig. Maar al snel wordt de bewolking weer dikker. En later in de middag volgt er enige tijd regen of een aantal buien die overtrekken. En dan daalt de temperatuur naar een graadje of 17. En de dagen daarna is het niet warmer dan 17 of 18 graden. En daarbij is het ook ronduit wisselvallig. Met vooral op dinsdagmiddag en woensdag een aantal buien. Maar die buien worden wel afgewisseld met zonnige perioden. En dan is het gewoon heel aardig weer in de provincie.
0: Ja, het is toch een beetje weer in balans gekomen na die warme dagen.
1: Inderdaad, ja, het is zeker in balans gekomen. Vorige week hebben we ook een aantal wisselvallige dagen gehad natuurlijk. Ja. Het is momenteel wisselvallig en dat blijft de komende periode nog even. En als we dan vooruitkijken naar later volgende week, ja, dan lijkt het weer warmer, droger en zonniger te worden. Dus ja, die zomer die komt pas later op gang, denk ik.
0: Ja, precies. Maar hij gaat sowieso komen, denk je toch?
1: Hij gaat zeker komen, absoluut.
0: Precies, zo is het. Onmiskenbaar. Floris Lavebe van Weerplaza, dankjewel. Ja.

0: wel de mooiste versie van Amy Winehouse en Valerie bij Radio Gelderland. Ik zei het net al, Rob Gort zit op de vrachtwagen. Zij vraagt nog even een plaatje aan. Nou, dat heeft hij gelijk gedaan. Hij wil deze aanvragen van Agda en de Munnik en lopen tot de zon opkomt.
1: Buiten door het raam. Zie me staan hier in de sneeuw. Ik ben gekomen om te lachen. Om de blunder van de eeuw. Laat je man maar rustig slapen.

0: Dit is Radio Gelderland.
1: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
2: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
5: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van der Stad Keukens, Tegels en Sanitair uit Nijmegen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
6: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 11 uur.
7: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Een opslagfaciliteit voor gebruikte nucleaire brandstof bij de voormalige kerncentrale van Tsjernobyl in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens Oekraïne gaat het om een Russische drone. President Zelensky zegt dat het om een doelgerichte aanval van Rusland gaat. Er raakte niemand gewond. Wel raakte het gebouw beschadigd. Er zou geen verhoogde straling zijn gemeten. De politie heeft 3 verdachten aangehouden voor de explosie bij een huis in Eindhoven. Vannacht was er een explosie voor de deur en ontstond er brand in de gang. De brand was snel onder controle, niemand raakte gewond. Na de ontploffing zagen buurtbewoners een auto wegrijden. De 3 inzittenden worden verdacht van betrokkenheid bij de explosie in Eindhoven. De verdachten zijn 19, 20 en 24 en komen uit Den Haag en Rotterdam. Commerciële theaterproducenten dreigen theaters te boycotten die gratis jeugdvoorstellingen aanbieden. De Vereniging Vrije Theaterproducenten is bezorgd dat er minder betalend publiek naar hun voorstellingen komt als ze moeten concurreren met voorstellingen die gratis te bezoeken zijn. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Bernadette Chirac is overleden. Ze was ruim 60 jaar getrouwd met Jacques Chirac, de oud-president van Frankrijk. Ze was de enige Franse presidentsvrouw die zelf ook een politiek ambt bekleedde. Ze was onder meer raadslid en loco-burgemeester. En ook adviseerde ze haar man gedurende zijn lange politieke carrière. Haar man Jacques Chirac overleed in 2019, op 86-jarige leeftijd. Bernadette Chirac was 93 jaar. En het weer, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er ruimte voor de zon. Het wordt maximaal een graad of 20. Morgen regenachtig en 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Jelle, dankjewel. 11:02, je luistert naar Radio Gelderland en we delen muzikale cadeautjes uit. Met andere woorden, dat zijn de verzoekplaten die je voor jezelf kan aanvragen of een ander een plezier mee kan doen, dat muzikale cadeautje uitdelen. Kijk even op onze site voor onze platenkast. Die vind je op gld.nl/muziekcadeau. En de Omroep Gelderland app staat uiteraard ook open. Over 10 minuten, dan hebben we de Country Klapper. Dan hebben we een keuze gemaakt. Gaan we zo meteen wat meer over vertellen. Maar laat ik dit uur eens beginnen met een verzoek van Jan David. En dat heeft hij niet... voor niets gedaan, want we gaan een artiest draaien die vandaag 86 jaar is geworden.
9: Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
10: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
9: Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Maron Meubels en Keukens in Terborg.
10: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Koster in Nijkerk.
11: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio.
12: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
13: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Rob Megens Woonatelier geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
12: 20% korting?
13: Ja, ook bij Rob Megens in Wijchen.
14: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste meubels voor minder geld. Paulaan 50 in Zutphen.
15: Begin je ontdekkingstocht bij Van der Stad, keuken, tegel en bad. Met betaalbare luxe keukens, de ruimste keuze vloer- en wandtegels en badkamers in alle stijlen. Kom eens langs bij Van der Stad, keuken, tegel en bad.
16: Muziekcadeau.

86 jaar is hij vandaag geworden. Tom Jones en She's a Lady. Weet er graag een gebakje bij, moet wel even een vluchtje maken. Jij en de muziek van Radio Gelderland, dat is toch een mooie combinatie.

0: Muziek uit de jaren 80 van Tina Turner en We Don't Need Another Hero. 11 minuten over 11 zitten, kreeg een verzoekje van Willy Doorakkers uit Gaanderen. Ik zeg goedemorgen, Willy.
1: Fijn dat je er bent.
0: En je vraagt een plaat aan voor je man Tony. Kan het zijn Oude Maasweg van de Amazing Stone?

0: Muziek uit het mooie Rotterdam. Dat was de Amazing Stroopwafels en de Oude Maasweg. Ja, je weet hoe laat het is, hè? Het is de hoogste tijd. Ja.
1: De Country Klapper.
0: Ja.
1: Op Radio Gelderland.
0: En ik kreeg wat iets moois van Ton Gebkens uit Vierhouten. Die schreef iets moois. Wil je een oude klassieker van de Eagles, maar dan van The Wilder Blue draaien met country superster Luke Combs? Ja, die man heeft zichzelf niet eens op de voorgrond geplaatst, maar hij gaat helemaal op in de harmonieën van dit liedje. The Seven Bridges Road komt er nu aan als country.

0: Cadeau met André Kuiper. Iedere zondag tussen 10 en 2 op Radio Gelderland.
1: Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart

0: zetten.
1: Zo.
0: En een wonder draag ik met me mee.
1: Dat is handig, hè? Als je microfoon openzet en dan gaat zitten hoesten. Ja, sorry hoor. Frans Halsema en voor haar bij Radio Gelderland. Oh, wacht even. Ja, daar kwam ook iemand binnen.
2: Hey André, wanneer komen dan die Deutschen Schallplatten?
1: Ja, die komen er straks aan. Straks om 11:15, dan is het weer tijd voor onze Duitse muziekhoek. Heb je nou een leuke suggestie? Laat maar even weten. Welk Duitsstalig liedje kunnen we je blij mee maken op deze zondagochtend? De Omroep Gelderland app, ik zet hem voor je open. Even rechtsboven op WhatsApp ons klikken. Maar je mag het ook intoetsen als je ons nog niet in de favoriete app staan. Dat is 06-22-22-1342. En anders dan stuur je gewoon een mailtje. Dat is ook heel makkelijk. Dat is André@gld.nl. Nou, zo makkelijk kan het straks dus om 11:45 zo ongeveer.
2: Ja, hey André, ja, ja. Het is weer Marianne Rosenberg. En ik ben wie du.
1: Ja, zo.
2: Oder hast du auch was Neues?
1: Nee, natuurlijk niet.

0: En ik wens u nog een fijne avond.
1: En die thuis, bedankt voor het kijken.
0: Dank voor het kijken.
2: Heb je je favoriete programma gemist? Of wil je een uitzending terugkijken? Via Uitzending Gemist van Omroep Gelderland vind je alle tv-programma's terug en kun je terugkijken waar en wanneer jij wilt. Dus ook gewoon op je mobiel of tablet. Ga naar gld.nl/gemist.
0: En ga er maar eens lekker voor zitten.
2: Veel kijkplezier.

0: Dit is Radio Gelderland.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
2: Hallo, mijn naam is Erik Dijkstra en in mijn boek Druk lees je de openhartige en soms verbijsterende verhalen van Nederlandse topsporters en coaches over de mentale druk die zij ervaren. Druk ligt nu in de boekhandel.
3: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
2: Druk van mij, Erik Dijkstra, ligt nu in de boekhandel.
4: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. In Your Arms, Amigo en Afraid of the Dark. Beleef de aanstekelijke hits van Chef Special tijdens hun speciale semi-akoestische show op 30 juni. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
6: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
7: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
8: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
9: 11:30. Je luistert naar Radio Gelderland. In Houtdorp is het nu 13,6 graden en in Renkum 15,1. Het weer in Gelderland. Aan het begin van de middag kunnen er enkele buien vallen, maar deze trekken snel weg. Naast bewolking zien we af en toe de zon en het wordt 20 graden. De avond en nacht verlopen rustig met een sterk afnemende westenwind. Het blijft droog met een mix van wolken en enkele opklaringen. En dan de belangrijkste Gelderse nieuws. Bij een pand met een pilatenstudio aan de Wevenstraat in Oosterbeek heeft afgelopen nacht een explosie plaatsgevonden. De politie onderzoekt de oorzaak van de explosie, waarbij een raam uit het pand werd geblazen en buurtbewoners een kleine brand wisten te blussen. Een inbreker heeft afgelopen woensdag geprobeerd binnen te komen bij een woning aan de Nassauweg in Wageningen. Ondanks 20 minuten met de koevoet bezig te zijn geweest, heeft de verdachte niets buitgemaakt, omdat het alarm afging en hij de woning direct verliet. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Radio Gelderland, files en vertragingen van de ANWB. De A73 Nijmegen richting Maasbracht. Tussen knooppunt Ewijk en de afrit Nijmegen, daar nu zo'n 5 minuten vertraging. Leuk dat je erbij bent. Over een kwartiertje, dan gaat de radio wellicht een stukje harder, want dan hebben we onze Duitse muziekhoek. Heb je nog geen Duitsstalig liedje aangevraagd? Doe het even snel via de Omroep Gelderland app of stuur me een mailtje. André@gld.nl. En struin even door onze hele platenkast heen, want tot 2 uur kun je gewoon platen aanvragen voor jezelf of voor familie, vrienden en kennissen. Een verjaardag, een groet, een hart onder de riem. Laat het maar doorkomen. Snuffel maar even op gld.nl/muziekcadeau.
10: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
11: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
12: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen en de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
13: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformule zonder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
14: Last van aanbijen of andere anale aandoeningen? Blijf er niet mee rondlopen. korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op baalkliniek.nl.
15: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Scheffer Badkamers in Zelhem.
16: Muziek cadeau.

Uit alle windstreken komen ze vandaag. Dit komt uit Zeeland. We hadden natuurlijk de Amazing Stroopwafels uit Rotterdam. No Mercy van Raccoon hier bij Radio Gelderland. Zometeen is het tijd voor onze muziekekken. Maar ik wil nog even aandacht besteden aan iets leuks. Jazeker, een agendaberichtje. En dat gebeurt al jaren. Jules Moorman die stuurt me dan even een berichtje over het Korenfestival in Doetinchem. En dat heb je nu ook weer gedaan, Jules. Dank je wel daarvoor. Ja, vanmiddag vindt dat plaats, de 19e editie alweer van het Mooi Koorman in de binnenstad van Doetinchem. Zo'n 600 zangers, ja, dat hoor je goed, verdeeld over 16 koren. En die staan weer verdeeld over 7 podia. Die gaan vanaf 1 uur vanmiddag hun best doen om het publiek te vermaken. Nou, dat zal vast wel lukken. Dus vandaag dus in de binnenstad van Doetinchem het 19e Korenfestival met zo'n 16 koren. Mocht je dat leuk vinden, dan ben je van harte welkom. Rob Eekhoff, die woont in Wijchen en is vaste luisteraar. Die staat 's ochtends met ons op met een bak koffie en die gaat ermee naar bed. Hoe fijn is dat? En hij hoort al die fijne platen en zo af en toe dan komt hij op de zondag binnen en dan zegt hij: André, ik heb weer een leuke plaat op jullie zender gehoord. Zou je deze eens willen draaien? Want daar word ik gewoon wel blij van. Nou, laten we dat dan doen. Deze van Ray Parker Jr. en Radio. And a woman needs love. En hierna is het tijd voor een bijzondere muziekekke. Ik heb wat eigen interpretatie op een aanvraag gedaan. Nou, Jeroen die gaat er wel blij van worden. Let maar op, ga je zo meteen horen hier.

Ray Park Jr. en Radio bij Radio Gelderland. En A Woman Needs Love. Ja, zo is het maar net, hè. Het zijn allemaal van die mooie clichés. Ja, toch? Hé, wat hebben we hier? Dankjewel voor alle aanvragen die zijn binnengekomen voor het Duitsstalig plaatje wat we op zondag doen. En er zijn altijd heel veel aanvragen. Ik heb een leuke binnengekregen van Jeroen. Jeroen die zegt van, wil je Peter Foxes voor de muziekekken doen? Dat zou ik fijn vinden. Kan ik me iets bij voorstellen, dan kunnen we die standaard wel weer uit de kast halen. Maar ik denk, ik ga het toch even anders doen. Want Peter Fox, die heeft namelijk ook in de groep Seed gezeten met drie A's. Heb je daar wel eens op gezocht, Jeroen?

0: helemaal. Helemaal. Helemaal nationaal. Ook vandaag tussen 6 en 7.
1: De beste hits van eigen bodem op Radio Gelderland.

Een van de mooiste stemmen in de popmuziek als het aan mij ligt, hoor. Mike and the Mechanics. En dat was The Living Years hier bij Radio Gelderland. Nou, ik heb er nog één verzoek en dan wordt het tijd voor een goed begin van de middag hier bij Radio Gelderland. Spelen we ons spelletje ook weer, hè? De Zinzoeker. Ik zou zeggen, pak Google er vast maar even bij, want je hebt de songtekst nodig van een liedje. Daar hebben we een stukje uitgehaald. En als jij weet op te schrijven welk stukje er ontbreekt, en dat is niet moeilijk deze keer, dat kan ik je wel vertellen, dan heb je gewoon een hele fijne platenbon van 25 euro gewonnen. Dat allemaal straks. Maar eerst nog een verzoek van Sjaak van Dinteren uit Wiegen. Dankjewel, Sjaak. Je wil graag een plaat opdragen aan je vrouw, met wie je afgelopen donderdag 50 jaar getrouwd was. Kijk, dat vind ik mooi, zeg. En je dochter, die gaat aankomende vrijdag trouwen. Hoe mooi is dat? En je zoon, die is 13 jaar getrouwd vandaag. Nou, daar kan alleen maar een feestplaat bij, hè? Zullen we dat doen? Als de morgen is gekomen van Jan Smit wordt de laatste. En daarna is het tijd voor het NOS-journaal van 12 uur. Spreek je zo meteen weer voor een goed begin van je zondagmiddag.

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Op 7 juli hoor je Dvorak's geliefde 9e symfonie uit de Nieuwe Wereld. En Mao Fujita soleert in Beethovens 3e pianoconcert. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
1: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
5: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
4: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
6: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
7: Het is feest bij Wintersteegels en Vloer in Winterswijk. Wij bestaan 10 jaar en daarom profiteer je deze maand van onze spectaculaire jubileumprijzen. Kom bij ons langs en pak dat voordeel.
8: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
9: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Een opslagfaciliteit voor gebruikte nucleaire brandstof bij de voormalige kerncentrale van Tsjernobyl in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. De Oekraïense president Zelensky zegt dat het gaat om een doelgerichte aanval van Rusland. Er raakte niemand gewond, wel raakte het gebouw beschadigd. Er zou geen verhoogde straling zijn gemeten. De politie heeft 3 verdachten aangehouden voor een explosie bij een huis in Eindhoven. Vannacht was daar een explosie voor de deur en ontstond er brand in de gang. De brand was snel onder controle, niemand raakte gewond. Na de ontploffing zagen buurtbewoners een auto wegrijden. De 3 inzittenden zijn aangehouden en worden verdacht van betrokkenheid bij de explosie. Ze zijn 19, 20 en 24 jaar en komen uit Den Haag en Rotterdam. Commerciële theaterproducenten dreigen theaters te boycotten die gratis jeugdvoorstellingen aanbieden. De Vereniging Vrije Theaterproducenten is bezorgd dat er minder betalend publiek naar hun voorstellingen komt als ze moeten concurreren met voorstellingen die gratis worden aangeboden. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. De vermiste man van 73, waar gisteren naar werd gezocht op de Veluwe, is weer terecht. Volgens de politie is de man vanochtend aangetroffen door een groep wielrenners. De man uit Wezep werd sinds donderdag vermist. Hij is fysiek in orde, meldt de politie. De zoekactie op de Veluwe werd gisteravond nog afgebroken vanwege de veiligheid, onder meer omdat er wolven rondlopen in het gebied. Het weer, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. Later breekt de zon door en het wordt een graad of 20. Morgen vooral 's middags regenachtig en dan ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Jelle, dankjewel. Radio Gelderland, files en vertragingen van de ANWB. 2 files heb ik voor je. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen knooppunt Hoevelaak en Barneveld. Daar 5 minuten vertraging. En ook 5 minuten vertraging op de A73. Dat is Nijmegen richting Maasbracht. Tussen knooppunt Ewijk en afrit Nijmegen. Daar zo'n 3 kilometer aan file daar. Het is 4 minuten over 12. Leuk dat je erbij bent. Een goed begin van je zondagmiddag. We gaan zo meteen namelijk ons spel spelen, De Zinzoeker. En je kunt een platenbon ter waarde van €25 winnen. En dat is een leuke prijs. Moet je wel wat voor doen? Ik adviseer je alvast even je tablet erbij te pakken of je computer. En even te gaan googlen op songteksten zometeen. Ik maak zometeen bekend welke plaat het is. En dan moet je een ontbrekend stukje invullen. Ik leg het zometeen allemaal nog een keertje uit, hoor. En natuurlijk de verzoekplaten tot een uurtje of 2. Vraag ze aan, struin in onze platenkast en kijk op gld.nl/muziekcadeau.
11: Bij Woonboulevard Zutphen. Elke hoekbank is naar wens samen te stellen. Pollaan 50 in Zutphen.
12: De bloemen van Jos Mom. De beste kwaliteit uit eigen kwekerij. Bloemenkwekerij Jos Mom. Kamervoort 60A in Huissen.
13: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
14: Bij Schoenmode Hermans vind je een ruim assortiment... aan comfortabele, modieuze schoenen voor dames en heren. Wij combineren vakmanschap met persoonlijk advies... zodat jij altijd met de juiste schoenen naar huis gaat. Schoenen die echt goed zitten. Jouw voeten verdienen het. Schoenmode Hermans. Met vestigingen in Hengelo, Gelderland en Winterswijk.
13: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Bogaan in Ede of Nijmegen.
15: Muziekcadeau.

0: Yazoo was de groep waarin ze begon. En later ging het allemaal heel goed in de jaren 80. Met Alison Moyet, de frontzangeres. En Is This Love? 12:15 is het geworden.
1: Hey, André, wat is de juiste tijd?
0: Tijd voor een spelletje.
2: De Zinszoeker.
0: 12:15 is het geworden. De tijd vliegt als je plezier hebt. Leg je broodje even aan de kant, want we gaan een spelletje doen. De zinzoeker. Ik ga je een fragment van een liedje laten horen. En aan jou de taak om de ontbrekende zin eruit te halen. De zanger ging even een bakje koffie doen. Het orkest speelt gezellig door. Maar wat moet hij daar eigenlijk zingen? Nou, die ontbrekende zin of zinsdelen, die mag je mij dan appen, moet wel precies goed zijn. Want de prijs is niet mals, namelijk een bon. Ter waarde van €25. Dan mag je van alles verkopen. We noemen het gewoon een platenbon. Maar dat is voor de leuk, hè? Dus... €25 aan bonnen, dat gaan we dan verloten onder de goede inzenders. En als je die bon gewonnen hebt en je hebt het goede antwoord gegeven... dan horen we graag natuurlijk wat je ervoor hebt gekocht. Vind ik altijd leuk. Even na 13:30 gaan we de prijswinnaar bellen. Dat is ook nog wat we gaan doen. Maar laten we eerst maar eens even dat stukje muziek gaan laten horen. Het is namelijk van The Rolling Stones en Satisfaction. Dat gaan we draaien, een klein stukje. Kijk een beetje in het begin van de songtekst en vul het aan. En appen me dan even 06-22-22-1342. Ben je er klaar voor? Nou, we gaan hem aanslingeren, The Rolling Stones. Hij komt van plaat af, hoor. Dus ga even kijken, daar gaat hij.

Ja, zo zie je maar weer. Onze Mick Jagger is een grote koffieslurper. Hij is even weggelopen. Wat had hij daar nou moeten zingen? 0622221342 voor een platenbon ter waarde van 25 euro. Straks draaien we de opgave nog een keer, hoor. Was te moeilijk. Komt goed. Even kijken. Alle mensen van het Matenveld en de Bloemhof die krijgen een plaat aangeboden. Dat is ook heel fijn. En ja, Jan Gidding die was in Liende even door de platenkast van ons aan het struinen. En hij zegt, joh, met dit weer, ik vind het leuk dat het vanmiddag wat lekkerder wordt, maar ik kan wel wat zon in de ochtend gebruiken. Dat vind ik ook wel fijn. Nou ja, de ochtend is inmiddels voorbij. En volgens mij moet het gewoon een prima dag worden op deze zondag. En laten we dat aanvullen met Ryan Paris. Dit is Dolce.

Nou, daar gaat de zondag verschijnen. Dit Ryan Paris en Dolce Vita bij Radio Gelderland. Ja, de opgave van de zinzoeker schijnt toch wel lastig te zijn. Maar niet getreurd, ongeveer om 1:15 dan laat ik de opgave nog een keer horen. Dus het komt allemaal goed. Ria Wenink, die wil dit liedje hebben. Ja, een verzoek van James Last. In verband met de verjaardag van beide zwagers. Een verzoek.

Paul Beekhuizen, jij krijgt deze plaat ook aangeboden. 60 jaar word je, heb ik begrepen. Je krijgt hem aangeboden van de hele Koninklijke Harmonie in Oosterbeek. Daar ben je 20 jaar voorzitter van geweest, lees ik ook nog. En nog steeds dirigent trouwens, kijk, dat is leuk. Accordeonmuziek, ja, dat was eigenlijk een beetje de vraag. Nou, hebben we deze maar even mooi gecombineerd, toch? Van James Last en Biscaya. Ja, of we nog iets van John Woodhouse hebben. Ja, dan moet ik even zoeken of ik dat heb. En ook, dat combineer ik maar gelijk even. Lili Koende Stoltenberg, 80 jaar geworden. Het oudst spelende lid van diezelfde Koninklijke Harmonie. Bij deze ook van harte gefeliciteerd. Kijk, dat hebben we dan ook weer gedaan. Het is 7 minuten voor 12:30. Je luistert naar Radio Gelderland. Leuk dat je erbij bent. Verzoekplaten tot 14:00. Neem even een duik in onze platenkast. gld.nl/muziekcadeau.

0: Radio Gelderland.
1: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand Reis Specialist Travel Essence. Droomt u van Dananda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
3: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
4: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
3: Hoe dan?
4: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
5: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot 300 euro korting per persoon op sunweb.nl.
7: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
8: 3 sterren slot.
7: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
9: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
10: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Wennekes Wonen in Groesbeek geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
9: 20% korting?
10: Ja, ook bij Wennekes Wonen in Groesbeek.
11: Het is 1 minuut voor 12:30. Je luistert naar Radio Gelderland. In Almen is het nu 15,1 graden en in Doetinchem 16. Het weer in Gelderland. Aan het begin van de middag kunnen enkele buien vallen, maar deze trekken snel weg. En naast bewolking zien we af en toe de zon en het wordt 20 graden. De avond en nacht verlopen rustig met een sterk afnemende westenwind. Het blijft droog met een mix van wolken en enkele opklaringen. En dan het belangrijkste Gelderse nieuws. Op de Apeldoornse weg tussen Apeldoorn en Dieren vond een ernstig ongeluk plaats, waarbij 2 auto's hard op elkaar botsten ter hoogte van Eerbeek. Een van de auto's belandde half in het water en de andere kwam op de kop terecht, waardoor zeker 2 mensen gewond raakten en de weg volledig werd afgesloten voor onderzoek. Cheyenne Ales uit Apeldoorn wordt storemanager van de nieuwe Juskwinkel in Barneveld. Ze begon 3 jaar geleden als verkoopmedewerker en is nu trots, maar ook zenuwachtig om op jonge leeftijd de leiding te krijgen over haar eerste winkel. Dit en meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en uiteraard via de Omroep Gelderland app. Radio Gelderland files en vertragingen van de AWB, de A12 Utrecht richting de Duitse grens. Daar is het best wel druk. Je hebt daar 6 kilometer vertraging tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. En de andere kant op 22 minuten vertraging. Dat weet je dat alvast. En de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Tussen knooppunt Ewijk en Nijmegen-Dukenburg daar zo'n 11 minuten vertraging. Leuk dat je erbij bent. Het is 12:30. Zometeen hoor je voor de 2e keer de opgave van ons spel De Zinzoeker. Zoek de tekst van de Rolling Stones en Satisfaction er alvast bij. Het is de moeite waard, want je wint misschien wel een platenbon ter waarde van 25 euro.
12: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
13: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat. Ik ga vaak met mijn buurtjes in opa en oma naar het park.
14: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
15: Voor sport, Bad Beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder 1 dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
16: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
15: Bij Intersport Megastore Four Seasons, de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.

0: 10 minuten over half 1 geworden hier bij Radio Gelderland en Adele. En Make You Feel My Love. Maar dat had je natuurlijk zelf ook al gehoord. Ja.
1: Wat gebeurt er in Muziekadoor?
0: Nou, heel veel.
1: We hebben weer een hele volle show.
0: Precies.
1: Dus luister sowieso.
0: Wat gaan we zo meteen doen? We hebben weer die platenbon van 25 euro hier liggen. En die brandt mij in de vingers. Als jij het goede antwoord weet op de zinnen die zo meteen ontbreken in ons spel De Zinzoeker, dan komt het helemaal goed. Zoek even de songtekst op van Satisfaction van de Rolling Stones. En dan moet je even vooraan kijken. Nou, makkelijker kan ik het bijna niet maken. Dus even vooraan kijken in de songtekst. En dan laat ik zo meteen de opgave aan je horen. Maar eerst nog even een verzoek. We hadden gisteren het 10-jarig radiojubileum van Jan de Hoop hier bij Radio Gelderland. Jan Vrieling die heeft dat gehoord, die werd er zo vrolijk van. Die zegt, André, wil jij iets voor Jan draaien? Nou ja, dan sturen we het verzoek gewoon richting Radio Kootwijk. Dat zou de Steve Miller Band kunnen zijn en Fly Like an Eagle. Daar worden we dan wel blij van. Nou, dan gaan we die toch gewoon draaien. Fly Like an Eagle, speciaal voor Jan. Hoe fijn is dat? Plaats voor de collega's. En zometeen dus voor de tweede keer de opgave van De Zinzoeker.

gelukkig veel in een kattenreclame te zien. Dit was een van zijn grootste hits natuurlijk. Robbie Williams en Angels hier bij Radio Gelderland. Het is tijd voor De Zinzoeker. Voor de tweede keer laat ik het fragment horen. Satisfaction van de Rolling Stones. Heb je de songtekst erbij? Ga aan het begin van de songtekst zitten. Mick Jagger gaat op een gegeven moment even een kopje koffie drinken. Het orkest speelt gewoon door. Maar wat zingt hij daar? Zal ik hem nog eens even aanslingeren? Luister goed. Oh, wacht even. Dat is niet de goeie. Dat is de oplossing namelijk. Hoorde je hem? Je hoorde hem al, hè? Ja. En dat betekent dat ik even de opgave erbij moet zoeken. En die heb ik gewoon in een bak staan, hoor. Ik bedoel, we hebben hier gewoon alles bij de hand. Dit is even improviseren op deze fijne zondagmiddag. Even kijken, want de oplossing die krijgen we straks even na 13:30. Als ik je dan ga bellen, dan heb je ook daadwerkelijk die platenbon gewonnen. Hoe fijn is dat? Nou, ik zit hier in de jingles van De Zinzoeker. Die moet ik niet hebben. En praten en iets zoeken en multitasken, dat is toch best wel lastig soms, hoor. Als je dan een beetje iets moet opzoeken. Maar hier zou die ergens in moeten staan. Zal ik eens even kijken of ik hem zo kan vinden? Ja, kijk, nu heb ik de goede map. En nu heb ik hem dus ook gevonden. Dus de opgave van de Rolling Stones en Satisfaction. Ik ga hem er nu in slepen. Hè, wat een feest, hè? Nou, wat een improvisatie. Jij hebt de tijd om de radio nu wat harder te zetten. Ga ik even mijn mond houden? Komt hier de Rolling Stones? Zet het ding maar even aan.

0: was hem helemaal. Ja, stop maar. Dat was hem helemaal. Satisfaction van de Rolling Stones. Wat ontbreekt er nu? App het me even. 06-22-22-1342.
1: De Zinszoeker.

0: Het is altijd leuk om te zien dat langzaamaan de goede antwoorden voor ons spel De Zinzoeker binnenkomen. Ben ik heel erg blij mee. Wil je ook het antwoord? App het maar door. 06-2222-1342. En als bonus om 1:15 komt hij nog een keer voorbij. Kun je nog even controleren als je dat wil.
1: Hey André, wanneer komen denn die Deutschen Schallplatten?
0: Nou, die komen er straks weer aan hoor. Heb je nog een verzoekje? Een Duits verzoekje in dit geval voor een Duitsstalig liedje? Laat het maar even weten via de app. En anders kun je het ook even de mail doen. Dat is André@gld.nl. 1:15 komt onze Duitse muziekhoek weer voorbij op deze zondagmiddag. En het is allemaal van harte welkom. Zou heel mooi zijn. Het is 1:05 geworden. Ik ga er nog eentje draaien. En daarna is het weer tijd voor het NOS-journaal van 1:00. Tijd vliegt als je zin hebt. Hè. Dit is Maan en Goldband en stiekem bij Radio Gelderland.

0: Radio Gelderland.
1: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Op 8 juli hoor je Stravinsky's brutale Le Sacre du Printemps. En het kleurrijke celloconcert van Saint-Saëns. Solist is wereldster Gauthier Capuçon. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
2: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
2: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
3: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
7: Grote designmeubeloutlet in Zevenaar. Totale leegverkoop. Van banken, fauteuils, stoelen, kasten en veel meer. Topmerken. Super scherp geprijsd. Donderdag, vrijdag en zaterdag geopend. Wees er snel bij. Kijk op designmeubel-outlet.nl.
8: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformule zonder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
7: Designmeubel Outlet Zevenaar is ook aanstaande zondag geopend. Designmeubel-outlet.nl.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
9: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaan-oever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders, maar volgens de politie klopt dat niet. Een opslagplaats voor gebruikte kernbrandstof in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens Oekraïne lag er op het moment van de aanval geen brandstof opgeslagen, maar in de gebouwen ernaast wel. De opslagplaats ligt vlakbij de voormalige kerncentrale in Tsjernobyl. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat het gaat om een doelgerichte aanval van Rusland. Er raakte niemand gewond, wel raakte het gebouw beschadigd. De Oekraïnse autoriteiten zeggen dat metingen geen piek laten zien in het stralingsniveau en dat die ook niet uitwijzen dat er meer straling is dan gebruikelijk. De politie heeft 3 verdachten aangehouden voor een explosie bij een huis in Eindhoven. Vannacht was er een ontploffing voor de deur en ontstond er brand in de gang. Die brand was snel onder controle. Niemand in het huis raakte gewond. Na de ontploffing zagen buurtbewoners een auto wegrijden. De 3 inzittenden zijn aangehouden en worden verdacht van betrokkenheid bij de explosie. De verdachten zijn 19, 20 en 24 jaar en komen uit Den Haag en Rotterdam. De vermiste man van 73, waar gisteren naar werd gezocht op de Veluwe, is weer terecht. Volgens de politie is de man vanochtend aangetroffen door een groep wielrenners. De man uit Wezep werd sinds donderdag vermist. Hij is fysiek in orde, meldt de politie. De zoekactie op de Veluwe werd gisteravond nog afgebroken vanwege de veiligheid, onder meer omdat er wolven rondlopen in het gebied. Het weer droog en vanuit het westen breekt de zon door. Het is 17 tot 20 graden. Morgen eerst droog, later regen en dan ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Jelle, dankjewel. Radio Gelderland files en vertragingen van de ANWB. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen afrit Geldermalsen en Zaltbommel. 9 minuten vertraging. A73 Nijmegen richting Maasbracht tussen knooppunt Ewijk en Nijmegen-Dukenburg. 10 minuten vertraging. En de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Maar dan tussen Wiegen en Kuik, daar 5 minuten vertraging. Zometeen laten we hem nog een keertje horen. De opgave van de zinzoeker. Kun je een platenbon ter waarde van €25 mee winnen. Komen al wat goede oplossingen binnen. En als je een goede oplossing hebt straks en je wordt even na 1:30 door mij gebeld, dan heb je de bon in de wacht gesleept. Ik zou zeggen, zoek Satisfaction van de Rolling Stones even op en lees mee met de songtekst en dan kom je er vanzelf achter. Komt helemaal goed. En wat gaan we nog meer doen? Verzoeken natuurlijk. Ze zijn nog van harte welkom tot een uurtje of twee via gld.nl/muziekcadeau. Gaan we nog meer doen? Oh ja! We hebben ook nog onze Duitse muziekekke. Zo over een pak een beter 10 minuten. Welk Duitsstalig plaatje mag ik voor je draaien? Geef me door via de app.
11: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
12: INS uit Hummelo. Zowel projectmatig als privé. Uw partner in de zonwering, veranda-zonwering, garagedeuren en raamdecoratie. Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
11: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Herwers in Arnhem, Apeldoorn of Tiel.
12: Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
13: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
8: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen. Muziekcadeau.

0: Als hij een optreden doet en er wordt hem gevraagd Wild Horses te spelen, dan wil hij nooit meer deze hitversie doen, zo schijnt.
1: Ja.
0: Toch is dit wel de mooiste, hoor, vind ik. Gino Vanelli bij Radio Gelderland. Het is 10 minuten over 1.

0: eigenlijk een klusje voor de zaterdag, toch? De autowassen carwash van Rolls Royce.
1: De zinzoeker.
0: Voor de laatste keer laat ik de opgave voor en dus de laatste kans om de platenbon van 25 euro te winnen. Satisfaction van de Rolling Stones is de opgave van vandaag. We laten je een beetje inkomen. Kijk even voor in de songtekst als je die voor je hebt. En dan mag je de rest zelf invullen. Mick Jagger gaat een kopje koffie drinken. Het orkest speelt door. Maar wat zingt hij daar nou eigenlijk normaal gesproken? Laat hem even weten via de app. Rechtsboven op de app dan even WhatsApp ons klikken. En dan kom je hier rechtstreeks in de studio uit. Zo simpel is het. Ben je er klaar voor?
2: Ja.
0: Nou, daar gaan we dan. Satisfaction van de Rolling Stones. Met een mooi stukje ter inleiding kun je even zoeken in de songtekst. Voorin zoeken, hè. Voorin zoeken. Ja, daar komt-ie, hoor.

genoeg hoor. Dat was hem. Satisfaction van de Rolling Stones. Welke woorden ontbreken? 06-22-22-1342. En de platenbon van 25 euro kan misschien van jou zijn als ik je even na 1:30 bel. Harm uit Elspeet, die vraagt deze aan van Bruce Springsteen. My Hometown.

ditmaal was Gerry de gelukkige, want Gerry die zegt ja, ze komt op 30 juni naar Amsterdam. Ze treedt veel op in Duitsland, maar ze komt voor één keer dit jaar naar Nederland en daar wil ik bij zijn. Sterker nog, de tickets liggen al te branden in mijn hand om daar naartoe te gaan. Nou, ik kan me dat voorstellen, dat wordt een klapper vanavond natuurlijk. En zullen we een beetje warm lopen met Helene?

0: Dit is Radio Gelderland.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Oh, heerlijk hier, hè?
4: Ja, eindelijk even niks.
5: Het is echt nice.
6: Hola, le pongo dos cervezas.
7: Hola, señor. Sí, twee bier.
5: Voor mij?
3: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
6: Por favor.
8: Proost.
9: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
3: Hé, hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
10: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
11: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
12: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
13: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen en de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
14: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
15: Het is 2:30, je luistert naar Radio Gelderland. In Veenhuizenveld is het nu 14,9 graden en in Kerkwijk 16,3. Het weer in Gelderland, aan het begin van de middag kunnen de enkele buien vallen, maar deze trekken snel weg. Naast bewolking zien we af en toe de zon en het wordt 20 graden. De avond en nacht verlopen rustig met een sterk afnemende westenwind. Het blijft droog met een mix van wolken en enkele opklaringen. Het belangrijkste Gelderse nieuws. Op de Apeldoornseweg tussen Apeldoorn en Dieren zijn 2 auto's hard op elkaar gebotst ter hoogte van Eerbeek. Een auto belandde half in het water en de andere op de kop, waarbij zeker 2 mensen gewond raakten en de weg volledig werd afgesloten voor onderzoek. Een stuk bot van de heilige Sint Werenfridus is teruggekeerd naar de vernoemde kerk in Elst. Het reliquie dat tijdens de operatie Market Garden verdween werd na intensief speurwerk door podcastmaker Anne Rut Groen en koster Bjorn van Snippenburg gevonden. Meer nieuws lees je op onze site gld.nl en uiteraard de Omroep Gelderland app. Radio Gelderland files en vertragingen van de ANWB, de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Barneveld 10 minuten vertraging. A2 Den Bosch richting Utrecht tussen knooppunt Empel en Waardenburg, daar 14 minuten vertraging. En de A73 Nijmegen richting Maasbracht tussen knooppunt Ewijk en Nijmegen-Dukenburg, daar zo'n 11 minuten vertraging. Het is zover. Ja, ik ga zo meteen misschien wel jou bellen als je het goede antwoord hebt gegeven op ons spel De Zinzoeker. En dan heb je een platenbon ter waarde van €25 gewonnen. En natuurlijk komen de laatste verzoeken voorbij.
16: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat, wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen, de keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg.
17: Beleef het ultieme buitenleven op 26 tot en met 28 juni bij de Farm & Country Fair in Aalten. Shop bij mooie stands, bewonder unieke oldtimers en geniet van honderden dieren. Een heerlijke dag uit, voor jong en oud. Kijk op countryfair.nl. Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
18: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze?
5: en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Elsinghorst Tegels en Sanitair in Winterswijk.
18: Muziek cadeau.

0: Een muzikaal cadeautje voor jezelf of een ander. Kijk op gld.nl/muziekcadeau.
1: I don't know if you're looking at me or not. You probably smile like that all the time. I don't mean to bother you.

0: mooiste muziek hoor je hier bij Radio Gelderland. Sam Hunt en Take Your Time.
1: De Zinszoeker.
0: Het is tijd voor de uitslag. We gaan bellen met Eibergen. Daar woont Jenny Roesink. Jenny, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Plant al goed water gegeven vandaag?
2: Nou, het is nog niet heel veel geregend.
0: Nee, nog niet veel geregend? Oké, nou ja, nee, want het regent een beetje in onze provincie, hè?
2: Ja, zo af en toe wel. Er een paar sputters. Maar...
0: Een klein buitje, ja, precies.
2: Een klein buitje, ja. Maar de plantjes hebben de afgelopen tijd genoeg water gehad, toch?
0: Ah, oké. Okay. Ja, nee, dat is zeker waar. Ben je een beetje plantenliefhebber?
2: Dat wel, ja.
0: Ja, precies. Wat vind je nou het mooiste wat je op je balkon of in de tuin hebt?
2: Ik vind de petunia's altijd wel mooi petunia's. En kleurrijk.
0: Ja, precies. Ja. Nou, nee, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Dat is hartstikke mooi. Hé, van de planten gaan we naar de muziek. Jenny, we gaan de oplossing doen. Ik pak hem er even bij. Ter controle natuurlijk. Want wat heb jij opgeschreven toen Mick Jagger in Satisfaction een kop koffie ging drinken?
2: I can't get no. Oh, no, no, no. Hey, hey, hey. That's what I say.
0: Zullen we even checken? Nou, zetten we de muziek iets zachter en laten we Mick even iets harder zingen. Komt-ie aan, hoor.
3: I can't get no.
0: Dat is goed.
3: No, no, no.
0: Nou, we gaan lekker. We zitten op de helft.
3: Hey, hey, hey.
0: Ja, ja.
3: That's what I say.
0: Ja, Jenny, het is goed hoor. Sure, ja. Ja, en daarmee win je dus een platenbon ter waarde van 25 euro. Al een idee wat je met de bon gaat doen?
2: Nou, heb ik nog niet over nagedacht.
0: Nee, dan heb je nu de tijd om daar eens even flink over na te gaan denken.
2: Misschien wel bloemetjes halen voor buiten.
0: Nou ja, precies, zo is het ook maar weer, hè. Hey Jenny, dankjewel voor het meedoen.
2: Ja.
0: En nog een hele fijne zondag.
2: Ja, jullie ook bedankt. En ook een fijne dag verder.

0: heeft hij ook ontdekt op plaat. Nou, er komt een partijherrie uit het huis van ons, maar het is altijd wel gezellig. Roger Glover en Guests en Love Is All. Het is bijna 2:50 geworden. Als je via de webcam aan het kijken bent, dan zul je misschien afvragen...
1: Wat ben je aan het doen?
0: Nou, dat heeft te maken met een luisteraar die binnen is gekomen. Dat is Carla uit Uggelen. Dat is leuk, hoor. En die heeft net een cadeautje. Iets lekkers hebben we voor bij de koffie zometeen. Nou, dan mag ik wel een slootbak koffie bij doen... om die 2 gevulde koeken in 1 keer op te eten. Lekker, hoor.

0: Domino, de man die ze al zijn gouden platen in een overstroming destijds kwijtgeraakt. Hè. Dat is niet zo fijn geweest, maar desalniettemin zijn hits, die blijven wel draaien. Blueberry Hill verdiende de nabestaanden ook nog wel natuurlijk, hè. Zo is het. Goed, Erik van den Berg, hij is aangeschoven. Goedemiddag. Ja, goedemiddag Erik. Jij ook dik in de gevulde koeken vandaag.
1: Ja, heerlijk man.
0: Ja, lekker hè?
1: We hebben bezoek in de studio, inclusief gevulde koeken en andere lekkernijen. Dus dat is een goed begin van de zondagmiddag voor mij ook.
0: Zo is het maar net. Wat ga je zo meteen doen, is altijd even de standaardvraag die
1: we spelen in ieder geval wie van de drie. Dit keer gaat het over muzikale broers. En het leuke is, je kunt ook via de Radio Gelderland Facebookpagina even meespelen. Dus zowel via de radio als via Facebook te doen.
0: Oké.
1: En we zitten met speciale aandacht vandaag in de hitparade van juni 1974. We kijken ook naar het nieuws van toen. De Tolbrug in de Betuwe bij Tiel werd geopend.
0: Ah, kijk, wat een feest.
1: Ja.
0: Ja, nee, dus, daar kan me alles bij voorstellen dat dat wel een mooi momentje was natuurlijk.
1: Ja, en we duiken weer even in het Topop-archief.
0: Oh, leuk.
1: Topop is ook in de loop van de jaren wel een paar keer on-tour gegaan. Eén keer heel bijzonder, gingen ze met een trein door het hele land.
0: Oh, echt?
1: Deden ze onder meer een aantal Gelderse stations aan, zoals Doetinchem, Het Harde. En op die perrons werd dan een internationale artiest neergezet. En die moest dan daar het liedje gaan doen.
0: Oh, nou,
1: dan zei ik welke artiest er in Doetinchem op het podium stond in 1976.
0: We gaan het meemaken tussen 2 en 6 in Alle 13 Goed met Erik van den Berg.

0: Dit is Radio Gelderland.
1: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
4: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
6: Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Beleef jouw droomtuinset. In onze showroom gebeurt het. Zien, voelen en zitten. Dan weet je pas echt wat bij jou past. Onze adviseurs helpen je graag. 7 topmerken. Nardi, Joy Premium Store, Borek Exclusief, Max en Luc in getogen klasse, Sans Experience Center, maar ook Applebee en Gescova. Kom langs of kijk snel op vivaldixl.nl.
7: Heel Aalten zingt. Het Aaltens Christelijk Mannenkoor bestaat 70 jaar. En dat willen we vieren. Hoe kunnen we dat beter doen dan van ons te laten horen? Daarom zingen we zaterdag 27 juni samen met 8 koren uit de gemeente Aalten. Het Korenfestival is er op 3 plaatsen in het centrum van Aalten en begint om 11:30. Het wordt een prachtig zangfestijn. Kom luisteren, samen genieten en samen zingen. Kijk voor meer informatie op acmaalten.nl.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
8: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Berkel en Schot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de mogelijke schutter aangehouden en daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Een opslagplaats voor gebruikte kernbrandstof in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens Oekraïne lag er op het moment van de aanval geen brandstof opgeslagen. De opslagplaats ligt vlakbij de voormalige kerncentrale in Tsjernobyl. De Oekraïense president Zelensky zegt dat het om een doelgerichte aanval van Rusland gaat. Er raakte niemand gewond, wel raakte het gebouw beschadigd. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaan-oever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders, maar volgens de politie klopt dat niet. De politie heeft in Leuvenheim in Gelderland een einde gemaakt aan een illegaal feest in de Uiterwaarden. Er waren ruim 100 mensen aanwezig. De politie nam de geluidsinstallatie in beslag. 3 mensen zijn aangehouden voor rijden onder invloed. Meer dan 1 miljoen mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid de mis bijgewoond van paus Leo XIV. Het was het hoogtepunt van zijn bezoek aan Spanje, het eerste bezoek van de paus aan een EU-land buiten Italië. Gisteren werd de kerkleider ontvangen door de Spaanse koning en koningin. Dinsdag en woensdag is de paus in Barcelona voor de inzegening van de Sagrada Familia. Het weer droog en vanuit het westen breekt de zon door. Het is 17 tot 20 graden. Morgen eerst droog, later regen en ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dankjewel Jelle. Zo meteen beginnen we aan alle 13 goed met deze. Dat is altijd goed. Dat is altijd super. Michael McDonald.
10: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
11: Wormskamp Licht en Interieur. Voor een mooi en sfeervol thuis. De lichtexperts van Wormskamp laten uw inrichting uitstekend tot zijn recht komen. Zet uw interieur in de schijnwerpers door een uitgekiend lichtplan van de lichtadviseurs van Wormskamp. Kom eens aan op de Havenstraat in Doetinchem. Of neem een kijkje op wormskamp.nl.
10: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Herwers in Aalten, Hengelo of Neede.
11: Wormskamp, waar licht en interieur samenkomt. Kijk op wormskamp.nl. Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
12: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
13: Alle 13 goed. Met Erik van den Berg.
14: Klaar voor de start. Goedemiddag, dames en heren. Op dit ogenblik verloopt alles precies volgens schema.

0: Het gedrukte exemplaar van 8 juni 1974. En daar staat hij in, hoor. Deze plaat van de George Baker Selection, Fly Away Paraguayo. Hij staat op nummer 4 in de hitparade. En die hitparade ga ik er vandaag 13 keer bij pakken. 13 hits uit de hitparade van toen komen voorbij. En dit was dus de allereerste. Het leuke is, gisteren had ik een liedje van Ivan Heilen in de uitzending, Jeff. En vandaag komen we weer tegen, want ook vandaag in 1974 stond hij in de hitparade met zijn allergrootste hit. Sterker nog, hij stond er ook mee op nummer 1. Nou, dat allemaal. Het leuke is, we hebben vandaag bezoek in de studio. Dat gebeurt ons ook niet elke zondagmiddag. Uit Uggelen zijn André en Carla gekomen. Carla en André, goedemiddag Carla.
1: Goedemiddag Erik.
0: Jij won een prijsje en toen zei je van, of dan vraag ik altijd even, nou wat is je adres? Toen zei je, nou we willen het ook even komen ophalen.
1: Ja.
0: Nou,
1: is zo geschiet. En zo geschiet, zo zijn we er.
0: Even op de zondagmiddag de Veluwe over en dan
1: het is een klein stukje.
0: Ja, maar je had wel wat vertraging op de weg geloof ik, toch?
1: Ja, we wisten niet dat Hoenderlo richting Arnhem dicht zat. Dus we moesten even omrijden via Otterlo, maar ach.
0: Ah, ook mooi.
1: Het is een klein stukje.
0: Ja, precies, precies. Zijn jullie vaste luisteraars van Radio Gelderland?
1: Ja, ja zeker, zeker. Ik ben zeker op zaterdag en zondag luister ik echt heel veel daarna. Ik ben door de week natuurlijk best wel druk met andere dingen.
0: Oké, okay, dus dan
1: voor mezelf. Ja. En, maar ik luister eigenlijk altijd heel veel naar jou en naar André.
0: Oké, okay, en heb je nog bepaalde muziekvoorkeuren?
1: Ja, ik hou van alles.
0: Ik hoorde je net al enthousiast over Helene Fischer praten. Maar een goede Duitse platen, hou je wel van?
1: Ja, Noem Me Dier vind ik sowieso heel erg mooi. Ja. Echt. Dus een schitterend lied. Maar ik hou van heel veel dingen. Ik hou van alles. Als het maar geen hard rock is.
0: Oké. Okay. Oh, ik heb zometeen nog wel iets met gitaren. Daar moet je maar even de radio wat zachter zetten.
1: Ja, dat is niet erg. Daar hou ik ook wel van. Maar geen echte hardrock. Dat vind ik niks.
0: Nee,
1: dat
0: precies.
1: Dat schreeuw en zo.
0: En als je nog heb je nog een leuke verzoekplaat in de gouden oude sector? Is nog heb je een favoriete artiest eigenlijk? Of is het gezin? Nee, van zoveel verschillende dingen.
1: Wat ik altijd wel heel mooi vind, maar dat kan niet op de radio omdat het te lang is. Ja. Be Who You Are van de Bee Gees.
0: Oké, maar die is heel lang.
1: Ja, maar ik heb ook gezien dat er een verkorte versie is.
0: Oh ja, maar binnenkort hebben we de langste dag weer. En dan mogen juist hele lange nummers.
1: Dan moet je hem aanvragen. Ga ik hem aanvragen. Absoluut.
0: Ja, ik heb een mooie tas met Omroep Gelderlandse Zaken voor je samengesteld. Dus neem je prijsje lekker mee naar Uggelen, zou ik zeggen.
1: Oh, dankjewel. Hartstikke bedankt.
0: En leuk dat jullie er zijn.
1: Ja, dank dat we mochten komen.
0: Alsjeblieft.

Geen rock, geen hard rock. Jawel, hard rock, zegt Jeroen. En hij is tevreden met de Blue Oyster Cult. Don't fear the Reaper. Ja, dat is alle 13 goed. Hè. Zo klinken de gitaren keihard en zo zijn ze weer heel subtiel, melodieus en gevoelig bij Neil Diamond en Longfellow Serenade.

0: Radio Gelderland.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
3: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
4: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
5: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
6: Ten Brundel Wonen is de expert op het gebied van wonen en slapen. Met ons brede assortiment en deskundig advies helpen we om uw woning comfortabel en stijlvol in te richten. Laat je inspireren in onze showroom in Wehl. Of kijk op tenbrundelwonen.nl.
7: Het is bijna 2 minuten over 2:30 geworden. We gaan eens even kijken naar de situatie op de thermometer in Zelhem. 16,2 graden. Hey, die hangt bij mij in de achtertuin. En in Liende, daar is het 17,9. Aan het begin van de middag kunnen er nog wat buien vallen. Daarna trekken de buien weg. Het wordt zo'n 20 graden vanmiddag. Blik op het Gelders nieuws. Op de Apeldoornse weg tussen Apeldoorn en Dieren zijn 2 auto's op elkaar gebotst. Een van de auto's kwam half in het water terecht. De andere belandde op zijn kop. Meerdere hulpdiensten, waaronder duikteams en ambulances, waren ter plekke. En de politie heeft vanmorgen een illegaal feest beëindigd in de omgeving van de Schansweg in Leuvenheim. Ruim 100 mensen waren erbij aanwezig. Agenten namen de geluidsinstallatie in beslag. Zometeen in alle 13 goed onder meer Be My Day van The Cats. En ook het prachtige I'll Have To Say I Love You in a Song door Jim Croce.
8: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
9: Ervaar de rust, beleef de ruimte tijdens de Bargumse Vierdaagse. Wandel door het Achterhoekse landschap en geniet. Kies uit 5 afstanden, van 15 tot 50 kilometer. De Bargumse Vierdaagse, 2 tot en met 5 juli. Schrijf je in voor 28 juni via bargumsevierdaagse.nl.
10: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Van de Pol Bouwen en Wonen in Kootwijkerbroek.
11: Alle 13 goed. Erik van den Berg.

uit het muziekdorp van Nederland, Volendam. The Cats, Be My Day. Nee, niet boos worden daar in Groesbeek. Nee, jullie zijn natuurlijk het muziekdorp van Nederland. En dan heb je ook nog Volendam natuurlijk, hè. Maar die Volendammers brengen wel veel hits voort, hè. Toen en nu, nog steeds. Zelfs de kinderen en kleinkinderen van onder meer de leden van de Cats, die vinden we ook inmiddels weer terug in de hitparade. Be My Day. Zo direct terug naar 1974. Maar eerst Lowdown. Hier is de Basskeks. In alle 13 goed op Radio Gelderland.

0: Lowdown, Bas Keks.
1: Dat was toen.
0: We kijken terug in de tijd en we zijn in de hitparade van vandaag in 1974. Zometeen uit die hitparade Jim Croce, I'll Have to Say I Love You in the Song. Het zijn een aantal liedjes die in de hitparade staan, waarvan ik nog twijfel of ik die zal laten horen. Theo, Wir fahren nach Lotz bijvoorbeeld. Vicky Leandro staat erin. Willen jullie die horen? Laat het maar weten. The Entertainer, Marvin Hamlisch. Ook leuk. Waterloo Abba, maar die horen we best wel vaak. Dus ik stel voor dat we die vandaag een keertje laten liggen. Wij willen WW, Henk en de Stainless Steel Band. Zouden allemaal voorbij kunnen komen vandaag. Nou, laat het maar weten. Even kijken natuurlijk in de krant van toen. De tolbrug over de Waal bij Tiel is geopend, zo laat de krant weten. Tolbrug in de Betuwe. De opening van de nieuwe brug over de Waal bij Tiel ging gepaard met parachutesprongen. Heel verhaal staat er in de commissaris van de Koningin. Dat is op dat moment de heer Geertsema. Die heeft over de Waal bij Tiel de brug geopend. 1400 meter lange brug verbindt het land van Mazenwal met de Betuwe. Ja, dan moeten we toch een beetje een soort rectificatie laten plaatsvinden. Ik ga nu gewoon de krant van toen rectificeren. Want het is natuurlijk niet de brug bij Tiel. Ja, Tiel ligt daar ook wel ergens. Daar kom je ook wel een keer voorbij. Maar het is natuurlijk de brug tussen Wamel en Echteld. En dat zijn toch niet hele kleine gruchtjes. Die mogen toch wel genoemd worden, toch? Dus die krant van toen, die klopt natuurlijk niet. Dan denk ik, zal de rest van het verhaal wel kloppen. Was Geertsema wel onze commissaris van de Koningin toen? Heeft die brug wel 58 miljoen gulden gekost? Ja, je gaat er meteen aan twijfelen natuurlijk, hè? Nee, dat zal zeker. Die tolbrug heeft trouwens bestaan tot en met 1996 qua tol dan. Die brug bestaat nog steeds. En wat kostte een ritje over de tolbrug? Vlak na de opening betaalde je als automobilist 1,50 gulden. Moest je met een hele vrachtwagen overheen? Twee assen? 7,50 gulden. Dat is toch een aanzienlijk bedrag. 1974.

Blackberry Way van Move. Ik krijg nog een berichtje binnen van Willy over de tolbrug bij Tiel. Herstel de tolbrug tussen Echteld en Wamel. Inmiddels gewoon brug, geen tolbrug meer natuurlijk. Hij zegt, ja, dat verhaal van die tolbrug, dat klopt hoor. Ik heb eigenlijk helemaal zelf een van die pilaren van die brug betaald. Van 1976 tot 1981 moest ik er 3 keer per week overheen. En later, van 1981 tot 1996, soms al 6 keer per week. Tel maar uit wat ik betaald heb. En heeft hij een rekensommetje gemaakt. 5 keer 50 keer 3 keer 2 euro keer 2 is 3000 euro. Plus 15 keer 50 keer 6 keer 2 euro keer 2 is 18.000. Totaal 21.000 euro. Willy, namens het hele Nederlandse volk, bedankt. Dankzij jou is daar een prachtige

En die kunnen we in stand houden. Jij hebt er aan mee betaald. Als je dat soort dingen gaat rekenen inderdaad. Wat je daar dan betaalt in de loop van de jaren. Daar moet jij niet over nadenken, maar goed. Willy, bedankt.

0: alle 13 goed. Op Radio Gelderland.
1: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
2: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
3: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers' Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
9: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
10: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Israël voert een aanval op de zuidelijke buitenwijken van Beirut uit. Dat melden Libanese veiligheidsdiensten. De Israëlische regering bevestigt de aanval en zegt dat het gaat om een vergelding voor een aanval door Hezbollah op Israëlisch grondgebied. Eerder vandaag werden inwoners van de stad Tyrus in het zuiden van Libanon gewaarschuwd te evacueren in verband met een mogelijke aanval. Hezbollah eist een eind aan de Israëlische aanvallen en een terugtrekking van het Israëlische leger uit Zuid-Libanon als voorwaarde voor een staakt het vuren en ontwapening. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaanoever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëlier, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders. Volgens de politie klopt dat niet. In Berkel-Enschot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. Politie heeft de mogelijke schutter aangehouden. Daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Een Russische drone heeft een gebouw in de buurt van de voormalige kerncentrale in Tsjernobyl geraakt, meldt Oekraïne. Het gebouw wordt gebruikt voor de opslag van gebruikte kernbrandstof. Er zou geen verhoogde straling zijn gemeten. President Zelensky spreekt van een doelgerichte aanval. Meer dan 1 miljoen mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid de mis bijgewoond van paus Leo XIV. Het was het hoogtepunt van zijn bezoek aan Spanje. Het eerste bezoek van de paus aan een EU-land buiten Italië. Gisteren werd de kerkleider ontvangen door de Spaanse koning en koningin. En dan nog het weer. Droog en vanuit het westen breekt de zon door. Het is 17 tot 20 graden. Morgen is het eerst droog, later volgt er regen en dan wordt het ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dankjewel, Jeroen. Eens even kijken naar het verkeer. Nou, dat is overzichtelijk op dit moment. Ik heb geen files voor je. exclusief wonen op de Veluwe vraagt volledige aandacht. Aurelis Makelaars begeleidt het hogere segment met vertrouwen, discretie en oog voor elk detail. Zoekt u begeleiding die echt bij u past? Aurelis Makelaars. Exclusief wonen met aandacht. Kijk op aurelismakelaars.nl.
12: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
13: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
12: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Koster in Nijkerk.
14: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste meubels voor minder geld. Pollaan 50 in Zutphen.
15: Alle 13 goed. Met Erik van den

0: tijdje geleden stond het opnieuw in de hitparade, toen in de uitvoering van Luke Combs. Ik prefereer, en zeker voor deze uitzending natuurlijk, het origineel van Tracy Chapman van Fast Car. Jeroen die is er op zoek naar een leuke commercial uit de begin jaren 70. Hij zegt, de SRV had een commercial met de tekst boodschappen doen. Het is soms geen pretje, je waait van de weg, je valt met je netje. Kun je die nog vinden? Ik ga nog even zoeken. Ik heb tot nu toe niet gevonden. Ik heb natuurlijk wel een levende man van de SRV. Die gaat vandaag zeker even klinken.
1: Dat was toen.
0: Maar wellicht kan ik in het archief nog ergens die andere ook vinden. Het zegt bij zo 1, 2, 3 niks hoor. We hebben het al eventjes gehad over de Prins Willem-Alexanderbrug. De tolbrug tussen Echteld en Wamel. Niks te maken met u. En ik vond daar nog wat van. Dit vind ik even leuk om te laten horen. Willy vertelde al dat hij daar jarenlang tol heeft betaald. Dat hij waarschijnlijk een van die pijlers gewoon volledig zelf heeft gefinancierd. En zo klonk dat toen. Als je dan met je autootje er stond, dan kwam er natuurlijk een tollenaar eventjes geld ophalen.
2: Ja, dank u.
0: En in begin jaren 70 betaalde hij dan 1,50 gulden als automobilist. Als vrachtwagenchauffeur 7,50 gulden. Maar je kon natuurlijk ook een beetje handig proberen om die tol te ontwijken. Er zat wel een klein risicootje aan. Dan moest je natuurlijk gas geven en achter je voorganger aangaan. En het werd een soort wedstrijdje tussen de tollenaars en de automobilisten.
3: Doorlopend zijn de boompjes geramd eigenlijk. Het was de truc ook om achter je voorganger aan te rijden. En dan kon je ermee onderdoor glippen. Ja, die tollenaars die werden ook steeds behendiger met het neerlaten van het ding.
0: 1974. Uit de hitparade. Zometeen de nummer 1. Ivan Heylen, de wilde boerendochteren. Maar eerst Muts.

Vanmiddag in de Vlonders, weggestoken tussen de sparrenbossen, ligt er een klein terpje. Verdeeld in alle kleine boerderijtjes. Uit hier wat groeder dan het andere, natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar op de venten. En die jongen van haar neef is den dien ze hier doet gerne. Maar ze zien nog niet staan. Hij heeft er partan een liedje van gemokt. Met huurs kunnen worden. En als dit s'avonds voorbij haar deur gaat en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur. Verheur.

Maar ja, wat doe je dan? Zo'n zot geweld, dat valt het zomaar niet stille. En elk jaar, met potten van de boom, begint dat opnieuw. Hun ruwen schieten vier. Ze moeten dat hier stil nemen. Ze wilden ze de wilden. En dan is het dan hier stil. Maar zijn vier, dat is zo goed niet te zien. En als de Chauvis voorbij de deur gaat en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur! Verheur!

Jorngever bij. Is een biertje 29. Is een kamelijk hier van de messen alleen tussen de velden op een welen. En een zagger. Dat is nee of dat is nooit paske. En ieder tenen. En dan zei wijfeken. Ik zie je, ik heb er een liedje van gemaakt.

0: Hij is al goed geluisterd. En binst, dat ze hem een todde gaf. Schettige zij, meer gat.
1: Even de meest aparte nummer 1 ooit in de Nederlandse hithistorie. Ivan Heijlen uit Vlaanderen, De Wilde Boerendochteren. Toevallig heb ik gisteren een andere hit van Ivan ook nog laten horen. Jeff. Dit was een dikke nummer 1 hit. Hij bleef mut voor. Die stonden op nummer 2 met The Cat Crept In. En die hoorde je daarvoor.
2: Wie van de drie?
1: Deze zondagmiddag spelen we Wie van de drie. Op het spel staat een heerlijke chocoladereep. Een echte Omroep Gelderland chocoladereep. Maar nog veel leuker, je kunt ook de originele retro stickers van alle 13 goed winnen. Kun je op je caravan plakken, op de auto, op de koelkast, op een broodrooster. De lantaarnpaal. Ze plakken overal. Maar goed, we gaan het spelen met de vraag: wie van de volgende artiesten zijn echte broers? We hebben de Brothers Johnson, we hebben de Righteous Brothers, we hebben de Doobie Brothers. Maar één act is een echte broersact. De anderen zijn nepbroers. Die noemen zich broers, maar dat zijn geen broers. Wie zijn echte broers? Deze misschien?
2: B.

0: de drie.
1: Wie van de drie zijn echte broers? De Brothers Johnson, de Righteous Brothers of de Doobie Brothers? Laat het weten. A, B of C via de Omroep Gelderland WhatsApp 06-22-22-13-42. Cool and the Gang.

0: Radio Gelderland.
1: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
2: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaarig abonnement.
3: 25 jaar direct lease. En wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
4: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
3: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
5: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen:
7: vakantie!
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Heel Aalten zingt. Het Aaltens Christelijk Mannenkoor bestaat 70 jaar. En dat willen we vieren. Hoe kunnen we dat beter doen dan van ons te laten horen? Daarom zingen we zaterdag 27 juni samen met 8 koren uit de gemeente Aalten. Het Korenfestival is er op 3 plaatsen in het centrum van Aalten en begint om 11:30. Het wordt een prachtig zangfestijn. Kom luisteren, samen genieten en samen zingen. Kijk voor meer informatie op acmaalten.nl.
9: Het is 3:58. Eens even kijken in Bemmel. 17,4 graden, Erichem, daar is het 19 graden. Aan het begin van de middag kunnen er nog een paar buien vallen, maar die trekken weg. Naast bewolking zien we af en toe de zon, het wordt zo'n 20 graden. Blik op het Gelders nieuws. Een woning aan de Vijfsprong in Wekerom heeft vanmiddag schade opgelopen door een schoorsteenbrand. De brandweer rukte rond 1:30 uit. De bewoners waren zelf thuis en konden de brandweer waarschuwen. En de politie heeft vanmorgen een illegaal feest beëindigd in de omgeving van de Schansweg in Leuvenheim. Ruim 100 mensen waren daarbij aanwezig. De politie heeft de geluidsinstallatie in beslag genomen. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en ook in de Omroep Gelderland app.
10: Ten Brundel Wonen is de expert op het gebied van wonen en slapen. Met ons brede assortiment en deskundig advies helpen we om uw woning comfortabel en stijlvol in te richten. Laat je inspireren in onze showroom in Wehl. Of kijk op tenbrundelwonen.nl. Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren. Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASPB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
11: Elke bank is naar wens samen te stellen. Bepaal je eigen zitcomfort. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
10: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
12: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
13: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Hondelink Kleur en Interieur geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
12: 20% korting?
13: Ja, ook bij Hondelink in Neden.
12: Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Beleef jouw droomtuinset. In onze showroom gebeurt het. Zien, voelen en zitten. Dan weet je pas echt wat bij jou past. Onze adviseurs helpen je graag. 7 topmerken. Nardi, Joy Premium Store, Borek Exclusief, Max en Luc in getogen klasse, Suns Experience Center, maar ook Applebee en Gescova. Kom langs of kijk snel op vivaldixl.nl.
14: Alle 13 goed. Erik van den Berg.

In 1936 geboren in Arnhem, dat wist ik helemaal niet, Leo Unger. Gewoon van ons, Run to the Sunshine, grote zomerrit in 1974. Nou, we zijn eruit. Ik vroeg je welke van die drie geinige, curieuze, mooie plaatjes uit de hitparade van 1974 zal ik laten horen. Ronald en Donald, Kwek Kwek, nou die heeft geen enkele stem gekregen. De Heilsoldaat, een handjevol stemmen. Henny heeft trouwens op twee liedjes gestemd, zowel op De Heilsoldaat als op Vicky Leandros. Eens even kijken, Dini Jansen wil heel graag Vicky Leandros. Gerry zegt, doe maar Vicky Leandros, dat is trouwens een perfect liedje voor bij de afwas. Nou, ik zou zeggen, sop in het tijltje, Gerry, en begin maar met afwassen dan.

Video killed the radio star Buggles. Alle 13 goed op Radio Gelderland. Zometeen laat ik nog een keer de fragmenten horen van wie van de drie. Het gaat dit keer om broers. Je kunt ook meespelen trouwens via de Radio Gelderland Facebookpagina. Daar staan de foto's van de broers, tenminste. Eentje, dat zijn echte broers. De andere zijn nepbroers. Die noemen zich broers, maar die zijn geen familie van elkaar. 5 minuten voor 4. Casey, en dus ook de Sunshine Band.

0: Radio Gelderland. Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been. Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Misschien vind je het handig om je boodschappen te laten bezorgen. Maar auto's en bezorgers kosten veel geld. En dat geld moet ergens vandaan komen. Daar beginnen we dus niet aan met Dirk. Want zelf halen is geld besparen. Op Dirk kun je rekenen.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
1: Nu bij Dirk, Almof Hoekje, 79 cent. Dat is goedkoper dan goedkoop.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
4: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen. En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Van der Stad, Keukens, Tegels en Sanitair in Nijmegen.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
5: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het Nigeriaanse leger heeft 360 mensen bevrijd die waren ontvoerd door terreurorganisatie Boko Haram. Het gaat vooral om vrouwen en kinderen die de afgelopen tijd op meerdere plekken in het land waren ontvoerd. De reddingsoperatie vond plaats in de bergen. Boko Haram werd vanuit verschillende hoeken aangevallen. Twee baby's waren ernstig verzwakt door hun gevangenschap en hebben de reddingsoperatie niet overleefd, zegt een woordvoerder van het leger. Boko Haram is een islamitische groepering die sinds 2009 actief is en een kalifaat wil stichten. Israël voert een aanval uit op de zuidelijke buitenwijken van Beirut. Dat melden Libanese veiligheidsdiensten. De Israëlische regering bevestigt de aanval en zegt dat het gaat om een vergelding voor een aanval door Hezbollah op Israëlisch grondgebied. Eerder vandaag werden inwoners van de stad Tyrus in het zuiden van Libanon gewaarschuwd te evacueren in verband met een mogelijke aanval. Hezbollah eist een einde aan de Israëlische aanvallen en een terugtrekking van het Israëlische leger uit Zuid-Libanon als voorwaarde voor een staakt het vuren en voor ontwapening. Meer dan 1 miljoen mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid de mis bijgewoond van paus Leo XIV. Het was het hoogtepunt van zijn bezoek aan Spanje. Het eerste bezoek van de paus aan een EU-land, buiten Italië. Gisteren werd de kerkleider ontvangen door de Spaanse koning en koningin. Dinsdag en woensdag is de paus in Barcelona voor de inzegening van de Sagrada Familia. In Berkel-Enschot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. Politie heeft de mogelijke schutter aangehouden. Daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Het weer tot besluit. Geregeld zon, maar in het zuidoosten nog lang bewolkt. Het is 17 tot 20 graden. Morgen is het eerst droog met wat zon, later regen en dan ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dankjewel Jan, zometeen heb ik voor je Herman Brood.
7: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
8: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
9: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, de Huismeesters in Bemmel geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
8: 20% korting?
9: Ja, ook bij de Huismeesters in Bemmel.
7: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Bogaan in Ede of Nijmegen.
10: De mooiste keukens op onze inspirerende keukenafdeling. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
11: Ontdek jouw droominterieur bij Helmink Wonen en Keukens in Vorden met ons unieke interieurplan. Meer info op helminkwonen.nl/interieuradvies.
10: De mooiste keukens op onze inspirerende keukenafdeling bij Maron Meubels en Keukens in Terborg.
12: Voor Luxaflex-zonwering en raamdecoratie kijkt u op helminkwonen.nl.
13: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Keukenstudio Stoof uit Zaltbommel alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
14: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
15: Alle 13 goed. Met Erik van

0: 10cc and the things we do follow.
1: Top op topper.
0: We gaan eens eventjes naar de top op topper van vandaag. We duiken weer terug in de tijd. We komen terecht in 1976, toen Top op de 250ste aflevering had. Vertelde die daar gisteren toevallig al wat over. Misschien heb je het gehoord, anders vertel ik het gewoon nog een keer. Top op bestond, jubileerde, 250 afleveringen. Dat werd gevierd met een treinrit door het hele land. En op verschillende stations werd er gestopt. En daar was dan een optreden van een artiest. De trein was trouwens helemaal gepimpt in de stijl van Top op. Dat zag er prachtig uit. En zo deden ze ook Doetinchem aan. Krijn Torringa stond op het perron daar. En om me heen stonden honderden geïnteresseerden.
2: Nou, het is hier bijzonder goed toeven in Doetinchem. Goedemiddag, Doetinchem. Goedemiddag allemaal. Steken. Wij zijn hier naartoe gekomen met onze trein, de 250ste uitzending. En ik zou zeggen, bij een fraaie omgeving van Doetinchem. Want het is erg mooi hier in de Achterhoek. Daar past een hele mooie zangeres bij. En die staat hier naast mij. Ik heb het over Jean Manson. Aanvallen doet hier. Adieu.

0: Top op Avant de Nous du Radio. Op het perron in Doetinchem. Dat is toch wel surrealistisch.
1: Adieu.
0: Dat is toch, ja, toch geweldig. Als je een jaar of 65 bent, ben je misschien wel destijds als kind aanwezig kijken. Ben benieuwd of iemand daar nog herinnering aan heeft. Aan die tour van Top op in 1976.
2: Wie van de drie?
0: Wie van de drie gaat vandaag over broers? Ik heb drie acts met broer in de naam. Dus de Brothers Johnson, de Doobie Brothers, de Righteous Brothers. Maar slechts één is een act met echte broers. De anderen zijn geen echte broers. Dus aan jou de vraag, welke van deze drie zijn echte broers? Zijn familieleden van elkaar, dezelfde vader, dezelfde

0: B.
1: Zijn dat de Righteous Brothers? Of zijn dat de Doobie Brothers?
0: Wie van de drie?
1: Laat het maar weten via de Omroep Gelderland WhatsApp. Never be clever. Ik heb Herman Brood voor je.

For the love of money, the OJ's. Het is 5:05, zo met een blik op het geld als nieuws en op het weer natuurlijk. Maar eerst eventjes naar België, naar Vlaanderen. Urbain Joseph Servranckx. Dat is een hele mond vol, maar we kennen hem gewoon kortweg beter als Urbanus. Hij is vandaag jarig en dat vind ik een goede reden om iets uit het repertoire van de sympathieke Belg te pakken. Ik ben dol op Urbanus. Ik ben sowieso dol op mensen met een Vlaams accent. Hier is Urbanus, 1980. Madammen met een bontjas.

0: Ja, prachtig toch? Madammen met een bontjas, die zijn gemeen. Urbanus, hij is vandaag jarig, 77.
1: Radio Gelderland.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
4: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
3: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
5: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
3: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
6: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
7: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
8: Gezond zitten? Zo zit dat. Gartner Ergonomische Meubelen uit Nijmegen is er voor de gezonde werkplek thuis en op kantoor. Ook voor relaxe ontspanningsfauteuils kunt u bij Gartner terecht. Zorg goed voor je lichaam. En kijk op gardner.nl.
0: Het is bijna 4:30 geworden. In Duiven, daar is het 18 graden precies. In Kesteren iets warmer, 19,5. We hebben nog wat enkele buien die trekken weg. Het wordt zo'n 20 graden vanmiddag, vanavond en vannacht. Verloopt het allemaal rustig en droog. Het wordt zo'n 13 graden. Blik op het Gelders nieuws. Bij een explosie bij een Pilatenstudio aan de Weverstraat in Oosterbeek is de buurt vanmorgen flink geschrokken. Een raam werd door de explosie volledig uit het pand geblazen. Door de explosie ontstond er ook een kleine brand die door buurtbewoners werd geblust. En de politie heeft vanmorgen een illegaal feest beëindigd in de omgeving van de Schansweg in Leuvenheim. Ruim 100 mensen waren daarbij aanwezig. Meer nieuws lees je op gld.nl en ook in de Omroep Gelderland app. Zo direct na de reclame, Tracy Ullman. En Breakaway.
9: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
10: Geef uw tuin kleur dit voorjaar met Kwekerij Gerritsen. We hebben een ruim assortiment vaste planten, zomerbloeiers en groenteplanten. Topkwaliteit en verrassend betaalbaar. Kom zelf uitzoeken bij Kwekerij Gerritsen. Polseweg 23 Huissen. Kwekerijgerritsen.nl. Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen en de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
11: Van Dijk Tuinherstel uit Loenen. Voor tuinrenovatie en nieuwe aanleg. Al meer dan 40 jaar. Wij ontzorgen u en leveren alle materialen. Kijk op tuinherstel.nl of bel 055-2340-079.
12: Van 29 juni tot en met 3 juli voor de 13e keer de Veluwe Vierdaagse in Otterlo. Beleef de Veluwe. Geniet van rust, de prachtige natuur en het Nationaal Park de Hoge Veluwe. Schrijf je in op veluwefiets4-daagseotterlo.nl.
13: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
14: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Helmink Wonen in Woerden geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
13: 20% korting?
14: Ja, ook bij Helmink Wonen in Woerden.
15: Alle 13 goed. Erik van den Berg.

0: I Can Break Away, Trace Hillman. Zometeen eens even kijken wie het allemaal goed hebben geraden, of die het gewoon met parate kennis hebben gefixt natuurlijk. Bij het spel Wie van de Drie, wat waren de echte broers? Je kunt trouwens ook nog meespelen op Facebook. Kun je ook nog een sticker verdienen.
1: Dat was toen.
0: De echte retro sticker van alle 13 goed die je overal op kunt plakken. Vandaag ga ik met speciale aandacht terug naar de hitparade van vandaag in 1976. Herstel 74. Bedoelde ik 74. En het was warm in Nederland.
2: Volle zwembaden, overvolle stranden en in de steden zelfs jong en oud samenspartelend in de fonteinen. Zie daar het beeld van deze zomer. De zomer van 1976. Een van de heetste en droogste die we ooit hebben gehad. Met temperaturen die aan de tropen deden denken. Dik over de 30 graden Celsius. En wekenlang geen regen, geen druppel, geen wolkje aan de hemel. Kortom, een echte, maar niet Nederlandse zomer.
0: Nou, sinds de jaren 70 hebben we heel vaak volgens mij hele warme zomers. Nou, die van 76 was hartstikke warm. Uit dit praten van 7 juni 1974. Hot Chocolate. Met Emma.

0: When Doves Cry, Prince and the Revolution. Binnenkort, of misschien is het ook al uit, komt er weer een nieuw album uit met allemaal opnames van Prince. Na zijn overlijden heeft men de harde schijf bekeken van zijn studio. En ik geloof dat daar meer dan 1000 liedjes op staan die min of meer af zijn. Die heeft hij opgenomen en die zijn nooit uitgebracht. Er is al eerder een album uitgebracht en nu komt er weer een album uit. Prince of the Revolution, dit kenden we natuurlijk al, hè? When Doves Cry.
1: Instrumentaal fenomenaal.
0: Vandaag een instrumentaal werk wat weinig toelichting behoeft. We kennen het. Het is het thema. De muziek die hoort bij de televisieserie Miami Vice. Op zijn synthesizer gespeeld door Jen Hammer.
1: Instrumentaal fenomenaal.

0: De avonturen van Sonny Crockett, Ricardo Tubbs en Miami Vice. Er is trouwens ooit nog een variant van gemaakt in Hengelo Gelderland. Ook van zeg maar een parodie op Miami Vice.
1: Wie van de drie?
0: En ik kom erop omdat de winnaar van het spelletje uit Hengelo Gelderland komt. Adrie Groen. Adrie, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Kun je daar nog iets van herinneren? Dat er een Hengelse versie was van Miami Vice?
2: Nee, kan ik me niks van herinneren.
0: Het was iets met Miami Vice in het Hengeloze Mais of zo. Maar goed, dat is lang geleden. Adrie, ik heb drie groepen laten horen. En dat zijn allemaal groepen met broers, brothers in de titel of in de naam van de groep. Maar er is maar eentje. Het zijn echte broers. We lopen ze eventjes door. We hebben de Brothers Johnson. En we hebben de Righteous Brothers. En dan hebben we de Doobie Brothers.
1: Wie van de drie?
0: Ja, maar eentje zijn echte familieleden van elkaar. Dat zijn echte broers. Adrie, welke van deze drie acts zijn echte broers?
2: Ik ga voor nummer A, de Brothers Johnson.
0: Ja, dat is helemaal goed. Dat zijn echte broers. Die anderen zijn gewoon mensen die met elkaar muziek zeggen maken. En dan de band Brothers hebben genoemd. Die zijn geen familie van elkaar. Nee, hartstikke leuk. Leuk dat je meespeelt. Stuur even je adres op. En dan ga ik even een leuk prijzenpakketje samenstellen. Met onder meer de sticker en de chocolade en wat aardigheidjes van Radio Gelderland.
2: Ja, helemaal goed.
0: Kom naar Hengelo toe, Adrie. Dankjewel en fijn weekend nog.
2: Dankjewel en fijne uitzending.
0: Dankjewel. Oh, ik heb nog één vraag natuurlijk voor je. Jij mag uit die drie liedjes kiezen. Ik ga één van de Broers acts laten horen. Brothers Johnson, Righteous Brothers of de Doobie Brothers. Welke van de drie zou je willen horen?
2: Dan gaan we ook voor de echte die Brothers.
0: De Brothers Johnson. Precies, daar ging het om tenslotte vandaag. Ja. Ze klinken. Dankjewel, Adrie.
2: Oké, dankjewel.
0: Hoi, hoi. Adrie Groen en Hengelo. Hij is de winnaar vandaag van Wie van de Drie. Dit zijn echte broers. Zijn Brothers Johnson.

Echte broers, de Brothers Johnson Stomp. De ene broer die heette George, de andere heette Louise. Dat trouwens allebei een mooie nickname. George heette Lightning Licks en Louise werd Thunder Thumbs genoemd. Kijk, daar kun je mee uit de voeten met dat soort namen.

0: Radio Gelderland.
1: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
2: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
2: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
7: Echt?
6: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
8: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
9: Kampeeroase, het adres voor al uw kampeerplezier in de regio Arnhem-Nijmegen. Bezoek onze 1500 vierkante meter grote showroom of kijk op kampeeroase.nl.
0: Radio Gelderland, het nieuws van 5 uur.
10: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Libanon hoeft niet betrokken te worden bij een korte termijn akkoord met Iran. Dat zegt de Amerikaanse president Trump. Dat is opvallend, aangezien de spanningen tussen Israël en Hezbollah in Libanon juist een belangrijk onderdeel vormen van de vredesonderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran. Vandaag is het precies 100 dagen geleden dat de Amerikaanse Israëlische aanvallen op Iran begonnen. Ondanks de aanhoudende onrust zegt Trump dat een akkoord met Iran opnieuw heel dichtbij is. Ook zei hij niet van plan te zijn om Iraanse tegoeden vrij te geven of sancties op te heffen voordat een deal met Teheran is gesloten. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaan-oever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders, maar volgens de politie klopt dat niet. Het Nigeriaanse leger heeft 360 mensen bevrijd die ontvoerd waren door terreurorganisatie Boko Haram. Het waren vooral vrouwen en kinderen die de afgelopen tijd op meerdere plekken in het land waren ontvoerd. De reddingsoperatie vond plaats in de bergen. Boko Haram werd vanuit verschillende posities aangevallen. 2 baby's waren ernstig verzwakt door een gevangenschap en hebben de reddingsoperatie niet overleefd, zegt het Nigeriaanse leger. Boko Haram is een islamitische groepering die sinds 2009 actief is en een kalifaat wil stichten. In Berkel Enschot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft mogelijke schutter aangehouden en daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Het weer dan nog tot besluit. Geregeld zon, maar in het zuidoosten nog lang bewolkt. Het is een graad of 18. Vannacht droog en 13 graden. Morgen meer bewolking en vanuit het westen regen. Dan wordt het 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dankjewel Jeroen. Zometeen in de favoriete top 3 onder meer Another Day in Paradise van Phil Collins. En deze heb ik direct net reclame voor je. Ik liet hem al per ongeluk eerder horen. Zometeen krijg je Supertramp. Met Dreamer.
12: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
13: De bloemen van Jos Mom. De beste kwaliteit uit eigen kwekerij. Bloemenkwekerij Jos Mom. Kamervoort 60A in Huissen.
7: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
14: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Rob Megens Woonatelier geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
7: 20% korting?
14: Ja, ook bij Rob Megens in Wijchen.
15: Alweer je leesbril kwijt?
7: Mijnleesbril.nl.
15: Het grootste assortiment leesbrillen.
16: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
17: Bij Schoenmode Hermans vind je een ruim assortiment aan comfortabele, modieuze schoenen voor dames en heren. Wij combineren vakmanschap met persoonlijk advies, zodat jij altijd met de juiste schoenen naar huis gaat. Schoenen die echt goed zitten. Jouw voeten verdienen het. Schoenmode Hermans. Met vestigingen in Hengelo, Gelderland en Winterswijk.
16: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Herwers in Arnhem, Apeldoorn of Tiel.
18: Alle 13 goed. Met Erik van den Berg.
19: Erik van den Berg, ik ken hem wel niet, maar hij is niet wijs.

0: 7 minuten over 5. Werd er met Dreamer van Supertramp hier in alle 13 goed. Tijd geworden voor de favoriete top 3. En dit keer een top 3 samengesteld in de hoofdstad van Polen, in Warschau, door Justyna. Leuk dat je luistert. Dat zijn de zegeningen ook van het internet, hè. Vroeger kon je alleen maar luisteren naar radiozenders die je op je FM-radiootje met een antenne kon ontvangen. En tegenwoordig via het internet kun je gewoon over de hele wereld naar alle mogelijke radiostations luisteren. En dus luistert Justyna mee vanuit Warschau en heeft een mooie top 3 ingevuld. Zometeen Roxette, It Must Have Been Love, en we trappen af met Phil Collins.
1: Nummer 1.
0: Another Day in Paradise.

0: Hier is Phil Collins, toen Roxette.
1: 3.
0: En nog 1 keus van Justine. In haar favoriete top 3 staat Depeche Mode. Enjoy the silence.

mooie top 3 samengesteld in Warschau door Justina. Met dus als derde keuze Deepest Mode en Joy the Silence. Zo meteen heb ik nog The Love Affair, Everlasting Love. Nog eventjes voor het nieuws van 5:30. En nu Marvin Gaye.

0: Radio Gelderland.
1: Heel Alten zingt. Het Altens Christelijk Mannenkoor bestaat 70 jaar. En dat willen we vieren. Hoe kunnen we dat beter doen dan van ons te laten horen? Daarom zingen we zaterdag 27 juni samen met 8 koren uit de gemeente Aalten. Het Korenfestival is er op 3 plaatsen in het centrum van Aalten en begint om 11:30. Het wordt een prachtig zangfestijn. Kom luisteren, samen genieten en samen zingen. Kijk voor meer informatie op acmaalten.nl.
2: Slaapspecialist Ralf Klaassen. Maandag tot en met donderdag werken wij op afspraak. Vrijdag en zaterdag is onze winkel gewoon geopend. Ralf Klaassen, uw slaapspecialist uit Doesburg. Afspraak maken? Kijk op ralfklaassen.nl.
1: Last van aanbijen of andere anale aandoeningen? Blijf er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
3: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
4: Van 29 juni tot en met 3 juni voor de 13e keer de Veluwe Vierdaagse in Otterlo. Beleef de Veluwe, geniet van rust, de prachtige natuur en het Nationaal Park de Hoge Veluwe. Schrijf je in op veluwefiets4-daagseotterlo.nl.
5: Het is bijna 5:30. In Malden momenteel 18,3 graden, in Gorssel 19,5. Vanavond en vannacht verloopt het weer rustig. Sterk afnemende westenwind. Het blijft droog met een mix van wolken en enkele opklaringen. Maandag begint de dag droog met mogelijk een waterig zonnetje. In de middag volgt er regen. Kijken we naar het Gelders nieuws. Bij een explosie bij een Pilatenstudio aan de Weverstraat in Oosterbeek heeft de buurt vanmorgen flink wat schrik gehad. Een raam werd door de explosie volledig uit het pand geblazen en door de explosie ontstond er ook een kleine brand. Buurtbewoners hebben die brand geblust. En de politie heeft een illegaal feest in Leuvenheim beëindigd vanmorgen. Ruim 100 mensen waren daar aanwezig. 3 mannen zijn aangehouden op verdenking van rijden onder invloed. Er werd getest door middel van een speekseltest. Meer Gelders nieuws op gld.nl en ook in de Omroep Gelderland app. Zometeen heb ik onder meer nog deze. Pierre Groscola. En we hebben natuurlijk nog een heerlijke uitsmijter. De lekkerste heb ik voor het allerlaatst bewaard. Dat wordt een mooi nummer van Leonard Cohen.
6: Bij Woonboulevard Zutphen. Elke hoekbank is naar wens samen te stellen. Paulaan 50 in Zutphen.
7: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
8: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Wennekes Wonen in Groesbeek geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
7: 20% korting?
8: Ja, ook bij Wennekes Wonen in Groesbeek.
9: Tuinplannen? Rijmer Sierbestrating heeft een groot, scherp geprijsd assortiment. Een passende oplossing voor ieder budget. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
10: Ervaar de rust, beleef de ruimte. Tijdens de Barchemse Vierdaagse. Wandel door het Achterhoekse landschap en geniet. Kies uit 5 afstanden, van 15 tot 50 kilometer. De Barchemse Vierdaagse, 2 tot en met 5 juli. Schrijf je in voor 28 juni via barchemsevierdaagse.nl.
11: Kom kijken voor diverse restpartijen. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
12: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike-specialist van de regio.
13: Ten Brundel Wonen is de expert op het gebied van wonen en slapen. Met ons brede assortiment en deskundig advies helpen we om uw woning comfortabel en stijlvol in te richten. Laat je inspireren in onze showroom in Wehl. Of kijk op tenbrundelwonen.nl.
14: Alle 13 goed. Erik van den Berg.

Sometimes van Erasure. Vandaag nam ik je 13 keer mee terug naar de hitparade van vandaag in 1974. Deze staat er ook in. Pierre Groscola, Lady Lay.

0: Lady Lee, Pierre Grosgola. Ook hij stond vandaag in 1974 in de hitparade. En wel op nummer 9. Gezakt van de 8e plaats. We gaan nog een keer kijken naar 1974.
1: Dat was toen.
0: Maar eerst even kijken naar de televisie van toen. Waar konden we op televisie naar kijken? In zwart-wit of in kleur, afhankelijk wat voor toestel je had natuurlijk. In 1974. Ik weet eigenlijk niet of wij in 1974 al in kleur keken. Ik twijfel eraan eigenlijk. Maar. En ik ben ook benieuwd of je meteen deze tune herkent. Dit was op de televisie vandaag in 1974. Er zit een stop-motion clipje achter. Herken je de tune? Weet je welk programma het was? Wel een goede tune, hè? Het is Op losse groeven. Van de Tros met alleen maar Nederlandse artiesten. En gepresenteerd door Giel Montagne.
2: Goedenavond, dames en heren. Hartelijk welkom. Dit is de 47e aflevering van het programma Op losse groeven. En daar zit u thuis. Goedenavond allemaal. Goedenavond hier in de zaal. En wij, dames en heren, gaan ons weer bezighouden met het Nederlandstalig talent. En dat betekent een uur lang inderdaad kijken en genieten van Nederlandse weekjes.
0: Misschien kwam deze ook wel voorbij, want ook deze stond in de hitparade vandaag. 7 juni 74. Wim Sonneveld.
3: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw te fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

Wat leefden ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

Marvin Hamlisch en The Entertainer. Kwart voor zes geweest, David Bowie. Begin jaren 80. Let's dance.

Let's Dance, David Bowie. Neil Rogers van Chic heeft daar nog flink aan meegewerkt. Die heeft de muziek van David Bowie een beetje opgepimpt. En dat heeft hem niet geen windeigen gelegd begin jaren 80. Al die hits, of al die liedjes, dat werden grote hits. Zo vlak voor het einde kan ik nog net nog even een liggend verzoekje inwilligen. Jos Thomassen vroeg al een tijdje geleden om La Comparsa van Jan de Hond, ZZ en De Maskers. Gevonden, Jos. En zometeen, lekkerste voor het laatst, Leonard Cohen.

Met het geweldige gitaarspel van Jan de Hond, ZZ en de Maskers, La Comparsa. Jan de Hond is ons in maart van dit jaar ontvallen. We hebben er nog één te goed voor vandaag in alle 13 goed. En dat is misschien wel de allerlekkerste van de hele middag. Maar wie gaat de deur dicht doen? Aan wie is de eer? Nou, ik heb het al verklapt eigenlijk zo net. Hè? Dus ja, ik kan er wel heel spannend over doen. Het is Leonard Cohen. Maar dan weet je nog niet met welk nummer natuurlijk. Hè? So Long Marianne live op de Isle of Wight Festival in 1970.

0: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl.
1: Schrik je wel een nieuwe prijs van een bed? Bij Sleep Refurbish in Vorden kopen jullie een gereviseerd Alpingbed voor maar 60% van de nieuwe prijs. Dat is beddenwerk, of niet dan? Slaap slimmer. Sleeprefurbish.com.
2: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
1: Een stuk minder betalen en toch lekker slapen. Slaap slimmer. Sleeprefurbish.com.
3: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
4: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Libanon hoeft niet betrokken te worden bij een korte termijn akkoord met Iran. Dat zegt de Amerikaanse president Trump. Dat is opvallend, aangezien de spanningen tussen Israël en Hezbollah in Libanon juist een belangrijk onderdeel vormen van de vredesonderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran. Vandaag is het precies 100 dagen geleden dat de Amerikaanse Israëlische aanvallen op Iran begonnen. Ondanks de aanhoudende onrust zegt Trump dat er een akkoord met Iran opnieuw heel dichtbij is. Het Nigeriaanse leger heeft 360 mensen bevrijd die waren ontvoerd door terreurorganisatie Boko Haram. Het waren vooral vrouwen en kinderen die de afgelopen tijd op meerdere plekken in het land waren ontvoerd. De reddingsoperatie vond plaats in de bergen. Boko Haram werd vanuit verschillende hoeken aangevallen. Twee baby's waren ernstig verzwakt door een gevangenschap en hebben de reddingsoperatie niet overleefd, zegt het Nigeriaanse leger. Boko Haram is een islamitische groepering die sinds 2009 actief is en een kalifaat wil stichten. Wielrenster Demi Vollering heeft voor het eerst de Giro d'Italia gewonnen. Nederlandse maakte in de beslissende slotetappe een achterstand van 49 seconden op klassementsleidster Anne van den Breggen goed en veroverde alsnog de eindzegen. Met de overwinning voegt Vollering de Giro toe aan haar erelijst, waarop ook al de eindzegers in de Tour de France en de Vuelta staan. Daarmee heeft ze nu alle drie de grote rondes op haar naam geschreven. En de Formule 1-coureur Kimi Antonelli heeft de Grand Prix van Monaco gewonnen en daarmee zijn vijfde Formule 1-overwinning op rij geboekt. De Mercedes-coureur vergroot zijn voorsprong in het wereldkampioenschap tot 25 punten op teamgenoot George Russell, die tweede staat in het klassement. Max Verstappen viel door motorproblemen uit bij de start. Hij kwam niet weg toen de startlichten uitgingen. Het weer geregeld zon, maar in het zuidoosten nog lang bewolkt. Het is een graad of 18. Vannacht droog en 13 graden. Morgen meer bewolking, vanuit het westen regen. En dan wordt het 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De avond van Gelderland.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
1: Jeroen Verkamp met het NOS Journaal. Israël heeft vanmiddag nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op de zuidelijke buitenwijken van de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens Libanese staatsmedia zijn daarbij zeker 2 mensen omgekomen. Israël zegt dat de aanvallen nodig waren om een terroristisch commandocentrum van Hezbollah te vernietigen. Eerder vandaag werden inwoners van de stad Tyrus in het zuiden van Libanon gewaarschuwd omdat er mogelijk een aanval aan zou komen. Hezbollah eist een einde aan de Israëlische aanvallen en een terugtrekking van het Israëlische leger uit Zuid-Libanon als voorwaarde voor een staakt het vuren en voor ontwapening. In een garagebedrijf in Norg in Drenthe is vanmiddag brand uitgebroken. Er is een NL-alert gestuurd omdat er veel rook bij de brand vrijkwam. Boven het dorp waren grote zwarte rookwolken zichtbaar. De brandweer heeft voorkomen dat de brand oversloeg naar een naastgelegen tankstation en een molen. Bij blussen waren knallen te horen, waarschijnlijk omdat er gasflessen in het pand lagen. De oorzaak van de brand in Norg is nog niet bekend. Robin van Persie is ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord, meldde de Telegraaf en Voetbal International. 42-jarige Rotterdammer, die de club in een moeizaam jaar toch naar Champions League voetbal leidde, had een contract tot de zomer van volgend jaar, maar eerst door de clubleiding per direct op straat gezet. Wie van Persie opvolgt, is nog niet bekend. Bij het Nationaal Monument Kamp Vught is vandaag het kindertransport van juni 1943 herdacht. Zo'n 1300 Joodse kinderen werden toen via Westerbork op transport gezet naar vernietigingskamp Sobibor, vaak samen met een van hun ouders. Volgens de Duitsers waren de transporten noodzakelijk omdat het te druk werd in Kamp Vught. Vrijwel alle kinderen en volwassenen die deel uitmaakten van het transport werden bij aankomst vergast. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: Kom je ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie woont er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan, buurt@gld.nl.
1: Hey buurman, fantastisch hè?
2: Nou, voor elkaar hoor, buurman.
1: Aan je toe!

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het grootste onderschepte cocaïnetransport ooit, vorige maand ten zuiden van de Canarische eilanden, werd vrijwel zeker gecoördineerd door het netwerk van de Nederlandse drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Dat blijkt uit onderzoek van een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad. Vorige maand onderschepte Spanje meer dan 30 ton cocaïne op een schip dat onderweg was naar Libië. De organisatie heeft de hele keten die drugscriminelen gebruiken in kaart gebracht. Kennelijk is die relatief nieuwe route zo succesvol dat de prijs van cocaïne al jaren daalt, omdat het aanbod zo groot is. Robin van Persie is ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord. Dat meldde de Telegraaf en Voetbal International. 42-jarige Rotterdammer, die de club in een moeizaam jaar toch naar Champions League voetbal leidde, had een contract tot de zomer van volgend jaar, maar is door de clubleiding per direct op straat gezet. Wie van Persie opvolgt, is nog niet bekend. In een garagebedrijf in Norg in Drenthe is vanmiddag brand uitgebroken. Er is een NL-alert gestuurd omdat er veel rook bij de brand vrijkwam. Boven het dorp waren grote zwarte rookwolken zichtbaar. De brandweer heeft voorkomen dat de brand oversloeg naar een naastgelegen tankstation en een molen. Bij blussen waren knallen te horen, waarschijnlijk omdat er gasflessen in het pand lagen. De oorzaak van de brand in Norg is niet bekend. Wielrenster Demi Vollering heeft voor het eerst de Giro d'Italia gewonnen. De Nederlandse maakte in de beslissende slotetappe een achterstand van 49 seconden op klassementsleidster Anna van den Breggen goed en veroverde alsnog de eindzege. Met haar overwinning voegt Vollering de Giro toe aan haar erelijst, waarop ook al de eindzegers in de Tour de France en de Vuelta staan. Daarmee heeft ze nu alle drie de grote rondes op haar naam geschreven. Het weer, vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Gelderland. De avond van Gelderland.

Ben jij ook zo gek op de Gelderse natuur? Volg dan ons natuurplatform Buitengewoon. Wij praten je bij over het laatste natuurnieuws uit Gelderland. We delen indrukwekkende livestreams en verzamelen samen met jou de mooiste natuurfoto's. Je vindt het allemaal op buitengewoon.nl.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Iran dreigt met nieuwe aanvallen op Amerikaanse bases en Israëlische doelen in het Midden-Oosten. De waarschuwing volgt op Israëlische luchtaanvallen in de zuidelijke buitenwijk van de Libanese hoofdstad Beirut vandaag. Die aanvallen kosten zeker 2 mensen het leven, melden Libanese staatsmedia. De Amerikaanse president Trump zei in een interview dat Libanon wat hem betreft geen onderdeel hoeft te zijn van een akkoord met Iran. Dat is opmerkelijk. Eerder deze week probeerde hij juist te voorkomen dat Israël aanvallen uitvoerde in Libanon, omdat dat de onderhandelingen met Teheran zou schaden. Het grootste onderschepte cocaïnetransport ooit, vorige maand ten zuiden van de Canarische eilanden, werd vrijwel zeker gecoördineerd door het netwerk van de Nederlandse drugscrimineel Jos L., ook wel bekend als Bolle Jos. Dat blijkt uit onderzoek van een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad. Begin vorige maand onderschepte Spanje meer dan 30 ton cocaïne op een schip dat onderweg was naar Libië. De organisatie heeft de hele keten die drugscriminelen gebruiken in kaart gebracht. Kennelijk is die relatief nieuwe route zo succesvol dat de prijs van cocaïne al jaren daalt, omdat het aanbod zo groot is. Robin van Persie is ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord. 42-jarige Rotterdammer, die de club in een moeizaam jaar toch naar Champions League voetbal leidde, had een contract tot de zomer van volgend jaar, maar is door de clubleiding per direct op straat gezet. Wie van Persie opvolgt is nog niet bekend. Alexander Zverev heeft op Roland Garros eindelijk zijn eerste Grand Slam-titel in de wacht gesleept. 29-jarige Duitser versloeg in Parijs de Italiaan Flavio Cobolli. 3 keer ging de Grand Slam-titel aan Zverev voorbij. Hij is de eerste Duitse Grand Slam-kampioen bij de mannen sinds Boris Becker in 1996. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Iran heeft raketten afgevuurd op Israël. In het noorden van het land gaat het luchtalarm af en het leger waarschuwt de bevolking voor inslagen. Er zijn nog geen berichten over schade of over slachtoffers. Eerder vandaag klonk er al dreigende taal vanuit Iran. Een woordvoerder zei dat Iran zou reageren op Israëlische luchtaanvallen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen vanmiddag zeker 2 mensen om het leven. Het is voor het eerst sinds het fragiele staakt het vuren tussen Israël, de VS en Iran dat Teheran raketten op Israël afvuurt. Jos L., ook wel bekend als Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter het onderschepte cocaïnetransport van vorige maand. Spaanse politie vond toen 30 ton coke op een schip dat ten zuiden van de Canarische eilanden voer. Een record. Een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad bracht alle scheepvaartroutes in kaart en ontdekte zo dat Jos L. een grote speler is. Feyenoord bevestigt het ontslag van Robin van Persie als hoofdtrainer van de club. Op de website staat onder meer dat na analyse van de resultaten de conclusie is getrokken dat Feyenoord beter met een nieuwe hoofdtrainer kan starten aan het volgende seizoen. Hij verdient zeker credits voor het afsluiten van een moeilijk seizoen, schrijft technisch directeur Davy Rigaud. Uiteindelijk wist de club onder van Persie toch Champions League voetbal veilig te stellen. Feyenoord zegt binnen enkele weken bekend te maken wie van Persie opvolgt. Alexander Zverev heeft op Roland Garros eindelijk zijn eerste Grand Slam-titel in de wacht gesleept. 29-jarige Duitser versloeg in Parijs de Italiaan Flavio Cobolli. 3 keer ging de Grand Slam-titel aan Zverev voorbij. Hij is de eerste Duitse Grand Slam-kampioen bij de mannen sinds Boris Becker in 1996. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag nog droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Gelderland. De avond van Gelderland.

Hey, hoi, Frank hier. Begin je dag met mij op Radio Gelderland. En luister door de week iedere ochtend tussen 6 en 9 naar Goedemorgen Gelderland. Met een positief gevoel samen de dag beginnen. Het nieuws van die dag, weer en verkeer en vooral lekkere muziek. Goedemorgen Gelderland, met Frank. Dat ben ik dus. Doei!

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 11 uur.
1: Het is 11 uur, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Iran heeft raketten afgevuurd op Israël. In het noorden van het land gaat het luchtalarm af en het leger waarschuwt de bevolking voor inslagen. Er zijn nog geen berichten over schade of slachtoffers. Het Israëlische leger zegt tot nu toe alle ballistische raketten uit Iran te hebben onderschept. Eerder vandaag klonk er al dreigende taal. Een woordvoerder zei dat Iran zou reageren op Israëlische luchtaanvallen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen vandaag zeker 2 mensen om het leven. Het grootste onderschepte cocaïnetransport ooit, vorige maand ten zuiden van de Canarische eilanden, werd vrijwel zeker gecoördineerd door het netwerk van de Nederlandse drugscrimineel Jos L., ook wel bekend als Bolle Jos. Dat blijkt uit onderzoek van een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad. Begin vorige maand onderschepte Spanje meer dan 30 ton cocaïne op een schip dat onderweg was naar Libië. De organisatie heeft de gegevens van een aantal schepen die door de drugscriminelen worden gebruikt in kaart gebracht. Kennelijk is de relatief nieuwe route die ze gebruiken zo succesvol dat de prijs van cocaïne al jaren daalt, omdat het aanbod zo groot is. Feyenoord bevestigt het ontslag van Robin van Persie als hoofdtrainer van de club. Op de website staat onder meer dat na analyse van de resultaten de conclusie is getrokken dat de club beter met een nieuwe hoofdtrainer kan starten aan het volgende seizoen. Hij verdient zeker credits voor het afsluiten van een moeilijk seizoen, schrijft technisch directeur Davy Rigaud. Uiteindelijk wist de club onder Van Persie toch Champions League voetbal veilig te stellen. Feyenoord zegt binnen enkele weken bekend te maken wie Van Persie opvolgt. Bij het Nationale Monument Kamp Vught is vandaag het kindertransport van juni 1943 herdacht. Zo'n 1300 Joodse kinderen werden toen via Westerbork op transport gezet naar vernietigingskamp Sobibor, vaak samen met een van hun ouders. Volgens de Duitsers waren de transporten noodzakelijk omdat het te druk werd in Kamp Vught. Bijna alle kinderen en volwassenen die deel uitmaakten van het transport, zo'n 3000 mensen in totaal, werden bij aankomst vergast. Alexander Zverev heeft op Roland Garros eindelijk zijn eerste Grand Slam titel in de wacht gesleept. De 29-jarige Duitse versloeg in Parijs de Italiaan Flavio Cobolli. 3 keer ging de Grand Slam titel aan Zverev voorbij. Hij is de eerste Duitse Grand Slam kampioen bij de mannen sinds Boris Becker in 1996. Formule 1-coureur Kimi Antonelli heeft de Grand Prix van Monaco gewonnen en daarmee zijn 5e Formule 1-overwinning op rij geboekt. Mercedes-coureur vergroot zijn voorsprong in het wereldkampioenschap tot 25 punten op teamgenoot George Russell, die 2e staat in het klassement. Max Verstappen viel door motorproblemen uit. Hij kwam niet weg toen de startlichten uitgingen. Wielrenner Demi Vollering heeft voor het eerst de Giro d'Italia gewonnen. De Nederlandse maakte in de beslissende slotetappe een achterstand van 49 seconden op klassementsleidster Anne van der Breggen goed en veroverde alsnog de eindzegen. Met de overwinning voegt Vollering de Giro toe naar erelijst, waar ook al de eindzegers in de Tour de France en de Vuelta opstaan. Het weer er nog, vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen en dan wordt het maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
3: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO. Een andere kijk op waarde.
2: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split, de ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
3: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
2: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
4: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
5: Jouw realisme? Tijd om het op te rekken. Durf te twijfelen. Durf te dromen. Durf meer. In Museum More.
4: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
6: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
7: Bij Delen Private Bank krijg je inzicht in je volledige vermogen. Schrijf je in voor onze e-mailreeks en ontdek hoe slimme vermogensplanning zorgt voor evenwicht en rust. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
6: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: Delen Private Bank. Ontvang tips voor vermogensplanning. Ga naar delen.bank/gids.

0: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 16 graden, binnen zit Mieke van der Wijn.
2: Mag ik iedereen die moppert op het kille weer erop wijzen dat er waarschijnlijk sprake is van de schaapsscheerderskou? Dat is een koele periode in de maand juni, waarin de schapen worden geschoren uiteraard. Dan hoeven ze niet met hun naakte velletjes in de hete zon te verbranden. We zijn niet alleen op de wereld, hè? En het is een schitterend woord. Doe er uw voordeel mee bij het scribbelen. Goedenavond, hartelijk welkom bij het Oog op deze zondag. De voormalige kerncentrale van Tsjernobyl is getroffen. Hoe riskant is dat? Michiel Driebergen, die is hier en die vertelt het zo. En dierenarts Piet Hellemans is er ook. Die gaat morgenochtend naar Kosovo om daar zwerfhonden en zwerfkatten te castreren en te steriliseren, want er zijn er veel te veel. En Marc Piron is CEO van het succesvolle dancelabel Armada. Die krijgt morgen tijdens de Buma Award-uitreiking een gouden harp voor zijn verdiensten voor de muziek. En Elisa Papane schreef en tekende een wel heel bijzondere versie van de Odyssee. Maar eerst maar eens het nieuws van vandaag.
1: Zondag 7 juni.
2: Het grootste onderschepte cocaïnetransport ooit heeft connecties met Bolle Jos. Dat blijkt uit internationaal onderzoek. Hoe zat het ook alweer met dat transport?
3: 30.000 kilo cocaïne met een straatwaarde van ruim 800 miljoen euro. Allemaal op dit schip, de Arconian.
2: En dat schip behoort tot dezelfde vloot als een schip van Jos L.
4: Ja, wat betekent dat? Dat de Arconian dus eigenlijk nog duidelijker de vingerafdruk draagt van Bolle Jos.
2: Vanaf de schepen worden pakketten cocaïne in de Middellandse Zee gegooid. En die worden dan weer opgepikt door kleinere bootjes. Een soort Amazon, zegt deze Italiaanse journalist.
5: It's like an Amazon service for huge quantities of cocaine.
2: Uit het onderzoek blijkt ook dat Bolle Jos samenwerkt met Turkse criminelen.
5: This new investigation proves a new alliance between Turkish criminal groups and one of the most wanted Dutch kingpin called Bolle Jos.
2: Een unieke situatie.
4: Het is opmerkelijk dat twee van zulke kopstukken uit de Nederlandse onderwereld verband houden met dezelfde vloot.
2: Vandaag werd in Kamp Vught de deportatie van 1300 kinderen herdacht. De namen van de slachtoffers werden voorgelezen door basisschoolleerlingen.
6: Judith Kozijn, 6 jaar. Sally Dos, 5 jaar.
2: De herdenking maakte veel indruk op de leerlingen, vertelt hun docent.
7: We hebben verschillende kinderen die er niet bij kunnen zijn vandaag, omdat het gewoon te emotioneel, ja, te zwaar. Het is echt een zwaar beladen onderwerp.
2: Dit meisje wilde er graag bij zijn.
8: Niet alleen de grote mensen willen herdenken, maar ik denk ook de kinderen.
2: Deze man overleefde het kindertransport.
9: Het is exact vandaag 83 jaar geleden dat ik hier vertrok uit Vught.
2: Hij wilde aanwezige kinderen nog wat meegeven.
10: Vergeet het niet. Vertel het door aan je eigen kinderen.
2: Vandaag was de laatste dag van de Giro d'Italia voor vrouwen.
11: Het gaat in de Giro d'Italia om roze, roze en nog eens roze.
2: Anna van der Breggen begon de etappe in het roze, maar uiteindelijk won ze die trui niet. Ze weet wel waarom.
12: Omdat ik niet hard genoeg fietst heb.
2: En dus ging het roze naar Demi Vollering. Ze heeft nu de Tour, de Vuelta en de Giro gewonnen.
13: Daar is de trilogie compleet voor Veni, Vini, Vollering.
2: Ze moest er diep voor gaan.
12: Ja, heel trots dat dat gelukt is. En dan is de pijn het zeker waard.
2: In Maastricht vond dit weekend het Metal Festival South of Heaven plaats. Bezoekers hadden er zin in.
14: Ja, wat brengt je hier vandaag?
15: Bier. Bier. Heel makkelijk aan de auto.
2: Hoe gaat het er aan toe daar?
15: Het is hele boze muziek met hele blije mensen.
14: Geweldig.
2: Op de line-up stond een bijzonder artiest, gouverneur Emiel Roemer.
16: Ja, ik sta niet vaak zo op het podium, wel helemaal niet als een DJ. Dus waar is me prima bevallen.
2: Maar een carrière-switch zit er voor Roemer niet in.
16: Nee, zeker niet, zeker niet. Daar is het gouverneur zijn veel te leuk voor.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: Ja, en we hoorden dat Iran vanavond raketten heeft afgevuurd op Israël. En dat is voor het eerst sinds het staakt het vuren tussen Israël, de VS en Iran. Goedenavond Ines Polak, voormalig Israël-correspondent.
14: Goedenavond.
2: Ja. Waarom heeft Iran die aanval op Israël heropend?
14: Nou, Israël heeft eerder vandaag een zuidelijke wijk in Beirut bestookt. En dat was dan weer een reactie op een Hezbollah-aanval vandaag in het noorden van Israël. En volgens Iran maakt Beirut deel uit van het bestand dat er gesloten is. En Israël vindt van niet, vindt dat het recht heeft om Hezbollah waar ook te treffen.
2: Ja. Hebben die Iraanse raketten veel schade veroorzaakt?
14: Nee, het gaat om 10 ballistische raketten in 3 golven. En die waren op het noorden van Israël afgevuurd. Maar die zijn onderschept en iedereen had tijd genoeg om naar de schuilkelders te rennen.
2: Ja, en betekent dit dat het staakt het vuren tussen Israël, Iran en de VS nu helemaal van de baan is?
14: Nou, Netanyahu wil graag de oorlog hervatten. De stemming in Israël vanavond is ook dat er onmiddellijk teruggeslagen moet worden. Trump zit daar niet op te wachten, zeker niet zo vlak voor het WK. En hij heeft Israëlische verslaggevers vanavond gezegd dat hij Netanyahu ging bellen. Dat gesprek is volgens de Israëlische radio nu gaande, om hem duidelijk te maken dat Netanyahu zich koest moest houden. Dus dat is waarschijnlijk weer zo'n woedend telefoongesprek.
2: Ja, hoe schat jij het in dat het dit gaat aflopen?
14: Nou, ik denk dat Trump het Netanyahu inderdaad gaat verbieden om met raketten terug te slaan. Maar er zijn misschien wel andere mogelijkheden waarbij Israël kan reageren op een andere manier in Iran.
2: Zoals?
14: Dat kunnen aanslagen hier en daar zijn, dat weet je nooit. Ja, ja. Dat is mogelijk. Maar ik ga er eigenlijk vanuit dat Trump dit absoluut nu niet wil. Ja. En dat Netanyahu weinig keuze heeft.
2: Oké, okay. Dankjewel Ines Polak. En dan gaan we verder met de krant van morgen. Die is alvast ingekeken door Robert Baltus.
17: ING zet als eerste Nederlandse grootbank op uitgebreide schaal kunstmatige intelligentie in bij het beoordelen van hypotheekaanvragen. Huizenkopers moeten zo op een verhitte woningmarkt sneller duidelijkheid krijgen of ze bij ING een lening kunnen afsluiten. Dat lezen we in het Financiële Dagblad. De bank hoopt zo ook zijn marktaandeel op de hypotheekmarkt te vergroten en dreigende personeelstekorten te voorkomen. De beslissing of iemand wel of geen hypotheek krijgt blijft altijd bij een ING-medewerker liggen, benadrukt de bank.
2: We hebben een push vanuit klanten om sneller te beslissen, zegt Jacques Schram van ING. Tegelijkertijd kost het ons moeite om nieuwe hypotheekbeoordelaars aan te trekken en groeit het aantal aanvragen dat niet direct binnen ons acceptatiebeleid past. Vanwege de felle concurrentie op de hypotheekmarkt voorspellen experts dat andere banken snel zullen volgen.
17: Ruzie bij de ondernemingsorganisatie VNO-NCW. De supermarkten en grote detaillisten hebben hun lidmaatschap opgezegd. Ze vinden de lobbyclub te duur en ze vinden dat hij te weinig voor hun belangen opkomt. Ze zouden dat vorig jaar al gestuurd hebben, die opzegging. Dat bevestigen meerdere bronnen aan de Telegraaf. De betrokken organisaties staan voor 9% van de werkgelegenheid en ze willen er zelf niks over zeggen.
2: In de retail is al jarenlang onvrede. Ook daar zien ze dat VNO-NCW weinig voor de sector doet. En de club bereikt ook weinig bij de politiek. Vooral de forse verhogingen van het minimumloon zitten de winkelketens dwars. Ze geven relatief grote sommen geld uit aan salarissen en dan hebben ze ook nog eens veel mensen met lage lonen. Dus zij voelen een verhoging van het minimumloon snel. En dan gaan 1 januari ook nog eens de jeugdlonen extra omhoog.
17: De wet tegen seksuele straatintimidatie blijkt een papieren tijger, dat schrijft het AD. Het aanpakken van gesis en ander seksueel straatintimidatie wordt door speciale getrainde BOA's, buitengewoon opsporingsambtenaren, dat blijkt allemaal een mislukking. Een proef in 7 gemeenten, waaronder grote steden als Rotterdam, Tilburg en Utrecht, heeft in 2 jaar tijd 6 boetes opgeleverd. Lokale bestuurders slaan alarm. De wet heeft in mijn ogen nog te veel ruimte voor plegers, zegt een betrokkene dus in het AD.
2: Meta, het moederbedrijf van Instagram, WhatsApp en Facebook, lijkt hard te werken aan de invoering van gezichtsherkenning. En dat is best behoorlijk controversiële technologie. Een app voor AI-brillen van het bedrijf bevat al software die deze herkenning mogelijk maakt. Dat schrijft tijdschrift Wired en dat doet ook de Volkskrant. In de Europese Unie is gezichtsherkenning in de openbare ruimte verboden.
17: Want met de bril kunnen mensen die je op straat tegenkomt via gezichtsherkenning aan hun sociale media accounts worden gekoppeld. Daarover zei Meta eerder nog na te denken over hoe dat wel overwogen aan te pakken. Nu zou blijken dat gezichtsherkenning al voor die uitspraak in de software achter de brillen zat. Meta zegt dat de code nog niet is geactiveerd. Maar het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid dagvaarde Meta om gegevens te delen over accounts die kritiek uiten op de immigratiepolitie ICE. Terwijl agenten zijn gezien met op hun hoofd die AI-bril van Meta.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Bisbee Blue van Calexio. Bij een aanval van een Russische drone zijn vandaag gebouwen van de voormalige kerncentrale in Tsjernobyl beschadigd geraakt. De kernreactor is buiten gebruik, maar er wordt nog wel kernbrandstof bewaard. Volgens Oekraïne is er niet meer straling dan gebruikelijk, maar het Internationaal Atoomagentschap noemt de schade aanzienlijk. Michiel Driebergen, ja, we horen hem vaak in het oog, vaak op afstand als hij in Oekraïne is. Maar hij is nu even in Nederland en hij is bij mij in de studio. Welkom, Michiel.
1: Dank, Mieke.
0: Ja, wat weet jij van die aanval van vandaag op Tsjernobyl? Dat is natuurlijk zo'n naam die bij iedereen nog herinneringen oproept, hè?
1: Ja, is daar nog wat, hè? Vraag je dan af.
0: 40 jaar geleden, ja.
1: Ja, inderdaad, 1986 was het.
0: Ja.
1: En dat was natuurlijk een gruwelijke ramp. En de gevolgen zijn nog steeds wel merkbaar in die omgeving. Er wonen heel weinig mensen, maar er werken nog wel heel veel mensen. Daar was ik zelf ook een beetje verbaasd over. Nog bijna 2000 mensen zijn aan het werk op en rond dat terrein. Dat was natuurlijk een reusachtige centrale.
0: 2000?
1: 2000 Oekraïners werken daar. En wat doen die dan, zou je afvragen?
0: Ja.
1: Want die reactors een aantal jaar geleden, die ontplofte reactor, hebben ze overkoepeld met een soort veiligheidskoepel, waardoor die straling in principe niet meer daaruit kan stralen.
0: Mm-hmm.
1: Maar dat is een enorm veiligheidssysteem, wat ook echt bemensing nodig heeft. Dus eigenlijk vanwege die veiligheid zijn die mensen daar. En er is natuurlijk ook brandweer aanwezig. Nou ja, wat weten we van die inslag? Vanochtend vroeg om iets over 2 in de nacht kwam er een drone, een Oekraïne zegt een Russische drone, een Giran-drone, zo'n grote drone, die kwam, die is misschien neergeschoten, dat weten we niet, door de luchtafweer, maar die is in ieder geval ingeslagen in in een van de gebouwen op dat reusachtige terrein. Ja, en daar zou dan een soort van nucleaire brandstof, wat al gebruikt is waarschijnlijk in een andere kerncentrale, want er zijn meerdere kerncentrales in Oekraïne, zou daar zijn opgeslagen. Althans, dat gebouw zou onderdeel zijn van die, ja, dat is ook weer een soort veilige container. Nou ja, Oekraïne zegt het heeft niet geleid tot meer gevaar, maar het was toch echt wel een brand. Inderdaad, het Internationaal Atoomagentschap is toch echt wel bezorgd en gaan daar ook een ploeg heen sturen om te onderzoeken wat er nou echt gebeurd is.
0: Nou ja, er zijn dus grote hoeveelheden nucleair materiaal opgeslagen.
1: Ja.
0: En waarom eigenlijk? En die komen dus van andere kerncentrales. Waarom doen ze dat? Waarom brengen ze dat dan daarheen?
1: Ja, omdat de hele infrastructuur is daar natuurlijk aanwezig. En er zijn dus heel veel mensen die daar kunnen werken aan de veiligheid. Niet alleen voor Oekraïne en de buurlanden, maar ook voor heel Europa. Europa investeert ook voortdurend in die veiligheid. Maar het is natuurlijk een plek waar heel veel voorzieningen zijn. Dus waar je dit soort brandstof bijvoorbeeld. Ja, Zaporizhia, dat is de kerncentrale zuidelijker in Oekraïne. Mm-hmm. Daar wordt veel rondom gevochten. Maar dat is de grootste van Europa. En die functioneert in principe, is nu stilgelegd. Maar die werkt nog wel. He, die zou kunnen werken. Laat ik het zo zeggen. Er zijn nog 2 andere kerncentrales in Oekraïne. Het is echt een kernland, ja, wat dat betreft. Ja, en dat afval, dat moet ergens heen. En dat wordt daar blijkbaar dus opgeslagen.
0: In Tsjernobyl. Ja, volgens president Zelensky was het een doelgerichte aanval van de Russen. Zou jij daarvan opkijken?
1: Nee, zeker niet. De Russen vallen natuurlijk van alles en nog wat aan. Dat hebben we de afgelopen jaren gezien. En schuwen niet om ook te vechten rondom die centrales. Ook bijvoorbeeld de Zaporizhia-centrale. Ik ben er geweest in dat gebied afgelopen oktober.
0: Bij Tsjernobyl?
1: Niet in Tsjernobyl, maar op een kilometer of 80 daar vandaan. In een stad waar heel veel medewerkers van die centrale dus wonen. Daar heb ik ook met de mensen over de situatie gesproken. En wat veel mensen mij vertelden is dat Rusland eigenlijk het gebied rond Tsjernobyl gebruikt als een soort drone-route richting Kiev. Want Kiev ligt natuurlijk niet zo ver weg. Op de weg naar het zuiden vanuit Belarus worden die drones gestuurd. Mm-hmm. Ja, en het is slim van de Russen en cynisch, want je kunt die drones eigenlijk niet neerschieten, want dan komen ze op die centrale terecht en dan loopt iedereen gevaar. Dus dat is eigenlijk de beschuldiging die lokale bewoners eigenlijk uiten richting Rusland. Van ja, jullie doen het eigenlijk als een soort, jullie gebruiken Tsjernobyl als een schild. Dat heb ik vanuit heel veel verschillende monden gehoord. Maar goed, of deze drone dan is neergeschoten of niet, of dat het een doelgerichte aanval was, wat Zelensky nu zegt, dat is natuurlijk ook informatieoorlog. We weten niet precies wat er gebeurd is.
0: Nee, jij zegt daar werken nog steeds heel veel mensen. Is het daar inmiddels dan veilig om daar te werken? Is na 40 jaar die straling verdwenen?
1: Het moet dus beveiligd worden. En afgelopen oktober ben ik daarheen gegaan. Omdat toen de Russen vielen heel veel energiecentrales aan. Hè, afgelopen winter. En dat begon eigenlijk toen in oktober. En toen werd dus in dat stadje waar ik was, op 80 kilometer van Tsjernobyl, werd de elektriciteitsvoorziening ook aangevallen. En toen werd eigenlijk de verbinding met Tsjernobyl, met dat grote terrein, waar die kerncentrale was, was ook zonder stroom. En die veiligheidssystemen, hoe het precies werkt, vraag het me niet, maar die hebben ook stroom nodig. Dus er zijn allerlei computers, er zijn allerlei voorzieningen. En die beschermingskap om die reactor heeft ook stroom nodig. En dat was dus echt een zorg op dat moment.
0: En hoe doen ze dat dan? Met noodaggregaten?
1: Ja, dat gaat met noodaggregaten. En dat hebben we ook gezien. En dat is ook een zorgwekkende situatie in die andere kerncentrale, die het nog wel doet, maar die nu niet functioneert. Die hele grote in Zaporizhia, in het zuiden van Oekraïne, die is bezet door Rusland. En die werkt nu niet. Die is nu uit functie gehaald. Maar ook daar is afgelopen jaar een paar keer, maar ook afgelopen week nog zelfs, twee keer een aantal uren de stroomvoorziening
0: uitgevallen.
1: En dat komt dus door beschietingen.
0: Maar als die kerncentrale niet meer werkt, dat betekent dus dat ze ook veel minder elektriciteit.
1: Ja, er wordt natuurlijk geen elektriciteit opgewekt, bijvoorbeeld in die Zaporizhia kerncentrale. Maar er is wel stroom nodig om bijvoorbeeld te koelen. Want die nucleaire energie moet gekoeld worden. Dat moet voortdurend gebeuren. En daar heb je stroom voor nodig. Toen dieselgeneratoren werden toen, die sloegen aan, die slaan dan aan, een soort veiligheidssysteem. Hele grote generatoren. En vorig jaar hebben die dieselgeneratoren in Zaporizhia, dus in het zuiden van Oekraïne, een aantal weken zelfs moeten werken, omdat de stroomvoorziening kapot was.
0: Maar goed, in Tsjernobyl, nou, we zeiden het al, 40 jaar geleden was daar die ramp. Het is ontruimd. Jij bent er pas geweest, veel mensen woonden daar nog in de buurt. Hoe was het voor hem om dit mee te maken? Heb je het dan met ze over gehad?
1: Er zijn dingen gebeurd. Er is bijvoorbeeld ook een drone ingeslagen op die veiligheidskoepel in februari. En daar waren mensen in de buurt toch wel heel erg bezorgd over. Omdat er was toen een brand en dat heeft echt heel lang geduurd voordat die brand geblust was. Waarom duurde dat zo lang? En wat je nu merkt bij de lokale bevolking is dat ze toch, dat merkte ik in oktober, dat men toch het idee heeft dat niet alles gezegd wordt. En dit doet mij en hen natuurlijk ook herinneren aan die 1986-ramp. Waarin eigenlijk Gorbatsjov en de zijnen eigenlijk niet zeiden wat er echt aan de hand was. En de Sovjet-autoriteit eigenlijk zwegen. En je merkt toch wantrouwen. Hè? Er is natuurlijk heel veel angst voor Rusland. Er is heel veel woede jegens Rusland. Maar er is toch ook een soort bezorgdheid jegens de eigen autoriteiten. Weten we eigenlijk wel hoe gevaarlijk dit is? En je merkt toch ook aan de autoriteiten dat de autoriteiten eigenlijk ook niet zo goed weten hoe gevaarlijk dit soort dingen zijn. We weten dat de bescherming rond die kap, et cetera, daar. En jaag je echt niet zomaar een drone omheen. Dat hebben we dus afgelopen nacht ook gezien. Dat is toch eigenlijk, heeft geen straling opgeleverd of iets dergelijks. Alleen dat er een grote oorlog plaatsvindt rondom die kerncentrales. Niet alleen Tsjernobyl, maar ook die Zaporizhia powerplant. Ja, dat is natuurlijk iets waar je in Oekraïne eigenlijk niet over wilt nadenken. Wat er
0: kan gebeuren. Ja. Nou ja, je zou denken dat het internationaal atoomagentschap houdt de situatie in de gaten. Doen ze dat ook? Dat jij weet. Maar ja, wat kunnen ze doen?
1: Ja, ze gaan natuurlijk Tsjernobyl gaan ze nu onderzoeken. Ik weet dat ze in die Zaporizhia kerncentrale, waar dus de Russen nu de baas zijn, die hebben dat bezet, die centrale, daar hebben ze een permanente aanwezigheid. Maar ook dat is een enorm terrein. En zodra er een inslag is van een drone in de omgeving, ik ben ook in dat gebied geweest, er wordt gewoon heen en weer geschoten met artillerie, met drones. Ongelooflijk, onvoorstelbaar. Ja, en dat agentschap, dat zit er een beetje bij. En dat staat er naar te kijken. En zegt ook af en toe, we zijn concerned, we zijn bezorgd. Maar is natuurlijk ook een VN-club. En die moeten toch ook een beetje, die moeten toch ook in het midden staan. Die kunnen niet partij kiezen. Die praten ook een beetje met meel in de mond. Dus het is een heel zorgwekkende situatie waarvan je kunt afvragen, hoeveel weten we eigenlijk nou wat er echt gebeurt?
0: Okay. Nee, klinkt inderdaad ze niet. Het klinkt inderdaad zorgelijk.
1: Ja, het klinkt zorgelijk. En dat is toch in deze oorlog toch zo, dat er toch rondom zulke essentiële zaken wordt gevochten. Wat we ons een paar jaar geleden echt niet konden, in onze nachtmerries niet konden voorstellen. En laten we hopen dat dit goed onderzocht wordt en dat ook de druk op Rusland wordt opgevoerd.
0: Oké. Dankjewel, Michiel Driebergen.

0: Sam Cooke met zijn smeekbeden aan Cupido. Morgen reist een Nederlandse delegatie van dierenbeschermers van onder meer House of Animals naar Kosovo om daar iets te doen aan het enorme aantal zwerfhonden en katten. Eén van hen is dierenarts Piet Hellemans. Hij is bij mij in de studio. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Om hoeveel dieren gaat het?
1: Ja, het zijn schattingen, maar zo'n 60.000 zwerfhonden en katten zijn er wel minimaal in Kosovo, ja.
0: Dat vind ik wel heel veel.
1: Dat zijn heel veel dieren.
0: Want Kosovo is niet eens zo'n gigantisch land, toch?
1: Dat klopt, het is een klein land. Daarom is dit probleem ook daar aan te pakken en op te lossen.
0: Ja, en waarom zijn het er zoveel?
1: Ja, dat heeft wel te maken met de oorlog die daar 35 jaar geleden was. Toen hebben heel veel mensen huis en haard moeten verlaten, op de vlucht gegaan. En dan kunnen ze dieren niet altijd meenemen.
0: Nee, en maar die dieren die hebben zich inmiddels voortgeplant, neem ik aan. Dat het niet meer dezelfde dieren zijn die zij toen hebben achtergelaten.
1: Dat zijn niet meer dezelfde dieren. Nee. Maar het probleem is wel steeds groter geworden. Want een teefje of een poes die kan 2 nestjes per jaar krijgen. En als die jongen, die vrouwtjes dan 6 of 8 maanden oud zijn, dan zijn ze ook weer vruchtbaar. Dus die aanwas gaat echt exponentieel.
0: Ja, en onder welke omstandigheden leven die?
1: Sommige heel slecht. Mm. Er zijn vuilnisbelten daar waar 1500 honden leven. En dat is echt vreselijk. Dat is bijna.
0: Ben je er wel eens geweest?
1: Ja. Ja, en ik ga daar komende week ook weer heen. Ja. Dat is vreselijk.
0: Hoe ziet dat eruit?
1: Hele grote bergen afval. En honden die daar tussen leven. Er zijn stroompjes water, dat is helemaal bruin. Het is een vreselijke stank. En ook heel veel karkassen, heel veel dode dieren. Die daar gewoon niet gehaald hebben. En er worden puppy's gedumpt daar.
0: Dat is, door mensen ook?
1: Ja.
0: En zijn die dieren waarschijnlijk ook heel schuw geworden? Die hebben misschien nooit, laten we zeggen, in een huis, nooit huisdieren geweest.
1: Daar wordt niet van gehouden. Nee, die zijn bang voor mensen. We hebben op 1 vuilnisbelt hebben we wel afgelopen jaar zo'n 1000 honden kunnen kastreren en steriliseren. Dus hopelijk sterft het daar een beetje uit wat er aan honden leeft.
0: Ja, maar goed, dan probeer ik me voor te stellen hoe dat er dan naartoe gaat als een soort razzia's bijna om die dieren dan te pakken te krijgen. Hoe gaat dat dan?
1: Nou, wij kunnen het niet vanuit hier allemaal oplossen. Dus we werken heel veel samen met geweldige mensen in Kosovo, Kosovaren. Zich bekommeren om die dieren, die voeren ze.
0: Die voeren ze.
1: En dan kan je ze uiteindelijk vangen. En de honden die op die vuilnisbelt leven, die nog te socialiseren zijn. Dus de jonge hondjes die niet bang zijn voor mensen. Daar wordt een ander plekje voor gezocht.
0: Plekje bij mensen thuis.
1: Ja.
0: Ja, of ook, je hoort ook heel vaak van mensen hier dat ze dieren adopteren uit landen waar die dieren rondzwerven, toch?
1: Dat klopt. Dat
0: zijn vaak hele leuke beesten.
1: Het zijn hele vindingrijke, sterke honden vaak. Dat is wel. Niet de oplossing van het zwerfdierenprobleem. Dat is het kastreren en steriliseren.
0: Dat begrijp ik. Er zijn natuurlijk misschien ook mensen die zeggen, nou, je kan ze ook, als ze er echt zo slecht aan toe zijn, misschien laten inslapen. Dat is misschien ook genadig.
1: Op medische gronden doen we dat. Dus als die dieren echt slecht zijn, dan worden die ook geëuthanaseerd. Maar het is niet een oplossing van een zwerfdierenprobleem. Want je zal ze nooit allemaal kunnen vangen. En dan moet je dat blijven herhalen tot ze allemaal dood zijn.
0: Is dat wel eens geprobeerd op die manier?
1: Ja, dat is op Bonaire en volgens mij ook op Curaçao hebben ze dat een tijd gedaan. Maar dat is heel wreed. En dat is toen ook met schieten gebeurd. Dan moet je ook goed schieten. Er worden ook dieren slecht of niet eens in 1 keer doodgeschoten. Dat is heel wreed en dat blijf je moeten herhalen tot einde der tijden eigenlijk. Omdat ze zo efficiënt zich voortplanten.
0: Ja, dat begrijp ik. Maar als je dieren steriliseert en kastreert, dan houdt dat dus op. Maar dat duurt dat eigenlijk nog wel een tijd voordat dat probleem afneemt, toch dan?
1: Dat klopt. Daar moeten we een beetje lange adem voor hebben. Maar hoe eerder we daar mee beginnen en hoe meer dieren we nu doen, hoe minder dieren er geboren worden en gedaan hoeven te worden.
0: Ja. Is dit nou werk waar je naar uitkijkt?
1: Ja. Ja, nee, ik vind opereren leuk.
0: Ja?
1: Ik ga daar niet zelf al die honden kastreren, steriliseren. Dat doen hele goede Kosovaarse dierenartsen. Maar ik ga wel een dag mee opereren daar. En het is leuk om collega's daar te spreken en hen te helpen met dit probleem op te lossen.
0: Ja, maar is kastreren makkelijker dan steriliseren?
1: Jazeker. Ja.
0: Dat lijkt mij zo.
1: Een castratie van een mannetje, dat is eigenlijk een soort bultje uitdrukken bijna. Dat is onderhuids zitten die testikels die je weg moet halen.
0: Ja.
1: En bij de vrouwtjesdieren moet je via een snede moet je langs alle organen en moet je de eierstokken vinden. Dus dat is echt diepe buikchirurgie. Dat is veel complexer.
0: Ja.
1: Maar de mannetjes zijn voor een populatie niet belangrijk. Die krijgen geen jongen.
0: Nee.
1: En elk loopsteefje zal toch gedekt worden door dat ene mannetje wat je gemist hebt. Dus ja. We focussen ons op de vrouwtjes om te steriliseren.
0: Ja, dat is dus het meeste werk. Hoe lang doe je daarover? Om eens een vrouwtje te steriliseren?
1: Hangt er een beetje vanaf. Soms zijn ze drachtig of hebben ze een baarmoederontsteking. Ja. Dan is het wat lastiger.
0: Ja. Dat is wel sneu natuurlijk.
1: Dat is ook sneu, dat klopt, ja. Nee, een castratiekater of een castratiereu, dat is 5 minuten of 10 minuten.
0: Ja.
1: En een poes of een teefje, dan heb je het over 20 minuten, een half uurtje.
0: Maar je moet misschien ook niet al te teerhartig zijn.
1: Je moet weten waar je het voor doet.
0: Ja.
1: En soms zijn er moeilijke beslissingen, maar het alternatief is nog erger.
0: Ja.
1: En dan is dat toch het beste wat je kan doen.
0: Bestaat dit probleem in Nederland ook? Nee, hè?
1: Niet, nou, zwerfkatten hebben we zeker nog.
0: Jawel.
1: Daar wordt ook hard aan gewerkt door heel veel lieve mensen. Zwerfhonden hebben wij niet meer. Wij waren zelfs het eerste land ter wereld wat zwerfhondenvrij was.
0: Oh ja.
1: Daar mogen we trots op zijn. En dat vind ik ook heel fijn om dat aan de conservaren te vertellen als we daar zijn. Van het kan.
0: Ja.
1: Wij zijn het voorbeeld. En we gaan je niet vertellen hoe jullie het moeten doen, maar we gaan jullie gewoon helpen.
0: Jullie gaan nu naar Kosovo. Gaan jullie ook wel naar andere landen?
1: Ik zelf wel. Ik ga nu met Karen Soeters van House of Animals.
0: Ja?
1: Die gaat mee. Die heeft haar hulp aangeboden. Ik ben de laatste jaren elk jaar in Kosovo geweest. Maar ik werk ook in Roemenië. En in de winter soms wat tropischere oorden. Brazilië, Curaçao, Thailand.
0: Overal?
1: Nou ja, ik heb een mooi vak waar ik nuttig mee ben. En ik ben niet de type die op het strand gaat liggen. Dus ik vind het leuk om dan die combinatie te doen. Wat
0: en
1: nuttigs.
0: Overal worden zwerfdieren dan op deze manier dus geholpen?
1: Geholpen. En als jij je diensten voor niks aanbiedt, dan gaan er veel deuren voor je open.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Dankjewel.
1: Graag gedaan.
0: En ik wens je een mooie reis. En ik hoop dat je met voldoening terugkomt.
1: Gaat lukken. Dankjewel.
0: Piet Hellemans, dierenarts.

0: sunny days. Dat waren Armin van Buuren en Josh Cambi met Sunny Days. Het nummer verscheen op het succesvolle dancelabel Armada Music. Dat wordt geleid door Michael Piron. En morgen krijgt hij tijdens de uitreiking van de BUMA Awards een gouden harp voor zijn, en ik citeer nu, uitzonderlijke betekenis voor de Nederlandse muziekwereld. Goedenavond, Michael.
1: Goedenavond.
0: Ja, zit te blozen als je dit hoort?
1: Ja, dan ben ik wel heel trots. Ja. Vooral op het team waar ik mijn werk. Nou ja, die woorden had ik zelf niet kunnen bedenken. Nee,
0: ja. Ja, elektronische muziek, hè, dat horen we nou ook weer niet zo heel vaak in met het oog op morgen. Veel mensen zeggen, ja, het is niet echt, het is door computers gemaakt. Hoe denk jij daarover?
1: Ja, dat is leuk. Ik luisterde voor het eerst naar elektronische muziek ongeveer 40 jaar geleden. En toen was het echt zo dat mensen dachten, nou, dit gaat zo over, want het is niet echt. Mm-hmm. En uiteindelijk zie je nu dat miljoenen mensen wereldwijd op deze muziek dansen. En het is uiteindelijk het is nooit weggegaan. Het is alleen maar groter geworden. Dus ik denk dat het echt muziek is als je tegenwoordig ziet hoeveel invloeden van elektronische muziek te vinden zijn in popsongs. Het is niet meer weg te slaan.
0: Ja. Jij bent CEO van dat Nederlandse dancelabel dus, dat succes heeft onder meer in de Verenigde Staten. Hoe ziet je werkdag eruit?
1: Het is altijd anders. We hebben kantoren in Laren, dat is op de hoek, ik woon in Blaricum. Amsterdam, daar hebben we altijd gezeten, de laatste 23 jaar. En ik heb heel lang een kantoor in New York gehad. Maar we hebben besloten om onze internationale hub zit tegenwoordig in Londen. Daar zitten we ook al jaren, een jaar of 10. Dus ik ben eigenlijk, ik ga de hele wereld over. New York is nog steeds belangrijk voor mij. Dus daar zit ik ook wel elke maand. Dus een standaard dag is er niet echt, moet ik zeggen.
0: Ja, want dance is een Hollands exportproduct, hè? Een goed Hollands exportproduct. Hoe komt dat eigenlijk?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat dat heeft meerdere redenen. Maar wij zijn sowieso opgegroeid. Ik weet nog goed dat ik luisterde vroeger altijd naar de Soul Show. En dan had je om half
0: Ferry
1: negen
0: Maat.
1: Was er een mix. Ferry Maat.
0: Ja.
1: En die draaide om half negen een mix. Dus als mannetje van 10 jaar ging ik naar die mix luisteren. En toen dacht ik, dit wil ik ook. En ik denk dat er heel veel mensen geïnspireerd zijn geraakt door eigenlijk de radio in Nederland. Radio 3 met Ferry Maat. En je had Curry en Van Inkel en Zij hadden om 2 platen over 9 altijd een mix van Ben Liebrand. Die heeft het ook altijd heel goed gedaan bij nog steeds heel veel mensen die actief zijn in deze scene. Dus wij hadden heel veel dance op de radio. En daarnaast ook een aantal clubs die vooruitstrevend waren. De Roxy, de It. Ikzelf kom uit Brabant. Daar hadden we de Talk of the Town. En jongens die daarachter zaten, die hebben ook Turn of the Bass bedacht. Dus er waren een aantal toonaangevende clubs. En van daaruit zijn de festivals ontstaan. En die festivals die zijn zo professioneel geworden. En die waren er zo vroeg bij dat de hele wereld daar ook naar gekeken heeft.
0: Je zei al net, je doet zaken op de Amerikaanse markt. Wat doe je? Kopen? Koop je labels op? Verkoop je dingen?
1: Wat wij zijn gaan doen, omdat ik zag dat er concurrentie kwam van private equity partijen. En die waren muziek aan het opkopen. Toen dacht ik, waarom zou dat naar hun moeten? En waarom zouden we dat niet zelf gaan doen? En toen heb ik een structuur bedacht waarbij wij dat nu ook zelf kunnen. En heb ik in Amerika een deal opgezet met de Amerikaanse bank. Dat is heel grappig. Die bank heette Pinnacle Bank. En van oudsher waren zij altijd mensen uit de muziekindustrie, uit de country en western, waar zij aan belenen. Dus ook Dolly Parton was een klant, of is nog steeds een klant. Mm-hmm. Managers gingen zij belenen. Dus zij begrijpen deze materie heel goed. En wilden met ons een deal doen. Dus ik heb niet een traditioneel fonds opgericht waarbij een aantal mensen geld hebben gestort. Nee, ik heb gewoon eigenlijk een doodordinaire lening van de bank kunnen krijgen, waarbij wij een extra business hebben kunnen realiseren. Ja.
0: Ik begrijp dat jullie ook iets te maken hebben met een samenwerking tussen Madonna en Sabrina Carpenter.
1: Nou, dat is in onze schoot geworpen. Oh, via onze muziekuitgeverij hebben we een aandeel via Kevin Saunderson. Kevin Saunderson is echt een pionier geweest in de housewereld. Hij komt uit Detroit. We werken al jarenlang met hem samen. En hij heeft eigenlijk de beats die in deze track zitten, die komen van hem af. En daardoor hebben we een aandeel op de laatste Madonna samen met Sabrina. Dus dat is daaruit blijkt al dat de muziek door iedereen wordt gebruikt tegenwoordig.
0: Ja.
1: Dancemuziek.
0: En proberen jullie nog nieuwe afzetmarkten aan te boren? Ja, China, ja. India, ja, nou ja.
1: Ja, daar houden ze van dance. Ik heb een rondje gedaan in China. Ik ben daar bij DSP's, bij de digitale platformen langs geweest. Ook in Japan ben ik geweest. Nou, eigenlijk ga ik de hele wereld over om bepaalde partijen te ontmoeten. En om te kijken of we het beter kunnen doen. Ik moet zeggen, China is voor ons een stukje minder geworden. Dus op een gegeven moment was er een boom in China qua dancemuziek. En dat is nu wel iets minder. Maar dat is het mooie van dansmuziek is dat het wereldwijd scoort. Het is vaak ook instrumentaal, dus het kan overal. En dan zie je gewoon vaak dat het ene moment is een bepaald gebied wat hipper dan de andere keer. Maar je ziet nu dat Engeland is weer helemaal hot qua dance.
0: Hoe verklaar je dat het wereldwijd scoort? Heb je daar...
1: Ja, omdat er wereldwijd zijn er festivals, wereldwijd zijn er clubs. En dit is toch echt de muziek die daar wordt gedraaid. Ja. En waar je ook bent, of het nu Argentinië is. Wat ik heel leuk vind, dat zijn kleine dingen. Ik was een jaar geleden, ging ik naar Mexico toe en ik stap in een taxi. En die chauffeur, ik had de chauffeur van tevoren geboekt. En die had mij gegoogeld en wist wie ik was. En die vroeg of ik handtekeningen op een cup kon zetten met een logo erop van het State of Trance, het merk van Armin van Buuren. En dan denk ik van ja, kijk, zo gaat dat dus. Het is overal. En daar ben ik heel trots op. Dat wij als Nederlands land zijn we natuurlijk best klein. Maar we hebben vanuit hier zoveel merken en zoveel DJ's wereldwijd neer weten te zetten. Dat is echt heel bijzonder.
0: Ja, nou, ik wens je heel veel plezier morgen.
1: Dankjewel, gaat lukken.
0: En je weet hoe het met die Spaanse armada is afgelopen, hè?
1: Dat weet ik, maar goed, ik denk dat wij
0: heel
1: voorlopig
0: slecht.
1: Zijn. We zijn voorlopig toch niet klaar. Wij gaan nog niet ten onder.
0: Oké. Dankjewel voor je bijdrage, Michael Piron. En nogmaals, gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Zijn listigheid maakte Odysseus tot een van de grootste helden uit de Grieken.

0: eens beginnen. Waarom heb je Odysseus gekozen als hoofdpersoon van je nieuwe projecten?
1: Ik ben geen klassieke oefen. Ik heb geen gymnasium gedaan. Ja. Na de academie heb ik Italiaanse letterkunde gestudeerd. Maar ik ben half Italiaans en ik ben deels daar opgegroeid. En als je in Italië opgroeit, dan verwijs je, dat zit gewoon bij iedereen erin, of je nou hoog of laag opgeleid bent, verwijs je naar de klassieke. Dus het zit in mijn DNA.
0: Ja. Dus je dacht, ik moet altijd nog iets met Odysseus. En het is natuurlijk Odysseus, de Odyssee, hè, de tocht van Odysseus naar de Trojaanse oorlog, is natuurlijk een grillige tocht. Je dacht, hij spreekt nog steeds op de verbeelding. Dit jaar is er ook een verfilming van Christopher Nolan. Waarom denk je dat hij nog steeds zo tot die verbeelding spreekt?
1: Ja, alles zit erin. Het is de levensreis. Hè. We maken zoveel mee op reis met z'n allen. Want we zijn met z'n allen op reis als soort. En in dat verhaal, dat is natuurlijk, je noemt al Christopher Nolan, maar het is door James Joyce opnieuw verteld. Stanley Kubrick's 2001 Space Odyssey. Dus ik doe mijn duit in het zakje in een traditie. Ik hou ervan om binnen het kader van een traditie te werken.
0: Ja, maar wie is jouw Odysseus?
1: Dat is mijn oudste zoon. En hier heeft Odysseus ook een broer. En dat is mijn jongste zoon. Dus een Odysseus kind.
0: Waarom heb je er kinderen van gemaakt?
1: Omdat ik had dit verhaal in mijn hoofd. Ik zou eigenlijk een bijdrage aan een symposium over Odysseus leveren. Dat ging niet door vanwege corona. Toen ging ik naar Corfu, het eiland waar een enorme rots in de zee zit voor de kust. Dat ze zeggen dat dat het schip van Odysseus is.
0: Versteend, ja.
1: Versteend. Alleen, ik kwam ook op een andere plek. Nieuwsgierig mens kan overal terechtkomen op Corfu. En dat was het afschrikwekkende aquapark van Corfu. Een van de meest vreselijke plekken waar ik ooit ben geweest. Zo'n glijbanenpark met allemaal zwembaden. En daar zag ik allemaal mensen, allemaal van die volgevreten, rood verbrande toeristen in zwembanden op zo'n golvenbad heel apathisch tegen elkaar aanbotsen. En toen dacht ik, ja, dit is de hel, we gaan eraan. Ja. En dat was het. Toen was het zaadje geplant. En iets later zag ik mijn kinderen, wij gaan altijd naar Umri op vakantie, op de camping, in het zwembad plonsen. En toen drong het verhaal, binnen no time drong het verhaal zich aan me op.
0: Want waar staat dat zwembad dan symbool voor?
1: Dat is de onderwereld.
0: De onderwereld.
1: De onderwereld.
0: Ja. Want ik zei al, Odysseus zijn hier twee kinderen. En die Odysseus wordt op een dag wakker. In een lege wereld. Hè? Alleen hij en zijn broertje zijn er dan nog. Je laat de mensheid gewoon verdwijnen.
1: Ja, ze zijn verdwenen. En ze besluiten om te vertrekken en de mensen te gaan zoeken. En op een gegeven moment komen ze in een woud een mannelijke nimf tegen. Die heeft het restantje van de mensheid verzorgd hij. En dat is een beetje een bij elkaar geraapt zooitje. Een beetje een ship of fools. En samen, dat wordt zijn bemanning. En ze varen uit en over land en zee. Het volgt wel het klassieke patroon van de reis. Zoeken ze de mensheid en die vinden ze terug in een campingzwembad in Umbrië. En de camping heet de Zuilen van Hercules. Dat is de grens die God aan de mensheid heeft gegeven. Daar was tot hier niet verder. En zij gaan voorbij de Zuilen van Hercules. Dat is het metalen douche bij de ingang van de camping. Ja. En daar vinden ze de mensheid terug en dan krijgen ze les in verdrinken.
0: Dus ze vinden de mensheid terug in de onderwereld eigenlijk.
1: Ja, ja. En net als Odysseus in Homerus' Odyssee, gaat Odysseus als een van de weinige klassieke helden, gaat hij de onderwereld in en komt er ook weer levend uit. En hij ontmoet daar, hij ziet dat iedereen ten eerste les krijgt in verdrinken.
0: Dat is eigenlijk meer het verhaal van Orpheus, toch? Dat hij naar de onderwereld gaat en weer terugkomt.
1: Ja, het is receptie van de klassieke. Dus ik fiets er van alles.
0: Je fietst er van alles doorheen.
1: Ook hedendaagse en bronnen. Maar,
0: wat voor hedendaagse bronnen heb je er dan ook?
1: Dus ook muziek heeft er inspiratie gediend. Het is een heel lang nummer van Jimi Hendrix van 13 minuten. 1983, If a Merman I Should Turn To Be. Dat gaat over dat hij zich verandert met zijn vriendin in een meerman om aan een kapotgaande wereld te ontsnappen. Dus je begint bij Homerus, maar ik trek het echt tot nu. Het is heel modern ook.
0: Ja, dat, maar ook, je hebt ook een hele grillige fantasie.
1: Ja, het is grappig en het is gewelddadig. Ja. En in de mythologie, ik heb mijn kinderen daar ook mee opgevoed, want in de Griekse mythe komt alles voorbij. Je leert alles over de mensen, goden en stervelingen. Ze hebben allemaal mankementen en zo is het ook. Dan ga je goed beslagen thuis, ja. De wereld in.
0: Maar goed, Odysseus weet wel te ontsnappen dus uit dat zwembad.
1: Ja, ja. En het gaat ook...

0: Over dat? De vrije wil. Hij ontmoet, net als de klassieke Odysseuse, een ziener. Hij ontmoet zijn moeder in de onderwereld. En hij begint te bevragen wat hij om zich heen ziet. En eigenlijk vindt hij het maar niks. Iedereen is zich aan het klaarmaken voor afzwemmen en disco zwemmen. Mm-hmm. En hij heeft zoiets van, ik ga hier niet aan mee, we gaan eraan. En hij pakt zijn broer en ze vertrekken. En ze gaan zichzelf opnieuw uitvinden. Ze gaan weer op reis.
1: Ja. Je zou bijna vergeten, want het is zo'n bizar verhaal toch ook wel. Hè? Je moet echt even goed nadenken. Oh ja, dit komt hier vandaan, ja. Dit komt daar vandaan. Dat die tekeningen zo bijzonder zijn. Daar heb je 4 jaar aan gewerkt, heb ik begrepen. Heel veel in Rome.
0: Ja.
1: Want dat is toch eigenlijk je voor. Wat is je voornaamste werk? Teken of het schrijven?
0: Ik kan niet kiezen. Dus ik hou enorm van boeken, ik hou van literatuur. Daarom ben ik ook Italiaanse letterkunde gaan studeren na de academie. Dus ik doe het allebei. Ik kon niet kiezen. Dus mijn projecten zijn vaak tentoonstellingen en boeken. En ze zijn complementair aan elkaar. Dus het is geen boek aan de muur. En het is ook geen catalogus bij een tentoonstelling.
1: Maar je hebt in Rome eraan gewerkt.
0: Ja.
1: Was dat cruciaal dat je daar was?
0: Zeker, zeker. Groot deel van de bemanning komt ook uit Rome. Want het zijn mijn vrienden die ik in de zomer liet poseren op de camping.
1: Oh ja?
0: En maar die wonen ook. En tegelijk met de uitnodiging van het Museum van Oudheden kwam ook de uitnodiging van het Koninklijk Nederlands Instituut in Rome om daar mijn onderzoek en mijn boek te schrijven. Dus ik heb het afgelopen jaar heen en weer gereisd tussen Nederland en vooral Rome en Italië. Ja. En al meanderend door Rome vond ik mijn laatste personages, de laatste brokstukken. En
1: je zei, ik heb mensen getekend op de camping.
0: Ja, zeker.
1: Die hebben allemaal 11 blote mensen zitten erin.
0: Ja, want we waren op vakantie.
1: Wilde de zeemeermin, die zwijnen verschalkt. Dus, ja, fantastisch.
0: Ja, nou ja, de zeemeerminnen zijn de jakhalzen van de oudheid.
1: Ja,
0: hè?
1: Ik had nooit gedacht
0: dat kennis, niet wat anders.
1: Nooit gedacht dat die zo agressief waren, zeemeerminnen.
0: Ja.
1: Maar bij jou wel.
0: Ja, ja, ze vreet iedereen op.
1: Ja. En achterin heb je een soort reisgids opgenomen met locaties.
0: Klopt.
1: Uit je boek. Dat vond ik zo geestig. Zit ook op ander papier gedrukt. Opeens zit je in een soort toeristische folder.
0: Ja, het is. Ik had voetnoten kunnen maken en een register. Maar het is eigenlijk een soort routekaart door mijn hoofd, maar ook door Midden-Italië. Dus het is een hele leuke toeristische route met alle inspiratie. Voor ieder hoofdstuk zijn de belangrijkste inspiratiebronnen vermeld in die campinggids. Dus ja. Allemaal plekken in Lazio en Umbrië. Maar ook dus het nummer van Jimi Hendrix, literaire bronnen zoals Heart of Darkness van Joseph Conrad.
1: Ja, dus als mensen denken, hey, waar komt het vandaan, kunnen ze daar te raden gaan. En ze kunnen natuurlijk die reis ook zelf maken.
0: Ja.
1: Dat Klopt. Is ook nog extra leuk.
0: En we hebben zelfs een Spotify-playlist. Dat doen veel mensen als ze op vakantie gaan, maken ze een playlist voor in de auto.
1: Ook dat
0: Die
1: nog.
0: Zit er ook nog bij.
1: Ook dat nog. Het boek Odysseus en de verdronkenen en geredden is vanaf donderdag te koop. En dan is ook die tentoonstelling te zien in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Elisa, dank je wel en gefeliciteerd met dit fantastische project en dit mooie boek. Hierna gaat Wat blijft verder. Dan gaan ze het hebben over Spinoza. En morgen zit hier Chris Keijne weer.

0: NPO Radio 1.
1: Podcast.
0: In de podcast Kunststof, actrice en filmmaker Hanna Verboom maakte de documentaire samen over de kracht van verbinding in het tegengaan van psychisch lijden.
2: Eigenlijk uit alle onderzoeken blijkt dat die menselijke nabijheid het meest effectief is als het gaat om herstel van psychisch lijden.
0: En thrillerschrijver Michael Berg viel dubbel in de prijzen met zijn Mergeland-trilogie.
3: Ja, dat klopt wel.
0: Die zich afspeelt in Zuid-Limburg.
3: Er komen dingen naar voren die niet heel fijn zijn.
4: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
5: Ster. Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: In het voetbal zijn er momenten
8: Bergkamp
7: die impact maken.
9: Waar was jij bij de ultieme ontlading?
10: En die bal gaat erin, Wout Weghorst.
7: Waar je ook was, zorg dat je er weer bij bent.
11: Malen, ja, ho, ho, ho.
7: Het WK voetbal vanaf 11 juni live bij de NOS op NPO 1 en NPO Start.
12: De hete zomer, Crayon rolluiken.
13: Geluidsoverlast.
12: Crayon rolluiken, zo berekend, eenvoudig besteld.
14: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
15: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
14: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
16: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
17: Nu te zien in Stedelijk Museum Alkmaar. Gestel en de Smet. Stap in een wereld vol kleur, vriendschap en inspiratie. En ontdek de bijzondere band tussen Leo Gestel en Gustave de Smet. Een tentoonstelling die raakt en verrast. Boek je tickets via stedelijkmuseumalkmaar.nl.
4: NPO Radio.
18: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
19: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Er zijn nog geen berichten over mogelijke schade na de Iraanse aanvallen op Israël. En ook is er niks bekend over slachtoffers. Afgelopen dag voerde Iran aanvallen uit op het noorden en midden van het land. Het Israëlische leger zegt dat het alle ballistische raketten heeft onderschept. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport vorige maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip en daarmee was het een recordvangst. Het doel was vermoedelijk om de pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien, waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De politie heeft iemand opgepakt die met bijna 240 kilometer per uur over de snelweg reed. De bestuurder werd betrapt op de A2, waar auto's niet sneller mogen dan 100 kilometer per uur. De automobilist negeerde een stopteken en ging er vandoor. En de auto is later teruggevonden in Houten in Utrecht zonder bestuurder. De automobilist is uiteindelijk gezien in een ander voertuig en opgepakt. De politie heeft het rijbewijs in beslag genomen. De originele zangeressen van K3 hebben voor de laatste keer samen opgetreden. Afgelopen avond was hun laatste reunieconcert in Antwerpen. In totaal gaven ze sinds het najaar 48 shows in zowel Nederland als België. Het waren de eerste gezamenlijke optredens weer van Karen, Christel en Kathleen in 16 jaar. Het weer, het is vannacht helder en koelt af naar een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later meer bewolking nog bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
18: De Nacht van Gelderland.

0: Kom je ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie wonen er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan, buurt@gld.nl.
1: Hey, buurman, fantastisch, hè?
2: Nou, voor elkaar, hoor, buurman. Aan je toe!

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat Israël alle Iraanse raketten heeft onderschept. Er zijn geen berichten over schade na de aanvallen afgelopen dag. Iran voerde die uit op het noorden en midden van Israël. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. Officieel geldt er een staakt het vuren tussen Israël, Iran en de VS. In Armenië komen steeds meer uitslagen binnen na de parlementsverkiezingen van afgelopen dag. De partij van zittend premier Pashinyan gaat ruim op kop. Hij wil meer aansluiting bij de Europese Unie, al wil hij de banden met Rusland niet verbreken. Ook wil hij vrede met buurland Azerbeidzjan. Pashinyan heeft inmiddels de overwinning opgeëist in Armenië. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport vorige maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo kook op een schip en daarmee was het een recordvangst. Het doel was vermoedelijk om pakketten kook in de Middellandse Zee te gooien waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De originele zangeressen van K3 hebben voor de laatste keer samen opgetreden. Gisteravond was hun laatste reunieconcert in Antwerpen. In totaal gaven ze sinds het najaar 48 shows in zowel Nederland als België. Het waren de eerste gezamenlijke optredens van Karen, Christel en Kathleen in 16 jaar. De Vlaamse zangeressen eindigden hun laatste show met het nummer Heya Mama, hun eerste hit. Het weer, het is vannacht helder en het koelt af naar een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken en later is er meer bewolking bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
1: Lars Militia met het NOS-journaal. President Trump hoopt dat er geen Israëlische vergeldingsaanval komt na de Iraanse aanval afgelopen dag. Trump zegt dat hij premier Netanyahu heeft gevraagd om af te zien van een tegenactie, meldt nieuwswebsite Axios. Afgelopen dag voerde Iran raketten af op het noorden en midden van Israël. Er zijn nog geen berichten over schade of slachtoffers. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. De parlementsverkiezingen in Armenië zijn gewonnen door zittend president Pashinyan. Zijn partij Burgercontract staat vooralsnog op 57% van de stemmen. Daarna volgt Sterk Armenië met 21% van de stemmen. Pashinyan wil de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. Ook wil hij een vredesakkoord sluiten met buurland Azerbeidzjan. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport afgelopen maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip en daarmee was het een recordvangst. Het doel was vermoedelijk om de pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien, waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland en hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De politie heeft iemand opgepakt die met bijna 240 kilometer per uur over de snelweg reed. De bestuurder werd gisterochtend betrapt op de A2, waar de maximumsnelheid 100 kilometer per uur is. De Mercedes-rijder kreeg een stopteken, maar negeerde dat. De politie ging achter de auto aan, maar zonder succes. Uiteindelijk vonden agenten de Mercedes in Houten, zonder de bestuurder. En de verdachte die is later opgepakt in een ander voertuig. Het rijbewijs is ingenomen. Het weer, het is helder en zo'n 12 graden. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later is er meer bewolking bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Helderland. De nacht van Gelderland.